0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat overdag verder. Vannacht had de politie extra toezicht. Sommige media linken de schietpartij van gisternacht aan drugscrimineel Bolle Jos. Amerika heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij werd onder meer een bruiloft geraakt. Daarbij vielen 4 doden, onder wie een kind, en 50 gewonden. Iran is woedend en zegt krachtig te zullen reageren op de aanval. Medewerkers van wasserijen gaan vandaag staken. De vakbonden kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao. Die willen 6% meer loon en een lagere werkdruk. Vooral hotels en ziekenhuizen maken gebruik van de grote industriële wasserijen. En de man die een jaar geleden de conservatieve influencer Charlie Kirk vermoordde, kan de doodstraf krijgen. De rechter zegt dat er overweldigend bewijs is tegen de schutter. De advocaat van de schutter probeert de doodstraf tegen te houden, omdat er maar 1 schot was gelost en er niemand anders in gevaar was gebracht, zegt hij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, meldt de Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers kunnen het pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen zijn. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. Het kabinet overweegt dit jaar om een kleinere gasvoorraad op te bouwen, meldt de Telegraaf. Normaal is het zogenaamde vuldoel 80%, nu zou dat 64% moeten worden. Klimaatminister Van Veldhoven zegt dat ze hiermee een oproep uit Brussel opvolgt om zo de vraag naar gas te verlagen en het daarmee iets goedkoper te maken. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. De ME moest uiteindelijk aan te pas komen om de rust terug te laten keren. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Bijna 1 op de 7 scheidingen wordt gedaan door senioren. Er zijn verschillende redenen voor, zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. In andere stellen wachten met scheiden tot hun pensioen of tot de kinderen het huis uit zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En dit was het nieuws op Slam.

0: nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
1: Adela, Ain't in LA.
0: Music.
1: Oliver Heldens and Kreider and the Young Punks. AEIOU.

0: smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de schietpartijen over Asselt zijn gisteren ook twee paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar merrie, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. Net buiten over Asselt is er ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Avrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En dit was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Armin van Buuren en Sasha. Everlasting. Lucas en Steve, All I Know.
2: Yo, what's up? Wij zijn Lucas en Steve.
0: Je hoort ons nu op Slam.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Mensen in Overasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Wel was er vannacht veel zwaar bewapende politie in het dorp om de boel in de gaten te houden. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de rust te laten terugkeren. Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, melden Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers konden het pand niet meteen in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen waren. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. De Noorse koningin Mette Marit is gisteravond weer uit het ziekenhuis ontslagen. Ze werd daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. Daardoor missen ze de beëdiging van haar man Hakon. Hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het nieuws op Slam.
2: Hoor ik nou, het wordt 90 graden aan zee. Het wordt 90 graden aan zee vandaag. Je hoort het allereerst bij Slam. De wegen af met Flitsmeister, met geen vertragingen. Controles check je in de Flitsmeister-app.
3: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
0: Marijn Oosterveen.
2: Oh, lekker zeg. Die woensdag begint goed met de Grand Slam van Marshmallow. Heet Hallo. Niet hello, hallo, maar hallo. Komt eraan naar Baker met het eerste Age Ring My Bell.

Dat is vroeg, 8 minuten over 6. Een hele goede morgen, 2 september, woensdagochtend. Ik hoop dat je goed gaat, iets beter dan de mensen uit Overasselt. Want jeetje, van ongekende grootte, die schietpartij gisteren in Overasselt. Gaat er al ook de hele ochtend over bij het ANP. Gisteren ging het ook de hele dag over. Je hebt de beelden inmiddels misschien wel gezien. Tientallen gasten met wapens, automatische wapens. Het is echt van Mexicaanse kartelklasse, deze aanval is het eigenlijk. En goed om te lezen dat de beschoten agenten inmiddels buiten levensgevaar zijn. Worden dit gisterochtend, de hele ochtend in het nieuws ook, die schietpartij in Overasselt. Maar we hadden nog geen idee wat de grootte daarvan was. Totdat ik hier gisteren op de redactie zat, na de show, en de beelden zag van inderdaad tientallen man met wapens, automatische wapens. Het was echt heel bijzonder om te zien. De beveiliger die is neergeschoten is overleden. Dus onze gedachten zijn ook bij de familie van die beveiliger. En bij die beveiliger, want die had ongetwijfeld niks met het hele conflict te maken. De oproep aan de inwoners van Overasselt om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. De politie heeft inmiddels 34 verdachten opgepakt. Heel veel wapens gevonden langs de snelweg in weilanden. De bewoner van de beschoten boerderij zou banden hebben met Bolle Jos. Is allemaal niet echt bewezen, maar dan moet ik ook gelijk eerlijk zijn. Ik kan me geen andere reden bedenken dat er 40 man met automatische wapens ineens voor je deur staat. Dan moet je wel iets met Bolle Jos te maken hebben, denk ik. Of je moet het heel bont gemaakt hebben op een andere manier. Een hele goede morgen, Slam. Wisselend bewolkt, af en toe een klein buitje. En het wordt vandaag 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat een stevige zuidwestenwind.

0: Spider, David Guetta, Club Can't Handle Me bij Slam in de vroege ochtendshow. Kijk, ik heb een glazen bol. En ik zie dat het druk wordt in de treinen, want de studenten gaan vandaag dan eindelijk beginnen met studeren. Maar op de Nederlandse wegen blijft het rustig. De ochtendspits en de middagspits stellen vandaag weinig voor. Mensen werken woensdag vaak thuis en dat zie je dan terug op de wegen. Het gaat ook niet regenen of zo, als het goed is. Deze ochtend in ieder geval. Dus het komt helemaal goed als je met de auto op pad gaat vandaag. Ik wist niet dat het zover was. Ik wist überhaupt niet dat dit een ding was. Maar No Spend September. Dat is een nieuwe challenge. En dat is nu dus, want het is september. No Spend September is een challenge waarbij je jezelf een maand lang voorneemt om zo min mogelijk geld uit te geven. Je betaalt natuurlijk wel gewoon je vaste lasten, je huur, je noodzakelijke dingen, de boodschappen, je zorgverzekering. Maar het doel is dat je de impuls aankopen, dingen die best even kunnen wachten of dingen die je misschien achteraf toch eigenlijk niet nodig hebt, zoveel mogelijk laat staan. Dat is volgens experts helemaal niet zo'n heel gek idee, want bijna 40% van de Nederlanders heeft moeite om rond te komen. En veel mensen maken zich dan ook zorgen over hun financiële situatie. Ook met vandaag weer in het nieuws dat de benzineprijs naar, 2,67 gegaan is. Bijna 2,70 euro de liter. En het is een nieuw record. Het idee is dat je in No Spend November vooral ontdekt waar je geld ongemerkt naartoe gaat. Dus even een kopje koffie op het station of een broodje onderweg of een snelle online aankoop. Als je dit los van elkaar bekijkt, dan is het misschien af en toe een keertje 10 of 15 euro. Of zo'n koffietje, dat kost al gauw 5 euro. En dat is misschien ook niet het einde van de wereld. Maar als je aan het einde van de maand 20 keer een koffietje gehaald hebt, ja, dan is dat dus wel 100 euro. Het kan flink oplopen. Dat is eigenlijk het idee van deze challenge, dat je daar dus achter komt. Door een maand financieel verstandig te doen, merk je welke dingen je echt mist en welke aankopen eigenlijk helemaal niet nodig waren. En het kan ook helpen om daarna makkelijker geld te sparen voor een vakantie of een onverwachte rekening. Dus het helpt je ook met sparen, dat hele No Spend September. Volgens onderzoekers werkt de No Spend September de uitdaging in ieder geval beter als je hem samen met iemand anders doet. Dus misschien wel met je partner of een van je beste vrienden, of gewoon een vriend of gewoon een kennis. Of maakt niet uit met wie het doet. Als je het samen doet, heb je net wat meer motivatie om het vol te houden, dat No Spend November. Ik wist dus niet dat het No Spend November was, maar het schijnt dus echt een challenge te zijn. Probeer het eens uit, zou ik zeggen, toch? Ik heb het nu ook in mijn achterhoofd zitten. Ik denk dat ik het gewoon eens uit ga proberen. Ik ben inderdaad nogal van de impuls aankopen van de gadgets. No Spend November, waarbij je dus zo min mogelijk probeert uit te geven om wat te kunnen sparen aan het einde van deze maand. Ik ben zelf ook al lange tijd aan het sparen. Ik ben bezig met het bij elkaar te sparen van mijn 2e miljoen. Nadat het 1e miljoen helaas is mislukt.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Fisher en Florence Armen. What a lie.

0: keep watching.
1: Tame McRae, Just Keep Watching bij Slam. Onderzoek wijst uit, doe je dit na 12 uur... dan leef je gemiddeld 2,5 jaar korter. Dan mensen die dat niet doen. Die dat voor 12 uur doen. Wat het is, je hoort het zo. Ook muziek van Jonas Blue komt eraan. Edge of Desire, zo meteen.
2: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
3: Nee, nee. Flikker op met die kietjerige shit.
2: Waar je voor

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen

0: alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
7: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
10: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Nu bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1 plus 1 gratis. Dus even iets lekkers op je brood. Even sparren.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
15: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders grijp je mis.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Hallo, goedemorgen Slam. 1 minuut over 6:30, het weerbericht van Weer Online. Het is wisselend bewolkt, er kan af en toe een buitje vallen. Het wordt vandaag 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. Dan de wegen af met Fritsmeister. En ik zal nog één keer refreshen voor de allerlaatste verkeersinformatie. Er staan maar 2 korte vertragingen. Eentje op de A4, daarna Amsterdam tussen Hoogmalen, Roelofs, Arendsveen. Een minuut of 10, 3 kilometer. Eveneens 10 minuten gemeld op de A15, Gorinchem, Ridderkerk tussen Hardingsveld, Giezerdam en Sliedrecht-West. Er staat daar 5 kilometer file. Dan tijd voor het laatste nieuws. Alisa Hippe, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Na de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt mogen de inwoners weer naar buiten.

0: Gisteravond laat trok de politie de oproep om binnen te blijven in, omdat het weer veilig was. Wel gaat het politieonderzoek vandaag verder. Raadsleden hebben gisteravond een tijd vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tolen, omdat er voor de ingang een anti-AZC-protest aan de gang was. Daarmee moest eraan te pas komen om de rust te laten terugkeren. Ook Omroep Max wil volgend jaar niet het Songfestival organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Hij is teruggekomen op zijn plan om het over te nemen van Avrotros, want hij vindt dat de liedjes van nu niet passen bij de doelgroep van Max. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
1: Dankjewel, Lisa. Ga ik ook alvast even een goede mededeling doen. Ook Slam heeft geen interesse om het Songfestival uit te zenden.
2: Marijn Oosterveen.
1: Je kan het maar beter weten, weet je. Die liedjes passen ook niet bij ons. Je gaat het zo meteen horen. Als je dit na 12 minuten ga je 2,5 jaar eerder dood.

toch nog even een kleine luistertip geven. Gisteravond was de tweede aflevering van de avonturen van Jarno Jeppe, de nieuwe avondshow hier bij Slam. Toen zijn alle exen van mijn collega Jesper Kleine aan het woord gekomen om hem succes te wensen met het nieuwe programma. Geheel onverwachts. Allemaal namen kwamen voorbij. Hij moest even aarden, omdat hij ineens al zijn exen op de radio hoorde. Ik wil je daarom als tip meegeven om vanavond ook weer te luisteren naar avonduren van Jarno en Jesper. De nieuwe avondshow hier bij Slam tussen 7 en 10. Waar ergens deze week Rutger van Barneveld nog langs gaat komen. Die een cover gaat doen van een track van Major Lazer. Dat wil je horen vanavond vanaf 7 uur. Nieuwe aflevering van avonduren van Jarno en Jesper, de Slam avondshow. Zometeen de Slam ochtendshow. En je hoort wat als je dit na 12 uur doet. Je kans hebt om 2,5 uur eerder te overlijden dan als je dit voor 12 uur doet. Wat het is, je hoort het zo meteen. De muziek van Dua Lipa en ook The Real McCoy komt eraan.

Light bij Slam. In die vroege ochtendshow, waar we hoogstaand wetenschappelijk onderzoek moeten beantwoorden. Of behandelen. Niet beantwoorden. Kon ik er maar beantwoorden. Sla jij het ontbijt over? Of ontbijt je pas laat op de dag? Of doe je alleen aan brunchen? Dan is dat misschien toch iets om op te letten. Want onderzoekers keken naar ruim 31.000 volwassenen en zagen dat mensen die pas na 12 uur hun ontbijt binnenkregen 29% meer risico hadden om te overlijden. En voor hart- en vaatziekten was het verschil nog hoger. Daar lag het risico 46% hoger dan mensen die dus voor 12 uur een ontbijt naar binnen werken. Volgens onderzoekers zou laat beginnen met je eten op je 50ste zelfs kunnen samenhangen met gemiddeld 2,46 jaar kortere levensverwachting. Maar voordat je nu morgen gelijk om 11:59 een minuut voor die 12 uur snel je ontbijt naar binnen werkt, hennen gaan, rustig aan, want het onderzoek laat alleen een verband zien. De wetenschap kan nog niet bewijzen dat laat ontbijten er echt voor zorgt dat je eerder doodgaat. Uit het onderzoek bleek alleen dat mensen die dus laat ontbeten ook eerder doodgaan. 2,46 jaar kortere levensverwachting hadden. Maar dat kan ook andere redenen hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat mensen die later ontbijten slechter slapen, onregelmatig werken of al gezondheidsproblemen hebben. Of misschien ontbijten deze mensen allemaal wel met een frikandel en een frietje oorlog elke dag. En dat is ook niet heel gezond. Dus het is nog niet 100% zeker vastgesteld dat het laat ontbijten zorgt voor die 2,5 jaar kortere levensverwachting. Maar opvallend was dat alle mensen in dit onderzoek die na 12 uur ontbeten een kortere levensverwachting hadden. Gemiddeld was dat dus 2,5 jaar. Zodoende wordt dit nu dus verder onderzocht of het inderdaad aan het late ontbijten ligt. Je hoort het dus allereerst op Slam. Als jij na 12 uur ontbijt binnenkrijgt, dan kun je 2,46 jaar eerder komen te overlijden dan mensen die wel voor 12 uur ontbijten. Ik probeer sinds kort overal het positieve van in te zien. En 2,5 jaar eerder sterven is dus ook 2,5 jaar minder belasting betalen. En dat houdt mij dan enigszins gelukkig. De nieuwste Robin Schulz, Wardamat komt eraan met Take It Slow. En dit is Dua Lipa met Illusion.

0: Iron van Heaven. Ook de reden dat de benzineprijs zo duur is op dit moment.
1: Waarom?
0: Straat van Hormuz, dat is toch Iran?
1: Iran. Oh mijn god, jeetje, wat vergezocht zeg.
0: Hé, hey, je moet toch ergens een brug slaan, hè?
1: Je moet toch tijd vullen?
0: Sloeg ze maar een brug over die straat van Hormuz?
1: Ja, ja, dan komen we het zelf ophalen, ja, met de fiets. Kom je aan, tring tring.
0: Een hele goedemorgen, Slam. Leuk dat je luistert naar dit inhoudelijke supergesprek. Zometeen de Slam Ochtendshow. Meer inhoudelijke supergesprekjes.
1: Zeg dat wel, ja.
0: We maken een nieuwe finalist voor de Spijktattoo bekend. Oh. En dit is ook weer echt een bijzonder verhaal. Zou ik willen stellen. Het is echt, de tattoo is niet per se heel lelijk.
1: Ik ga zo meteen live kijken, dan kan je mijn reactie
0: Maar hier is echt het verhaal is dat je denkt van... Dit moet weg.
1: Oh, nou, ik blijf luisteren.
0: Ja, doe dat zeker. En als je nu goedemorgen stuurt, ben je kans op exclusieve Slam goodies.
1: Dus ik ook.
0: Jij niet. Oh. Maar jij die luistert nu wel. Dus als je goedemorgen stuurt, ben je kans op exclusieve Slam goodies. En het is altijd prijs, want als je geen Slam goodie wint, dan krijg je een persoonlijk getypt appje van Anul of Marijn terug.
1: Dat is waar, ja.
0: Dat is echt heel bijzonder. Dat geen enkel andere radiostation doet dit.
1: Nee, stel je voor dat Mattie en Marieke dan namens Anul en Marijn jou een berichtje sturen.
0: Dat zou natuurlijk heel raar zijn.
1: Nee, dat werkt
0: dus als je nu goedemorgen stuurt, dan krijg je of een prijs of een handgeschreven berichtje terug van Anul. Geen AI, hè?
1: Dit doen wij niet.
0: Dit is ongekend. Handgeschreven berichtjes en prijzen zometeen in de Slam Ochtendshow.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roca.
1: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
3: Lulu.
4: Gek.
2: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Wie was je aan de beurt?
9: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
4: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: boek direct een proefrit.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. Het is weer veilig in Overasselt en de inwoners mogen weer naar buiten. Tegen middernacht trok de politie de oproep om binnen te blijven in. Na de massale schietpartij gisteren was er de hele dag een klopjacht op verdachten en zijn er 34 aangehouden. Ook werden er veel vuurwapens gevonden. Het politieonderzoek gaat vandaag verder. Raadsleden van het Zeeuwse Tolen hebben gisteravond een tijd vastgezeten in het gemeentehuis. Bij de ingang van het pand was een protest tegen de komst van een AZC. Dat was volgens de politie zo onveilig dat niemand weg mocht. De politie rukte massaal uit om de rust te laten terugkeren. Bij een schietpartij in de Duitse stad Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt, melden Duitse media. Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen en zwaar bewapende agenten hebben het industrieterrein waar de schietpartij was afgezet. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. En Omroep Max organiseert volgend jaar toch niet de Nederlandse deelname aan het Songfestival. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij nog interesse getoond om het over te nemen van Avrotros. Die omroep ziet van het Songfestival af omdat Israël meedoet. Maar volgens Slachter zit de doelgroep van Max er niet op te wachten. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend hier en daar een bui, vooral in het noorden. In de middag is het wisselvallig en wordt het 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg, met een matige wind. Dit was het nieuws op Slam.
6: Dank je, dan gaan we de weg op. Flitsmeister met de grootste files nu op de A1 Stroe en Hoevelaken, 11 minuten. En er staat 16 minuten stil op de A15 bij Gorkum en Hardingsveld, Giessendam. Ieder moment hier een nieuwe Slam ochtendshow en jouw kans op die limited editie Slam merchandise. Jij mag het zeggen, de house in de pauze kousen, de bucket hat of de fanny pack. App nu maar gewoon een goede morgen, dat is makkelijk. Dan gaan wij even een leuk iemand uitzoeken die dan de show mag openen en een cadeautje mag uitzoeken uit die gigantische Slam prijzenkast.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Oh baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
10: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
11: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cosmetiek Totaal, de specialist in tattoo verwijderen.
13: Anul, welcome to the world.
6: Dankjewel. Jij ook weer.
4: Slam. Anul en Marijn.
6: Zo, daar zijn we. Halverwege de week Energy met 50 Cent. Clooney en Prospa zijn erbij. En dit is Huuk Heel nu, Moving to the Sun, aan het begin van een nieuwe Slam ochtendshow. 4:07.

0: krijg nog altijd helemaal Bollywood-vibes van deze beat. Dan zie ik mezelf met zo'n stip op mijn voorhoofd op zo'n prachtig, prachtig, kleurrijk feest. Candy Shop van 50 Cent. Ben je wel eens op een Bollywood-feest geweest?
1: Ik ben nooit op een Bollywood-feest.
0: Ik één keer. Echt waar.
2: De Slam Ochtendshow.
0: Dat was niet top. Ik kwam daar per ongeluk. Dat was een beetje rondom ADE. En een vriend van mij die zei, ik heb iets leuks geboekt via Groupon. En dat was een bootfeest in het IJ Amsterdam. En wij moesten daar verzamelen. En ik merkte al aan de rij van, nou, volgens mij hebben wij de dresscode een beetje misgelopen. Oh, ja. En wij komen dus echt op een boot met allemaal mensen uit India. En wij zijn de hele avond gewoon een attractie geweest. We staan op, ik denk wel 1000 Snapchats. Met mensen die gewoon moesten lachen omdat ze ons zaten. Twee bleekscheten op die boot zonder zo'n kleurrijk gewaad.
1: Nou.
0: En toen moesten wij op de foto. En ik weet nog dat we gingen varen op een gegeven moment ook. Dat ik zei, blijven niet aan de kade gewoon liggen. Nee, ze hebben 3 uur gaan varen. Door de wateren van Amsterdam. En ik kon er niet af. En ik heb al die muziek gehoord. Ja, ik vond het eigenlijk ook wel te gek.
1: Dat bestaat nog, Groupon. Ik dacht dat dat failliet was.
0: En je moet jezelf af en toe een beetje een cultuurshock geven. Ik denk dat dat goed is. Ja, dan kijk je weer even anders naar de wereld.
1: Dit is wel even vet, hoor. Je kan voor normaal gesproken kost het €200. Maar op Groupon kun je dus vet verliezen door vet bevriezen.
0: Oh ja.
1: Dat is 70% korting.
0: Dat is wat anders dan liposuctie, toch? Dan bevriezen ze je buikvet, ja.
1: Het is voor het eerst dat ik dat hoor. Werkt dat echt?
0: Je kan je buikvet laten bevriezen,
1: voor 47,20. Dat is bijna gratis.
0: Maar wat doen ze er vervolgens mee, hè?
1: Maar het feit dat het bevriest betekent toch niet dat het weggaat? Je zou het toch juist...
0: Het wordt zwaarder, zou ik bijna zeggen.
1: Je
0: krijgt meer massa.
1: Het blijft vastzitten. Wat gek eigenlijk. Hier, valet parking, dat is 15 dagen. €40 op Schiphol, dus dat zou ook allemaal niks.
0: En de Bollywood boten.
1: Ja. Een mixed grill, friet met salade, €16,49.
0: Ja, tot zover dat buikvet.
1: Wat zie ik hier nog? Is hier een fotoshoot. Familie, zwanger, love, lingerie, baby, portret, friends.
0: Familie, zwanger? Is het een urk?
1: €12. wat zie ik hier nog? Office. Je kan Microsoft Office voor €12 kopen. Dit is echt... Dit
0: is een stiel, Marijn. Dit is een stiel.
1: Ja, hier een ballonvlucht. €208. Nou, maar je moet wel maar naar Terneuzen toe. wat zie ik nog meer? Ja, dit is echt...
0: Over Groupons gesproken.
1: We gaan de wereld voor mij open.
0: Heb je gezien dat wij echt 1000 gratis tattoo-kaartjes in de studio hebben liggen?
1: Ja,
0: in de week van de spijt-tattoo. Ik begrijp helemaal niks van hier. Dit zijn Jarno en Jeppe van de nieuwe avondshow op Slam. Die hebben dus een tattoo laten zetten. Maar die hebben nu van de tattoo-shop die hier in de studio is geweest... Ik denk wel 100 kaartjes. Ik heb ze hier. Met allemaal gratis tattoos. Gratis. Dat baart mij meteen zorgen. Heb jij dat niet? Als jij ziet staan gratis tattoo, loop binnen.
1: Dat aan zich niet, maar ik heb de tattoo gezien die Jarno heeft gekregen... en dat baart mij wel zorgen.
0: Ja. Ze komen vandaag afmaken.
1: Mag ik nog heel even één tip doen?
0: Oh, heb jij nog een leuke Groupon gevonden?
1: Een cursus ambachtelijk glasblazen voor €33,49.
0: Eigenlijk wel vet. Ja, dat wil ik eigenlijk wel doen, ja. Terwijl mijn vet bevroren wordt. Kunnen we dat samen doen? Onze nieuwe vraagprijsverlager, Bridget Maasland, de presentatrice... heeft de vraagprijs van haar huis in Amsterdam weer moeten verlagen... omdat ze hem niet verkocht krijgt. Er is nu weer €70,000 vanaf. Bridget, ik zie op Funda dat jij hele mooie verduisterende gordijnen hebt. Kan dat kloppen?
3: Donker, heel donker werd het dan.
0: Ja, precies. Ook in de portemonnee. 70.000 is wel fors, zeg. En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar. Ja, ja. Stel jezelf even voor.
4: Goedemorgen met Jasper. Ik ben 24 jaar en ik kom uit Spakenburg.
0: Alright. Hey Jasper, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
0: En wat doe je al zo vroeg wakker dan?
4: Ik werk vandaag even in de bouw.
0: Vandaag eventjes, want morgen ben je gewoon weer accountant.
4: Nee, morgen werk ik bij een motorzaak.
0: Nou ja, wat ben jij veelzijdig, joh. Je lijkt wel kip. Hoe kan dat zo dat jij een motorzaak doet en de bouw?
4: Ik werk eigenlijk gewoon door de week bij de motorzaak. Alleen op woensdag zijn we gesloten en dan ga ik een dagje mijn vader helpen.
1: Oh, je vader heeft een bouwbedrijf.
4: Ja, zeker.
0: De enige overeenkomst tussen een motorzaak en een bouwput is denk ik toch de helm. Maar voor de rest kan ik echt geen skill of iets bedenken wat je kan gebruiken.
4: Nee, het is eigenlijk wel allebei met je handen werken. En daar ben ik goed mee, dus...
0: Oké, alright.
1: Ja, ik heb daar wel waardering voor. Ja. Gisteren zaten we gewoon... Dat was heel gekscherend, hoor. Maar dan zit je huizen te kijken, gewoon op Funda. Gewoon voor de lol, want ik ben 25, zoveel spaargeld heb ik niet. Dus dat er een huis op korte termijn gaat kopen, gaat sowieso niet gebeuren. Maar de huizen die dan wel betaalbaar zijn, daar moet je dan heel veel aan verbouwen. Ja, ik heb echt nul kluservaring in mijn leven. Maar jij zou, bij wijze van, alles zelf kunnen doen.
4: Zeker, ja. Dat is ook de bedoeling.
1: Oh, jij gaat een huis kopen en alles zelf verbouwen. Heerlijk lijkt me dat.
4: Dat is, Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, dan kan natuurlijk mijn vader mooi helpen.
1: Ja, dat is ook wel lekker. Ja,
0: een kaal stuk grond kopen, gewoon een kavel.
1: Ja, mijn vader is ook niet zo heel handig. Dus mijn vader kan mij dan ook niet helpen. Dus ja, dat wordt dan wel een hele moeilijke, hele taaie verbouwing als ik dat in mijn eentje ga doen. Dus eigenlijk moet ik gewoon een ton overhouden om aan een goed bouwbedrijf te geven. Bijvoorbeeld jouw vader.
4: Ja. Ja, dat kan.
0: Full circle. Hey Jasper, luister, jij mag een cadeautje uitzoeken omdat je zo vroeg bent bij Slam. Waar ga je voor? De house in de pauzekousen, de bucket hat of de fanny pack?
4: De fanny pack.
0: Leuk, sturen we die op. En maak ik jou dan ook nog blij met zo'n gratis tattoo giftcard die ik hier op mijn bureau heb liggen?
4: Ja hoor, stuur maar mee.
0: Nou, dan doe ik die erin. Ja, wat zou je dan zetten als je nu moet kiezen? Wat zou je laten zetten op je lijf?
4: Nou, ik heb al iets van een motor op mijn arm staan, dus dan zou er nog een hamer erbij zijn van de bouw.
0: Ja, dat is helemaal top. Nou, ik stuur zo'n kaartje mee. Wie weet dat het nog gezegd gaat worden. Mooie dag!
4: Helemaal goed. Dankjewel.

0: getal. Onder de 1000.
1: Hey, goedemorgen jongens. Met Jonas van Den Haag. Die getalnummer, denk ik, dat is 631.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 97
0: euro.
1: Jammer.
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the Tide.
0: Nieuw.
2: Warmer music. Afrojack en Gil Glaze.

0: dat blijft ironisch. Een track getiteld Align Align, die iedereen bij elkaar brengt op de dansvloer altijd als die aangaat. Het is Afrojack hier in de Slam Ochtendshow. 7:45. Anul op je bijrijdersstoel en Marijn Magazijn. Je gaat het zo horen. Waar schaamt een kwart van de Nederlanders zich voor? In het eigen huis. Op die plek onder de zon. Sorry, wow. Welke zanger quote ik hier? Ik weet het niet eens.
1: Is het in Django Wagner?
0: Is het René Vroeger? Een eigen huis? Ja, dat is sowieso René.
1: Nee,
0: ja, dat is René. Die volgens mij ook zijn buikvet heeft laten invriezen, hoor.
1: Dat is René. Ik dacht dat het precies.
0: Ik weet niet of hij het met Groupon heeft gedaan, maar voor mij heeft hij zijn buikvet laten invriezen. Nu krook ook
1: Groupon.
0: Ja, dat is echt zo.
1: Ik lees dat inderdaad ook. Met radiofrequenties kun je ook buikvet laten weghalen, verstrakken. Het is toch ook allemaal. Je kan het allemaal op Groupon, kun je alles kopen, joh.
0: Groupon is echt.
1: Als jij slank wil worden, dan kun je gewoon. Ja, Groupon is eigenlijk gewoon de beste tip die wij hebben. Als jij wil afvallen, Groupon.
0: Nou, maar ik vind het gevaarlijk, want ook dat steengrillen staat er dan naast.
1: Ja.
0: Dus dat pak je dan ook weer.
1: Eerlijk, als je het maximaal.

0: tegelijkertijd een mix grill, friet en salade naar binnen schuiven. En tegelijkertijd ook nog een cursus ambachtelijk glasblazen doen. Dan ben je voor 150 euro heb je een hele leuke middag.
1: Swedish House maar voor jou, hoor je zo.
2: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
3: Nee, flikker op met die kietjerige shit.
2: Waar je voor thuis bleef.
3: Net al is er een beetje mijn half gezicht afgelebberd.
2: Wat soms eigenlijk echt niet kon, maar wat je toch wilde horen.
3: Wat zit je mij nou

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies... weet je zeker dat het goed wordt geregeld... en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Wow. Wow. Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
4: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
3: www.123gold.de.
2: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Niet alleen voor spijttattoos kun je bij Cosmetiek Totaal terecht. Last van acne of pigmentvlekken? Ontdek wat jouw huid nodig heeft met onze premium skin-analyse. Nu gratis, ter waarde van €65. Boek op cosmetiek-totaal.nl.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan... en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glas.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een

0: 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Hey, goedemorgen Slam. Bijna 8:02. Dit is wat je staat te wachten vandaag. Betreft het weer. In de ochtend hier en daar nog een bui, vooral in het noorden. In de middag is het dan wisselvallig. Het wordt om en nabij de 19 graden aan zee tot 22 in Limburg. En het waait zacht. Dan naar de weg toe, Flitsmeister met de files. Op de A15 Gorkum-Sliedrecht-Oost, daar 21 minuten door een ongeluk. En er staat 10 minuten vast op de A16. Bij Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug door

0: spullen op de weg. Dat waren de grote files al. We kunnen hem lekker doorpakken. Met het laatste nieuws in een half minuutje. Het ANP. Daar is Alissa Hippe. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De benzineprijs heeft een recordhoogte bereikt. De officiële prijs voor een liter euro 95 is gestegen naar afgerond 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record in mei. Het komt allemaal door de oorlog tussen Amerika en Iran. Na de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt gaat de politie vandaag verder met het onderzoek. Gisteravond laat mochten de inwoners weer naar buiten, omdat in het dorp geen verdachten meer rondliepen en er ook geen vuurwapens meer lagen. Een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen is gisteravond geëindigd in onrust. Terwijl raadsleden binnen vergaderden over een noodopvang voor asielzoekers, werd het protest zo onveilig dat niemand het pand uit mocht. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Nou, ook ik ben benieuwd naar het antwoord. Een kwart van alle Nederlanders schaamt zich voor dit in het eigen huis.
2: Zo, ik ben zeker benieuwd.
0: Ja, nou ja, blijf zeker luisteren.
3: Anul en Marijn.
0: Wij doen gezellig met je mee. Usher en yeah, Slam Classic van de bovenste plank. Na deze nu, Silva.

0: En Asha met Yeah, Yeah, Yeah. De Slam Ochtend Show. Het is 7:50. Hopelijk kom je een beetje op tijd bij alles wat je weer moet doen na de vakantie. Misschien kan je nog even lekker douchen. Pak je even een bammetje mee en geniet je van de beste beats bij Slam. Met Armin van Buuren, Swedish House Mafia zo. Wij zijn Anu en Marijn en we weten het nu. Waar schaamt een kwart van de Nederlanders zich voor in het eigen huis? Dat is natuurlijk als er mensen langskomen.
1: Ja, de rotzooi.
0: Het is natuurlijk de troep.
1: De troep.
0: Ja.
1: 24% van de Nederlanders die verstopt wel eens heel snel spullen als er bezoek komt.
0: Ja, dat ken ik wel. En ik ben van de week bij jou geweest.
1: Ja.
0: Kan je mij vertellen wat jij nog snel even hebt opgeruimd dan? Voordat Melissa en ik kwamen.
1: Wij hebben, omdat jij kwam en je vriendin, hebben wij lekker schoongemaakt. Behalve, ja, we hebben één kamer, daar zitten nu, wij vangen dus katten op uit een asiel, want die zijn gedumpt. En die kamer die is echt off-limits. Ja. Dat ga ik echt niet schoonmaken.
0: wij liepen binnen ook. Ja, goh. Het is wel een loeft, ja.
1: Ja, het ruikt gewoon een stront bij ons naast.
0: Maar ja, het is wel heel schattig. Jullie hebben 4 kittens van de straat gered, ja.
1: Ja, en die gaan binnenkort ook weer terug, godzijdank.
0: En ze houden jullie binnen, dat vind ik ook wat waard.
1: Het gebeurt met name bij onverwacht bezoek dat mensen zich schamen voor de spullen. Mensen proberen dan heel snel rommel uit het zicht te krijgen. 21% ervaart stress of onzekerheid bij bezoek, omdat hun huis niet voldoet aan hun eigen ideaalbeeld.
0: Juist.
1: Ik heb dat eigenlijk nooit, dit. Ik ben nooit echt stressvol. Weet je, is het rommelig? Weet je, boeien. Ik vind dus, het is echt wel maat. Ik ben geen hoorder of zo. Weet je, mijn huis is sowieso wel gewoon, ons huis is sowieso wel redelijk clean en overzichtelijk. Dus om het echt heel rommelig te krijgen, moet je echt, echt goed je best doen. Dus het valt aan zich altijd wel mee als het bij ons rommelig is. Tenzij als mijn moeder komt.
0: Mm-hmm.
1: Als mijn moeder komt, is het huis echt brandschoon.
0: Alsof de koningin komt.
1: Of als mijn schoonmoeder komt. Ik wil gewoon, dat is de enige persoon aan wie ik moet bewijzen dat ik op mezelf kan wonen.
0: Ja, dat het goed gaat. Ja,
1: ja, dat het goed gaat. Doe ik ook echt wel heel lang. Doe ik al vanaf mijn 17e woon ik in mijn eentje. Maar
0: dat ken ik wel, ja.
1: Ja, als mijn moeder komt, dan moet het echt schoon zijn. 13% wordt zenuwachtig van bezoek thuis. En nog eens 13% spreekt soms liever buiten de deur af om te voorkomen dat andere mensen hun huis zien.
0: Heftig wel. 13% toch, hè?
1: 13%.
0: Die gewoon niet thuis wil afspreken.
1: Is 1 op de 10 mensen bijna. Iets meer dan. 12% schaamt zich voor de buitenkant van hun woning, zoals gevel of voortuin. Heb ik allebei niet.
0: Nee.
1: Oh, tenminste wel gevel, maar ja, dus appartement kan ik niet zoveel aan doen. Jongvolwassenen hebben hier vaker last van. Bij 30 tot 39-jarigen verstopt 35% wel eens spullen uit schaamte. Tegenover 12% van de 60-plussers. Maar die hebben denk ik geen spullen meer, 60-plussers. Die zijn al een beetje aan het declusteren.
0: Declusteren?
1: Ja. Want op een gegeven moment ga je dood en dan zadel je de nabestaanden alleen met spullen op. Dus je kan beter, op een gegeven moment ben je gewoon oud. En dan,
0: dat vind ik wel sympathiek. Ik denk dat een hoop gewoon alles laten staan tot ze dood gaan, hoor. Maar jij denkt daarover na. Dat waardeer ik wel eigenlijk.
1: Ja, alles van waarde, dat blijft dan wel thuis. Zoals ik bedoel, dat wil je toch gewoon overgeven aan de volgende generatie. Maar
0: Niet aan de agent aan je deur. Die zeggen, wij confisceren alle sieraden uit voorzorg.
1: We hebben laatst in de krant, in de Telegraaf, staan pagina groot. Ja. Dat hebben wij ingelijst in een fotolijstje. Dat staat op de werkkamer, zeg maar. Als een soort, wauw, wat super. Maar ja, dat ga ik natuurlijk niet aan mijn... ga ik ooit dood en hebben kinderen of zo. Dan krijgen ze een soort ingelijst krantartikel waar wij in staan.
0: Van papa die met de Slam Ochtendshow in de krant heeft gestaan, ja.
1: Ja, en ik denk dat tegen die tijd is dat ook niet meer iets om trots op te
0: zijn. Jawel, man. Dat moet je toch bewaren. Ik vind dat ook cute. Toen ik inderdaad op die kattenkamer kwam, toen hing ons krantartikel ingelijst. Dat vond ik wel schattig.
1: Ja, nee, ik
0: moet ik hem even signeren misschien?
1: Ik denk niet dat het iets is om trots op zijn. Ik denk ook dat het niet heel lang nog gaat duren, deze show. Ik denk, dat gaat op korte termijn, voorzie ik. Daar heb ik ook wel over gedroomd laatst. En het schijnt, ik heb het opgezocht, dat gaat echt gebeuren binnenkort.
0: Wat zeg jij nou?
1: Wij gaan gecanceld worden, denk ik.
0: Echt?
1: Ja.
0: Wij?
1: Eén van ons twee gaat een uitspraak doen, waardoor wij
0: ik weet wel
1: op die
0: wie.
1: Radio te horen. Ja. En ik heb een heel sterk gevoel dat ik het niet ben.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Wauw.
1: Jij gaat iets geks zeggen. Jij gaat er iets uitvloepen.
0: Ik heb het idee dat ik nu aan het dromen ben. Ik knijp mezelf even. Nee, ik zit hier echt. Wat ben je een gat voor mij aan het graven,
1: jongen? Ja, ik
0: wankel al. Je kan me zo erin trappen nu.
1: Ik neem echt een afslag. Conclusie van het onderzoek. Ja. 24% van de Nederlanders verstopt willen snel spullen als er bezoek komt. En schaamt zich voor de rommel in huis.
0: Oh, ja. Als Melissa, als je nu luistert, je hoeft de

0: Goedemorgen Anul, Armin van Buren hier onder de douche. Ik zou zeggen, gooi er even een beuker in.
1: De Slam Ochtendshow.

0: was een heel holy gevoel van deze track. Gone, gone, gone. David Guetta, Teddy Swims en Tones and I.
1: Hallo. Yo. Wat lekker weer.
0: Ja, hè.
1: Yahoo.
0: Oh, en dan zijn we pas net begonnen met die Slam ochtendshow. Er komt nog veel meer goeds aan. En je gaat het zo horen. Bestuurders van Volkswagen zijn woest op het automerk. Want een Volkswagen zou wel eens de slechtste auto kunnen zijn voor de winter. Blijf luisteren.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cosmetiek Totaal. De specialist in tattoo verwijderen.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7, 7.
3: Wat een geld!
5: 15.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Nieuw bij Videoland, Basta.
2: Schitterend, Marco van Basten.
1: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden. Maar noodgedwongen moest stoppen voordat hij dat kon bewijzen. Basta, stream je vanaf 4 september alleen bij Videoland.
3: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
12: Via je smart speaker, app, in de Randstad en Limburg op FM... en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. Nog nooit was benzine in ons land zo duur als nu. De officiële prijs voor een liter euro 95 is gestegen naar afgerond €2,67. Bijna 3 cent meer dan het vorige record in mei. Het komt allemaal door de oorlog tussen Amerika en Iran. De dieselprijs is gestegen naar €2,63 per liter, maar dat is geen record. Het is vannacht rustig gebleven in Overasselt. Na het massale geweld van gisteren was er extra bewaking in het dorp. Tegen middernacht werd de oproep om binnen te blijven ingetrokken, omdat er geen verdachten meer rondliepen en er geen vuurwapens meer lagen. Er zijn 34 verdachten opgepakt en het politieonderzoek gaat vandaag verder. Een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen is gisteravond onrustig verlopen. Terwijl raadsleden vergaderden over noodopvang voor asielzoekers, zorgde het protest buiten ervoor dat het zo onveilig werd dat niemand het pand uit mocht. Politie en ME grepen uiteindelijk in om de rust te herstellen. En ook Apple heeft Lake Ontario nu omgedoopt tot Lake America. Google deed dat eerder ook al. President Donald Trump liet het meer op de grens tussen Canada en Amerika hernoemen na een handelsruzie tussen de twee landen. Maar de nieuwe naam is alleen te zien voor Apple-gebruikers in Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog even bewolkt, met vooral in het noorden en westen wat buien. Alleen in het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Dit was het nieuws op Slam.
14: Thanks Alissa, tot straks weer. We gaan even de weg op. A12 meldt een half uur file. Zoetermeer, Prins Klausplein. Dat komt door een ongeluk. En een kwartier doe je langer over de A15 bij Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Dan A15, Gorkum-Sliedrecht-Oost. 36 minuten, 9 kilometer door een ongeluk. A59, brug over het afwateringskanaal en Heusden. 20 minuten, tot slot.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
16: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
17: Coco.
18: De Lulu.
17: Gek.
16: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cosmetiek Totaal, de specialist in tattoo verwijderen.
2: Yes, goedemorgen. Het is 8:04. En waarom zijn bestuurders van Volkswagen genaaid deze winter? Je hoort het goed, genaaid. Blijf luisteren naar de Slam Ochtendshow. Hier is Another.

0: Dennis, Trudy, Jonas en ook Ruud.
1: Ik kan wel even wat goede muziek gebruiken. Ik moet nog een half uurtje rijden, dus...
0: Oh man, ik heb nog uren aan goede muziek hier. Justin Timberlake, Criss Cross Amsterdam en de nieuwe Mix Marathon Track of the Week. Na even een rondje.
2: De Slam Ochtendshow.
0: Update. Ja, voor als je dacht dat het normale nieuws nog niet vreemd genoeg was. Nou, ga er even goed voor zitten. Thailand maakt zich op voor een bijzonder bezoek. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln komt vandaag daar aan met bijna 5000 matrozen en mariniers aan boord. Nou, waarom is dat dan nieuws? Deze mannen die hebben meer dan 200 dagen onafgebroken op zee gezeten. En juist omdat Thailand en dit specifieke plaatsje bekend staat om zijn nogal uitgebreide seksindustrie, heeft de politie nog voor hun komst de controles op prostitutie flink opgevoerd. Bij recente invallen werden tientallen mensen opgepakt op verdenking van prostitutie. Lokale ondernemers hopen ondertussen juist dat de mariniers gewoon zin hebben om even lekker te wippen. Vandaag is dus eigenlijk D-Day in Thailand. Alleen staat de D dan voor iets anders. In Thailand is 68% van de prostituees vrouw en de overige 32% zijn ladyboys. Ik weet niet of die militairen er iets aan hebben, maar ik zeg altijd maar zo: een taart met een kaars is nog steeds een taart. Dat zeg ik eigenlijk nooit. Maar... Rusland zegt dat Europa niet weet wat ze missen door Russische toeristen steeds moeilijker binnen te laten. Sinds de oorlog zijn de Europese visumregels voor Russen flink aangescherpt. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken geven rijke Russische vakantiegangers hun geld nu uit in Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en Thailand, waardoor Europese hotels, restaurants en winkels inkomsten mislopen. Ik citeer een Russische minister, dit is echt waar, hij heeft gezegd: Europa schiet zichzelf in de voet. Ja, daar weten zij natuurlijk alles vanaf. Ik had een andere uitspraak van Rusland verwacht. Europa flikkert zichzelf uit een raam, of zo. De EU probeert Russen te ontmoedigen om hier vakantie te vieren. Gelukkig hebben wij Lelystad Airport, dat ontmoedigt iedereen. En tot slot, Volkswagen ligt onder vuur vanwege zijn plug-in hybrids. Bij strenge vorst blijken sommige modellen niet goed volledig elektrisch te kunnen rijden. Zelfs als de accu vol is. De benzinemotor springt dan automatisch aan om onder andere de aandrijflijn en accu te beschermen. Critici vinden dat opvallend omdat kopers juist extra betalen voor een auto waarmee ze full electric zouden moeten kunnen rijden. Dat koude prestaties van accu's vermindert, dat is altijd zo. Alleen het bijzondere is dus dat bestuurders van Volkswagen niet altijd zelf kunnen kiezen of de benzinemotor uitblijft. Ik hoorde gisteren nog een kindje tegen zijn vader zeggen: kijk pap, een Volkswagen hybrid. En die vader, ja zoon, die rijdt op benzine en leugens. Mijn vader heeft nog een hele vervuilende diesel. En als mensen hem dan vragen of hij blij is met zijn ecologische voetafdruk, zegt papa altijd: voetafdruk, ik rij overal naartoe, man.
2: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Love you, pap. Het is 7:15. De Slam Ochtendshow met de meeste muziek en de meeste kans op het weglezen van jouw spijt-tatoeage. Hoe dat zit hoor je zo in de ochtendshow na Criss Cross.

0: We hebben dat beatboxen wel te ver laten gaan in de Zeros. Justin Timberlake die kreeg op een gegeven moment iets te veel zelfvertrouwen. Ik heb jou dat filmpje gestuurd, hè, Marijn? Heb jij dat nog geopend?
1: Van Justin Timberlake?
0: Ja, ja. Die bij een of andere awardshow dan op het podium staat en dan zegt van they call me Lake Timberlake. En dan gaat hij beatboxen. Ik heb het hier. Dit is zo vreselijk.
2: You see, they call me Lake. Timber, timber, timber, Lake. The cricket.
0: Ik vind het toch erg. Als ik iets geleerd heb uit mijn nog korte DJ-carrière, is het dat je nooit het scratchen moet nadoen. Wat een coole gast dachten we dat dit was. Timberlake in de ochtendshow. En het is 9:50. Zometeen meer over die spijt-tattoo die je kan laten weglezen op onze kosten. Het is nogal een dure ingreep. Eerst was ik al bijna vergeten dat het morgen alweer donderdag is.
1: Ja.
0: En dat we weer een vrije vrijdag gaan weggeven. Wil jij een vrije vrijdag winnen? Dit is de ochtendshow om dat te krijgen. Je appt gewoon vrij. Nu.
1: Vrij.
0: Je appt nu al vrij naar Slam. Dan kunnen we even goede smoes gaan voorbereiden. Want we gaan je baas bellen. Dat doen we dan morgen. En op die manier krijgen we je vrij. De smoes is vaak zo goed dat je er dus geen uren voor hoeft in te leveren. Hè? Dit is gewoon geen vakantiedag. Dit is een gratis vrije
1: vaak,
0: dag.
1: Ja.
0: Daar gaan we voor in ieder geval. App vrij in de app van Slam. Of je nou in de vrachtwagen zit, achter een receptie. Misschien lig je in een zwembad voor je werk. Het maakt allemaal niet uit. Vrij in de app van Slam. En dan gaan we het regelen voor jou. New music.

0: echt mee hoeveel mensen een vrije vrijdag willen eigenlijk. Hier kan jij gebruik van maken, Slim. App nu nog vrij in de app van Slam. Morgen vroeg gaan we weer aan de bak. Careful what you wish for. Nou, laat mij zeggen, een vrije vrijdag, dat is verdomde lekker als het lukt. En dat is echt even goed om te beseffen. Dit is dus die eerste vrijdag na de vakantie ook voor veel mensen. Hè? En dan gewoon niet hoeven werken. Yo,
1: no way.
0: Ik zou nu bellen.
1: Oh my god!
2: Appen.
1: No way. Oh my god!
0: Juist, appen. En dat is waarom ik nog nooit gewonnen heb.
2: Ik zou niet bellen.
0: Je moet appen. Je moet vrij appen.
2: Moet echt appen, ja.
0: Ja, het woordje vrij appen. En dan gaan we dus morgen je baas bellen met een leuke smoes. Het is altijd good vibes. Wees altijd niet bang. Vibes, we hebben altijd gewoon die arbeidsrelatie in stand gehouden.
2: Het is nog nooit echt misgegaan.
0: Nee, het is altijd gewoon gezellig. En die baas gewoon lachen. Ah, leuk gebbetje, hier is je vrijdag. Het is zo mooi hoe dat gaat. App vrij in de app van Slam.
2: Vaak zijn ze ook een beetje gevoelig. Hè? Ze staan uiteindelijk achterkomen van het is Slam. Ja, dat vinden ze toch eigenlijk ook weer leuk. Ja, een stukje goede reclame. Ja.
0: En dan zijn ze cool bij hun neefje en nichtje, weet je wel.
2: Ja. Nee, ik was op Slam toch?
0: Ik was op Slam. Met zometeen hier de spijt daartoe. We gaan iemand bellen die hem weggelezerd wil hebben. Dus ben je stiekem een ramptoerist, blijf luisteren. Want we gaan zo horen welke spijt daartoe genomineerd wordt voor een finale plek. En deze van Gabri Ponte is er ook bij.
3: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
4: Nee, flikker op met die kietjerige shit.
3: Waar je

0: deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Een spijttattoo, ongewenste haargroei of last van acne of pigmentvlekken? Bij Cosmetiek Totaal helpen onze HBO-huidtherapeuten je graag verder. Ontdek wat we voor jouw huid kunnen doen met een gratis premium skin-analyse. Kijk op cosmetiek-totaal.nl.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.

0: Deal. Je verdient het.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Schat?
4: Hm?
3: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
4: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
3: Mafkees.
5: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts... en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
15: nu?
14: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
17: Oh, baby. Alleen deze woensdag... babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
16: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
19: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2,899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
20: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
21: Wie was er aan de beurt?
22: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Goedemorgen Slem, het is 8:55. Het blijft nog even bewolkt, vooral in het noorden en westen kans op regen. Alleen in het zuidoosten blijft het waarschijnlijk helemaal droog vandaag. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Dan even naar de weg toe. Flitsmeister met de nu grootste files van het land op de A10. Amsterdam, Watergraafsmeer en de Rozenoordbrug. 10 minuten. A12 Ouddijk, Duitsland ook 10 minuten. En er staat bijna 20 minuten vast op de A12. Tussen Zoetermeer en Nootdorp. A59 Waalwijk, Heusden. Een half uur door een ongeluk. En de laatste op de A348 bij Velp en Velperbroek. 10 minuutjes over 1 kilometer. En dan het laatste nieuws in een half minuutje.

0: Bij het ANP zit Alissa Hippe. Kom er maar in.
1: Goedemorgen.
0: Hallo daar.
1: Een grote groep oud-ministers en diplomaten, onder wie Job Cohen en Ahmed Abu Taleb, vraagt het kabinet in een brandbrief om meer maatregelen tegen Israël. Volgens hen schendt het land onder meer de Palestijnse mensenrechten, meldt NRC. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Voor een liter euro 95 betaal je langs de snelweg nu afgerond 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record uit mei. De prijsstijging komt door de Iran-oorlog. In Overasselt gaat de politie vandaag verder met het onderzoek na het massale geweld van gisteren. Alle inwoners mogen sinds gisteravond laat weer naar buiten, omdat zich in het dorp geen verdachten meer schuilhouden. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Gisteren vond ik dit ook leuk. De tattoo heb ik nog niet gezien, de spuittattoo. En dan klik ik even op de JPEG, even op de foto.
2: Wacht, ik ga hem nu
0: Oké. Okay.
2: Okay. Doe nog even wat voor jezelf. Hij staat er nu.
0: Doe even wat voor jezelf. Ik zit live op de radio, gek. Oké, ja, ik heb hem. Ik ga hem nu even dubbelklikken.
2: Nee, het is hem niet.
0: Dan moet ik echt wat voor mezelf gaan doen.
2: Je moet wachten, doe heel veel wat voor jezelf.
0: Bestaat Bubbleshooter nog?
2: Kun je tegenwoordig op YouTube spelen, Bubbleshooter? Kun je heel veel wat voor jezelf.
0: Schiet nou op.
2: Dat is de kandidaat van gisteren. Die staat inmiddels ook op slam.nl.
0: Ja, ja, leuk.
2: En de kandidaat van vandaag, die komt er nu bijna in te staan.
0: Ja.
2: Dus dat is al wel leuk dat we die kandidaat van vandaag daarin betrekken.
0: Het is wel leuk, dit stukje backstage ervaring. Dit had ik niet willen missen.
2: Ja,
0: daar is hij. Oké, ik ga nu klikken. Oh, ze is hier. Dus dit is de foto. Dit is de tattoo die we zo meteen gaan bellen. Hé? Waar staat hij? Oh, daar. Ja. Jeetje, ik zit helemaal zijn oksel in te zoomen nu. Nou, en daar staat dan... Oh ja, ja precies. Ja. Nee, ik snap wel dat we even een belletje moeten gaan plegen. Ja.
3: Anul en Marijn.
0: Wauw. Nou, zometeen spreken we die spijt daartoe hier in de ochtendshow. En ga je ook horen wat er staat. Na de bouza.

0: Een bliksemschichtje, ja, dat zou ook wel een veel voorkomende tattoo zijn in Nederland. You're the Thunder van Gabri Ponte.
1: De Slam. Spijt tattoo.
0: We gaan een kandidaat bellen die zich plaatst voor de finale. Daarmee kom je op de website te staan en maak je dus kans om je tattoo weg te laten lezen op onze kosten. Dan moet je nog wel wat stemmen binnenharken volgende week. Wij zoeken Jamie. Jamie, jongen. Als je telefoon nu gaat, zijn wij het. We komen in vrede. Neem op. We zijn zo benieuwd naar jouw spijt-tattoo. Jamie van 28 jaar. Hij heeft ook een heel verhaal meegestuurd, hè? Echt een gigantisch verhaal is dat.
2: Een tattoo is eigenlijk meer het verhaal dan dat het de tattoo
0: is. Ja, dat is wel leuk. Dat is een keer omgedraaid. Ja, we hebben echt al horror-tattoos gezien. Maar dit is eigenlijk op zich een goed weg te lezen tattoo. Met een fantastisch verhaal. Ik hoop dat hij opneemt.
2: Ik heb eigenlijk nooit een telefoon gehoord die zo lang overgaat.
0: Zou die ons aan het testen zijn?
2: Wil die laserbehandeling überhaupt wel, vraag ik mij dan af.
0: Ja, dat loopt in de duizenden euro's, dus you better pick up the phone. Wat gek. Gaan we hem dan zelf omschrijven of zullen we zeggen, joh, dan...
2: Ja, ik heb wel gesproken gisteren en ik heb wel afgesproken dat we zouden bellen op dit tijdstip.
0: Nou ja, dan probeer ik het later nog eens.
2: Het is wel echt een typische woensdag, hè? Merk jij dat ook?
0: Ik vind het een heerlijke dag. Ik geniet een volle teug van deze ochtendshow. Ik heb echt veel gelachen. Jij niet?
2: Nou, ik heb wel veel gelachen. Maar ja, ik merk wel, productioneel laten wij vandaag echt wat steken liggen, vind ik.
0: Wij?
2: Dus ik.
0: Oké. Nou ja, weet je, kijk, dan laten we dit even, daar houden we iets meer tijd over zo meteen. Dat is wel leuk. Dan hebben we een tattoo artiest in de studio.
2: Oh.
0: En iemand met de laser. Dus we hebben een keer gewoon beide uitgenodigd hier in de studio. Een soort yin en yang effect. Ja, dan kunnen we daar iets meer mee uitpakken.
2: Kunnen we daar iets meer mee uitpakken.
0: Gezellig. Ja, dat zijn Denise met de laser en Sean de tattoo man. Die zo meteen hier samen.

0: geweest het worden op onze kosten. Ga je voor die van jezelf? Of heb je bijvoorbeeld een vriend, vriendin, collega, misschien schoonmoeder met een trampstamp? Geef diegene op slam.nl. De meest opvallende en populaire spijtattoe op slam.nl wint die laserbehandeling bij Cosmetiek Totaal. Inmiddels hebben we iemand anders. Emily, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Emily, je bent 23 jaar oud en nu al spijt van een tattoo.
1: Ja, het was niet heel goed uitgepakt, nee.
0: Als ik hem moet omschrijven, want ik heb hem hier. Ik zie hem nu echt voor het eerst. Hij is best groot. Hij is denk ik een centimetertje of 6, 5?
1: Ja, hij is 4 centimeter breed.
0: In de breedte, ja. En hij staat waar?
1: Hij staat op mijn linkerarm.
0: Ja, vlakbij je pols. Wat heb jij op je pols staan, Emily?
1: Ja, het is best wel groot op mijn pols. Of op mijn arm heb ik douche staan. Van de Curaçao staat voor zwartje, zeg maar. Mm. Dus die zou ik wel graag weg willen hebben.
0: En hoe ben je eraan gekomen? Hoe heb je douche hier laten zetten?
1: Nou, ik heb een half jaar op Curaçao gewoond. En toen had ik al vooraf besloten van, oh, ik ga een tattoo nemen voor mijn leuke aandenken. Dus daar heb ik wel zin in. Dus ik had in mijn laatste weekend, had ik op de zaterdag, had ik een tattooafspraak gepland staan. In de ochtend, om 10 uur 's ochtends. En op vrijdag hebben we altijd happy hour daar. Dus vanaf 5 uur tot 9 uur 's avonds kunnen heel veel drankjes bestellen. Dus ik had er ook wel echt heel goed gebruik van gemaakt. Mm. En toen was ik eigenlijk nog die volgende ochtend een beetje dronken. Dus toen was ik niet heel helder op dat moment. En toen is hij veel groter uitgepakt dan eigenlijk de bedoeling was. Dus zodoende kom ik eigenlijk dat toe.
0: Ja, en dat is ook nog een ding. Als je tattoos laat zetten als je echt goed dronken bent, je bloed is dunner. Dus je tattoo, die kan ook, dat is mij altijd verteld, kan er gewoon een beetje uit gaan lopen, zeg maar. Omdat dat makkelijker zich gaat verplaatsen nog. Dus ja, hij is niet waanzinnig mooi, laat ik eerlijk zijn, Emily.
1: Nee, zeker niet.
0: Mogen we de foto op slam.nl zetten?
1: Ja, graag.
0: Oké. Dan zie je dus zometeen op slam.nl bij de spijtattoo de douchie van Emily staan. En vanaf woensdag volgende week kan je stemmen op je favoriete spijtattoo. En maak ook jij kans, Emily, op die laserbehandeling. Dus ga stemmen ronselen vanaf volgende week woensdag. Maar je zit erbij. Je bent de finalist van de spijtattoo.
1: Nou, super. Ik hoop dat ik veel stemmen kan krijgen.

Dames en heren, Wiebe Suryani en Lil Nas X. Starwalking hier in de ochtendshow. Het is 9:05. En er is een nieuwe angst van mij ontgrendeld. Ik wist niet dat ik hier bang voor kon zijn, maar nu ik weet dat het 's nachts kan gebeuren als je ligt te slapen, slaap ik nooit meer relaxed. Wat het is, hoor je zo dadelijk. En deze drie zijn er ook.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cosmetiek Totaal. De specialist in tattoo verwijderen.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Mama, mama, mama.
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat.
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Mama.
6: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
7: Nog 309.000.
6: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuurlen.
6: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: De energietransitie is onmogelijk.
12: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
13: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
16: Yes!
17: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
18: I believe in justice.
17: Als het systeem corrupt is,
18: case after case unsolved,
17: moet je de regels overtreden.
19: I knock some fucking heads around and I crack the case.
17: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop.
15: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
16: Yes!
20: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
21: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
22: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
23: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
24: www.123gold.de.
25: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
26: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
27: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
28: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA pakkersbrood oerdeesem eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo. Bij u.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. Een grote groep oud-politici roept het kabinet in een brandbrief op tot meer maatregelen tegen Israël, meldt NRC. Volgens de 235 ondertekenaars, onder wie Job Cohen, Josias van Aartsen en Ahmed Abu Taleb, schendt Israël de Palestijnse mensenrechten. Ze vragen onder meer om een volledig wapenverbod. Justitieminister Van Wil heeft geen goed woord over voor het massale geweld gisteren in Overasselt. Dat je hordes van tientallen jongeren gewapend over straat ziet lopen is ongekend en nieuw, zei hij bij de NOS. In Overasselt is het sinds gisteravond weer rustig en het politieonderzoek gaat vandaag verder. De Iran-oorlog heeft ertoe geleid dat de benzineprijs in ons land een record heeft bereikt. Voor een liter euro 95 betaal je nu langs de snelweg afgerond 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record uit mei. Bij pompen langs N-wegen of in de bebouwde kom ligt de prijs een stuk lager. Ook diesel is een stuk duurder geworden. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Ook gaan opvallend veel mensen uit elkaar na een huwelijk van 40 of 50 jaar. Er zijn verschillende redenen voor. Zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. Andere stellen wachten met scheiden tot ze met pensioen zijn of de kinderen uit huis gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolkenvelden en enkele buien, vooral in het noorden. Ook vanmiddag is het wisselvallig bewolkt met soms regen, maar ook zo nu en dan zon. In het zuidoosten lijkt het grotendeels droog te blijven. Het wordt rond de 20 graden. Vanavond is bewolkt en opnieuw enkele buien. Dit was het nieuws op Slam.
3: Dank je. Dan nog even de weg af. A2 Leenderheide en De Hocht 10 minuten. En op de A2 Vinkeveen en Holendrecht 18 minuten file door een ongeluk. A4 dan Schiphol Tunnel en de Nieuwe Meer 20 minuten. En op de A12 Oud-Dijk Duitsland een kwartier. A20 Vlaardingen Schiedam 13 minuten door een ongeluk. En er staat op de A67 nog 10 minuten. Tussen Leenderheide en De Hocht Randweg N2 Zuid. De laatste 10 minuutjes A348 Velp en Velperbroek 1 kilometer vertraging. Binnen nu en een minuutje terug bij al die beats op Slam. Met Shakira, Hugel, Jamaican, Bam Bam, zo.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Dames en heren, de daluren beginnen.
12: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cosmetiek Totaal, de specialist in tattoo verwijderen.
3: Ik wist niet dat dit een angst van mij was, maar ik zal nooit meer helemaal rustig kunnen slapen. Blijf luisteren, dit verhaal ga je niet geloven in de Slam Ochtend Show. Na Hugel. Bas!

0: Nou, ik hoop wel dat het wat een beetje gezellig wordt zometeen. We hebben een tattoo-artiest in de studio. Sean, en we hebben iemand met de laser. Dat is Denise, die lasert dus tattoos weg. Maar ik kom net op de gang, ze zit in de koffiecorner. Ik merk al dat er een beetje haat en nijd over en weer gaat. Nou ja, we halen ze zo even de studio in, want wel leuk om de twee tegenpolen een keertje te spreken. Hier in die Slam Ochtendshow.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. Ja, maar nu even een razendsnel rondje nieuws rond de hele wereld. Wauw, ja, er is een nieuwe angst van mij ontgrendeld. Een Amerikaanse arts werd gisteren wakker omdat er een vleermuis in haar mond probeerde te kruipen. Ze droomde eerst dat een schattig muisje haar mond in wilde. Ze werd vervolgens wakker en voelde toen echt iets harigs en besefte, dit is geen droom. Ze wist de vleermuis te vangen en liet hem testen op hondsdolheid. Gelukkig bleek de vleermuis negatief. Een vleermuis in je mond. Ozzy Osbourne zou zeggen, lekker ontbijt op bed. De arts ging na dit incident ook gewoon naar werk toe de volgende ochtend. Dat is toch helemaal bizar. Dat dan de collega vraagt, lekker weekend gehad. Jawel hoor, Batman gepijpt. 40 jaar na de kernramp van Tsjernobyl is de verboden zone een soort wildlife reservaat geworden. Sinds vrijwel alle mensen er verdwenen zijn, doen onder andere wolven, linksen, wilde zwijnen, herten en wilde paarden het opvallend goed daar. Nieuw onderzoek met cameravallen laat opnieuw zien dat grote zoogdieren veel gebruik maken van het gebied. De conclusie is overigens niet dat radioactiviteit gezond is voor dieren. Vooral het verdwijnen van mensen, verkeer, landbouw en jacht lijkt de natuur enorm veel ruimte te hebben gegeven. We spraken een klein veldmuisje, net voor de hekken van Tsjernobyl. Heeft gisteren de nieuwe plannen bekendgemaakt en wil veel harder achter jongeren aan, want die zetten steeds minder vaak de televisie aan. Volgens de publieke omroep moet content daarom juist terechtkomen op die plekken waar de jongeren zitten. TikTok, Instagram, YouTube en andere platforms. Het idee is, eerst met korte fragmenten op hun tijdlijn de aandacht trekken en ze daarna verleiden om langer te kijken. Zoals de NPO het zelf samenvat, als je niet in hun tijdlijn zit, besta je niet. De NPO wil jongeren bereiken en heeft meteen de eerste aankondiging gedaan. Je ziet binnenkort in de hoek van Boer zoekt vrouw iemand Pokémon-kaarten uitpakken. Ik hoop ook zo dat ze het 8-uur-journaal helemaal omgooien. Huisbeveiliging in Overasselt gaat kapot fout. En Jette kampt met begrotingstekort. Bro is letterlijk belukt.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. Ik wil dat soort headlines zien. De Ochtendshow, het is 9:12. We hebben een nieuwe Grand Slam, die is geweldig. Marshmallow, ook Regard en Ray zijn erbij. En Ladies First, daar is Shakira.

0: je wint deze weken een laserbehandeling in de Slam Ochtendshow. En het leek me daarom wel leuk om niet alleen kandidaten aan het woord te hebben, maar ook even een keertje de mensen die voor de oplossing zorgen, maar ook voor het probleem bij ons in het huis hier in de studio. Echt leuk. Twee mensen die eigenlijk perfect aansluiten op elkaar. We hebben Sean. Sean is tatoeëerder en Denise, die verwijdert tatoeages met een laser. Welkom allebei. Goedemorgen.
1: Ja, dankjewel. Maar waarom is Sean erbij dan? Is dit een grap of zo?
2: Nou, ik zit erbij omdat jij mensen opstaat met huidziektes waar ik ze vervolgens weer vanaf moet helpen.
0: Jongens, ik
1: huidziektes, zeg jij met je grote muil. Ik maak kunst.
2: Ik heb die Chinese tekens die jij hebt gezet even vertaald. Er staat gewoon bij mijn pangdang, man.
0: Oké, maar jullie vullen elkaar toch juist wel mooi aan. Sean die ze zet en Denise die haalt ze weg. Ik vind het wel top.
1: Ja, sloop mijn werk, meisje.
2: Oh. Werk? Vorige week kwam er iemand bij me met een leeuw van jou. Het leek wel op Wuppie van Albert Heijn.
1: Extra realistisch.
0: Jongens.
2: Welke dierentuin bezoek jij?
0: Sean, ik zie dat je wat doet. Rustig. Zou je zelf iets laten weglezen eigenlijk?
1: Ja, de bedrijfslogo van de gevel.
0: Jongens,
2: en ik lees er met liefde dat prikkeldraadpatroon van jouw bovenarm. 1998 wil het graag terug, namelijk.
0: Oh, daar komen al die mensen vandaan.
1: Rak me niet aan!
0: Niet gooien met...
2: Hier!
0: De niet gaan!
2: Ik begon!
0: Ja, maar...
2: Deze maar!
0: De laser!
2: Zo.
1: Ja. Menselijke control Z!
0: Menselijke control Z!
1: Ik heb het begonnen met mijn levenswerk aan te gummen!
2: Ja!
0: Jan!
1: Op je planner!
0: Denise! Oh! Hey, we hebben muziek. We gaan muziek draaien. Muziek.
2: Oh!

0: Ah, gitaarmuziek. We houden ervan. Dit is Slam en Marshmallow. Hallo, heeft de Grand Slam. 9:55. Alles wat jij moet weten over de uitspraak in de moord rondom Tupac. Zo dadelijk. We hebben de enige Tupac-expert van Nederland in de studio. Vriend van de show, Wilson. Hij was Diddy-expert, maar hij heeft zich omgeschoold. Hij is nu Tupac-expert. En deze van Bebe Rexha en Fateless komt er ook aan in de ochtendshow.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag

0: B en James Hype. De Slam Mix Marathon. Ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Wow skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7, 7.
4: Oh, wat een geld.
6: 18.000.
7: Godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje? Woepsie! Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
12: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaald.

0: freshness. Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krokie Chips per zak maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Goedemorgen, 9:30. De ochtend is bewolkt begonnen. Vooral in het noorden en westen enkele buien mogelijk. Bewolking blijft hangen tot in de middag. Alleen in het zuidoosten droog en wat lekkerder weer. Een graad of 21. Meld weer online. Dan nog even de weg op. Flitsmeister met de files op de A1 Kootwijk-Hoenderlo. 24 minuten door een ongeluk. En op de A1 Apeldoorn-Zuiden-Kootwijk een kwartier. De afrit is dicht. A2 Vinkeveen-Holendrecht 18 minuten. En nog een file van 10 minuten op de A20 Vlaardingen-Schiedam. Dat komt door een ongeval. Dan nog even het laatste nieuws meepakken van het ANP. De Alissa, in een half minuutje.
9: Goedemorgen.
8: Hallo Alissa.
9: Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met een van de 3 vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om een vrouw die in Nepal woont. Er worden nu nog 2 Nederlanders vermist. Het huis in Overasselt, waar gisteren een beveiliger werd doodgeschoten, wordt nog bewaakt door zwaar bewapende agenten en de weg is afgezet met politieauto's. Verder pakken de inwoners van het dorp het gewone leven weer op. Honderden oud-politici roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël, melden NRC en NOS. Volgens onder andere Job Cohen, Jan Pronk en Josias van Aartsen schendt het land de Palestijnse mensenrechten. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
8: Dankjewel Alissa en tot later weer.
10: Anul en Marijn.
8: Zometeen alles wat jij moet weten over die veroordeling in de zaak Tupac. En dit is Age Nu R&B.

0: half tien. En Anouk en Marijn hier nog eventjes met de Slam Ochtendshow. Deze week is er dan eindelijk uitspraak gedaan in de zaak rondom Tupac Shakur. Na 30 jaar. 30 jaar na die moord, dat is echt krankzinnig. Eerst was hij nog Diddy-expert, hij heeft zich nu omgeschold. En hij is Tupac-expert. Bij ons in de studio, Wilson Boldewijn van de Telegraaf.
1: Nee, ik was altijd al een laat ik zo zeggen, ik ben vooral moordmysterie-expert. Ik bestudeer heel veel moordmysteries uit het verleden die nooit opgelost zijn.
0: Kijk aan.
1: En daardoor, daar was Tupac en Notorious B.I.G. natuurlijk een heel groot dossier in. Nee, we hebben een juryuitspraak.
0: Hoe kan het eigenlijk zo lang duren dat dat nu pas is gebeurd?
1: Je bedoelt de hele veroordeling vanaf het moment dat het schietpartij de 30 jaar?
0: 30 jaar, man.
1: Dat is wel echt een hele grote vraag meteen. Dat is niet erg. Maar dan zeg ik altijd, je hebt een aantal hoofdstukken. Je hebt de moord zelf. En iedereen die toen zweeg. Het waren allemaal van die gangsterachtige types. Het werd een cold case. Toen kreeg je in 2008 dat de familie van de Notorious B.I.G. Ja, dit is een zijstraat. Die klaagde de LAPD aan omdat er geruchten waren dat hij met een moord op Notorious B.I.G. te maken hadden. Kwam er een taskforce van de LAPD. En als bijvangst vingen die KVD. Ja. KVD zei, ik heb met een Notorious B.I.G. niks te maken, maar ik weet wel van een andere moordzaak heel veel. Toen heeft hij in een soort juridische afspraak openheid van zaken gegeven. 2008 kon hij niet voor vervolgd worden. Toen kwam die detective die eraan werkte, die heeft de documentaire Murder Rap en het boek Murder Rap gemaakt. Toen kwam het in de wereld naar buiten, 2011 ongeveer. En toen deed de Las Vegas Police Department nog steeds niets. Toen kwam KVD, die begon in podcasten op te treden. Die dacht, nou, er gebeurt toch niks.
0: Ja.
1: Schreef een boek, Compton Street Legend. En deed mee aan een documentaire, de Death Star Chronicles. De Death Row, Death Star, dat is Star Wars. Death Row Chronicles. Ja, en uiteindelijk 2023 besloot een voortvarende officier van justitie in Las Vegas van, nou, ik ga hem nu toch oppakken. En 2026 hebben we een oordeel van de jury.
0: Want Tupac is in Vegas neergeschoten.
1: Ja. 7 september 1996.
0: Welke volgorde was nou ook weer Tupac eerst en toen is Biggie volgens mij...
1: Een half jaar daarna ongeveer.
0: Ja, maar die ging toen naar de West Coast toe om juist de boel een beetje te sussen. Want...
1: Nee, hij ging daar voor een awardshow heen. Maar hij
0: zat bij een radiostation die middag. Dat weet ik, dat heb ik wel eens gehoord. Dat hij een beetje de boel begon te sussen tussen East en West Coast.
1: Hij had een awardshow en daarna was dat beroemde feest. En dat Peterson Automuseum. En daar is hij uiteindelijk voor de deur doodgeschoten. Hij heeft zich waarschijnlijk niet goed gerealiseerd hoe vijandig Los Angeles tegenover hem stond. Dat was natuurlijk Death Row country.
2: Maar ze zijn nu bij deze dader gekomen. Door eigen soort bekentenis in een boek en een documentaire.
1: Ja. Dat eigenlijk wat ik net zei. Hij heeft toen die openheid van zaak gegeven tegen die politie. Terwijl in de afspraak was dat het geheim moest blijven. Maar die politieman, die Craig Kading, die heeft daarna een murder rap documentaire. Staat trouwens op YouTube in zijn geheel. Altijd interessant om te kijken. En KVD dacht natuurlijk, nou, er gebeurt helemaal niks. Ja. Nou, die was natuurlijk Crip Gangster af inmiddels. Die verdiende geen pepernoot meer.
2: Nee.
1: Je weet het, in Amerika is je verhaal altijd geld waard. Dus die begon steeds Flat TV, ken je, die urban YouTuber. Gaf hij zijn interviews.
2: Ja.
1: Deed mijn documentaire, schreef het boek. Gebeurde niks. Ja, in 2023 ambitieuze officier van justitie. En toen gebeurde er wel wat. Ja, het is eigenlijk rationeel niet uit te leggen waarom het zo lang geduurd heeft.
2: Nee, want hij heeft dus zelf op papier gezet in detail hoe hij de moord gepleegd heeft.
1: Ja, wel met een paar kleine wijzigingen. Zodat je nog... Hij heeft gezegd toen wij in die Cadillac zaten. Die naast de zwarte BMW van Tupac en waar Soetjenheid in zat, optrokken. Toen trok Tupac zelf een pistool en dat was een soort van zelfverdediging van ons. Alleen toen hij in 2008 bij de politie verklaarde, toen heeft hij gewoon gezegd van wij namen wraak. Jullie kennen het verhaal van de vechtpartij voorafgaand aan de schietpartij?
0: Ik hang aan je lippen, dat wil ik dan ook nog wel even horen.
1: Luister, er was gedoe tussen die twee hip-hop labels. East Coast, West Coast.
2: Ja.
1: West Coast was Death Row. Die werden beveiligd door de Bloods.
2: Ja.
1: Vanwege alle optredens in Californië.
0: Heb ik ook bij gezien.
1: Huurde P. Diddy, huurde de Southside Crips in. Dus die beef tussen die gangs die er al was, die werd daardoor steeds heftiger.
2: Ja.
1: Er was een akkefietje in Los Angeles. Ze gingen naar een bokswedstrijd in Las Vegas van Mike Tyson. Daarna liep een van die Crip gangs alleen rond. En de entourage van Tupac, die zei, hey, kijk, dat is die Crip gast uit Los Angeles. Tupac sprintte naar voren, begon op hem in te beuken. Hele entourage beukte op hem in. Maar die jongen was Orlando Anderson, de neef van KVD. Keiharde Crip gangster. Tupac, die wist gewoon eigenlijk helemaal niet zo goed waar hij mee bezig was.
2: Oh ja.
1: Die besloot er naar wraak te nemen. Regelde een pistool. Stapte in de witte huur. Cadillac ging op zoek. Tupac ging nog optreden in een club. Kwam hem toevallig tegen op de strip. Stopte naast de zwarte BMW. En schoten 7, 8, 9, 10 kogels af.
2: Wow.
1: En dat was het einde van Tupac Shakur. Na 6 dagen overleed hij in het ziekenhuis.
0: Geen gezellige jongens in ieder geval. Maar wel een verhaal wat iedereen nog steeds onwijs bezighoudt. Joh, moet jij ook niet met een boek komen, Wilson? Waarin je dit allemaal gewoon samenvat?
1: Nee, hier zijn al heel veel boeken over geschreven. Dus ik kan er heel weinig aan toevoegen.
0: Ja.
1: Maar wat natuurlijk het meest interessant is... is dat de naam P. Diddy
0: nu
1: eindelijk meerdere keren genoemd is. Want wat is het verhaal? Kivi heeft gezegd... We hebben geld aangeboden gekregen van P. Diddy... als wij het probleem Death Row, Suge Knight en Tupac zouden oplossen. Doden.
0: Mm.
1: 1 miljoen, 500.000 per persoon. Het verhaal is dat er via een gangster uit New York... die een soort intermediair was... uiteindelijk toch 500.000 betaald is. Alleen dat is nooit bij Kivi terecht is gekomen. Dus P. Diddy heeft op de achtergrond misschien een rol gespeeld. Alleen dat is heel moeilijk te bewijzen.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk... Het is een moordmysterie wat gedeeltelijk opgelost is. Overigens, als detail... de andere inzittenden van die Cadillacs zijn allemaal overleden al. Die Orlando Anderson is dood. 2 andere jongens zijn dood. Alleen Kivi D leeft nog. Dus het is ook nooit steunbewijs geweest. Desalniettemin vond de jury dat zijn eigen verhaal overtuigend genoeg was. Je zou kunnen zeggen, hij heeft zichzelf een oor aangenomen.
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja.
0: Wauw.
1: Had beter kunnen zwijgen.
0: Goh, ik vind het interessant. Echt knap ook hoe jij al die namen onthoudt, man. Waanzinnig, alsof je ervoor geleerd hebt. Wilson Boldewijn, onze toepakken-expert, journalist ook bij Telegraaf. Schuif zeker weer aan, hè, als er nieuws is.
1: We hebben 13 oktober hebben we de veroordeling uiteindelijk.
0: Oké.

0: met Robin Schulz, Wattermat. Het viel me wel op net bij de Tupac-expert Wilson, dat hij trok het helemaal niet in twijfel dat Tupac misschien niet dood is. Hè? Tupac is hartstikke dood.
1: Zeggen mensen, dat is de theorie van Machiavelli, ja. Dat je jezelf inderdaad laat vermoorden. Tussen aanhalingstekens, ja. Om die manier je verdwijning, zeg maar.
0: Precies, nee, ja. Maar dat was helemaal geen punt van discussie. Dus ik ga er toch vanuit dat hij echt dood is. En we gaan nog de hele uitspraak horen natuurlijk van onze expert, als die later weer een keertje aanschuift. Maar leuk dat hij er was, hè, Wilson. Zelf, man. Leuk ochtendshow, ik heb hard gelachen. Morgen doen we het gewoon weer om 7 uur, met dan ook weer kans op het weglezen van jouw spijttattoo. Ga naar slam.nl, geef jezelf op en kom op show some balls en upload gewoon een foto van je tattoo.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Overasselt. Vergeet Dubai, Madrid en Parijs. Kom vakantie vieren in Overasselt. In Overasselt is het altijd gezellig. Kom je bijvoorbeeld met een grote groep? Dan is Overasselt perfect voor jullie. Wist je dat wij in Overasselt ook een circuit hebben? Een drugscircuit. Kom gezellig eten bij restaurant Bollier. De gezelligste gemeente van Nederland. Gemeente

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cosmetiek Totaal, de specialist in tattoo verwijderen.
1: Mama! Mama! Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Mama!
4: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Is echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld.
7: 50.000. Godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
11: Yes!
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
11: Yes!
13: Nieuw bij Videoland, Basta.
14: Schitterend Marco van Basten.
13: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden. Maar noodgedwongen moest stoppen voordat hij dat kon bewijzen. Basta, stream je vanaf 4 september alleen bij Videoland.
15: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Hak groenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Vis Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
17: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
18: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+.
22: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met een van de 3 vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om de vrouw die in het land woont en van wie sinds de overstromingen van vorige week nog niks was vernomen. Er worden in het gebied nu nog 2 Nederlandse toeristen vermist. Nederland wil opheldering van Rusland over de drones met explosieven die zijn gevonden op het vliegveld van Leipzig. Daarom heeft ons land de Russische ambassadeur op het matje geroepen, zegt buitenlandminister Berendsen. Gisteren maakte Duitsland bekend dat Rusland achter de aanval zit. Moskou ontkent elke betrokkenheid. Het huis in Overasselt, waar gisteren een beveiliger werd doodgeschoten, wordt nog altijd bewaakt. Er staan zwaar bewapende agenten voor de deur. De weg waaraan het huis ligt is afgezet met politieauto's. Het dorp had gisteren een dag vol geweld. Er werden ruim 30 mensen opgepakt en er werden veel vuurwapens gevonden. En ruim 230 oud-politici roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël, omdat het land de Palestijnse mensenrechten schendt. In de brandbrief vragen onder andere Job Cohen, Josias van Aartsen en Jan Pronk om een volledig wapenverbod. Volgens de ondertekenaars hebben de huidige maatregelen tegen Israël geen effect. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolkenvelden en enkele buien, vooral in het noorden. Ook vanmiddag is het wisselvallend bewolkt met soms regen, maar ook zo nu en dan zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het nieuws op Slam.
0: Alissa Hippe, dankjewel. Jou ken ik nog niet vandaag, gezellig. Welkom bij de ANP, welkom bij Slam. Zometeen Topic en ook Jonas Blue komt eraan. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 5 vertragingen zijn er over van de woensdagochtendspits. En dit zijn ze allemaal. A1 richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderloo. Daar een half uur extra reistijd. A1 richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. Afrit dicht daar 7 minuten. De A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. Een auto met pech kost je daar een kwartiertje. De A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 10 minuten daar. En de laatste in het overzicht A37 richting Meppen-Duitsland. Tussen de Nederlandse grens en Duitsland. 10 minuutjes extra reistijd daar.
1: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
23: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
6: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
24: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
25: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
28: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
27: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op Essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
29: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Misschien is dit hem dan toch, hè? Misschien is dit hem dan toch, de zomerhit van 2026. Jonas Blue!
1: Goedemorgen, Petje!
0: Goedemorgen! Het is weer 10 uur geweest. Welkom bij Slam, Patrick hier bij je. En de Morning Mashup is terug van weg geweest, hè? Ik heb weer 2 slammers in elkaar gedrukt, in de muzikale blender gegooid. En die hoor je zo meteen. Vandaag eentje die te maken heeft met oud en nieuw. Oud en nieuw vandaag. Word ik heel erg op de zaken vooruit lopen, maar oud en nieuw. En je hebt van die nummers, die hoor je 1 seconde en dan herken je ze, toch? Zullen we even een klein intro-quizje doen? Is dat leuk om even zo de werkdag mee te beginnen? Heel, heel kort klein intro-quizje. Welk liedje is dit? Nou, die herken je gelijk natuurlijk, hè? Die herken je gelijk. Freed from Desire. En deze dan? Herken je ook gelijk? Nou? No Limit. Natuurlijk, natuurlijk. En deze? Ook zo eentje. Zullen we die even helemaal doen dan? Fat Man Scoop. Be Faithful. Hierbij Slam voor je.

0: terug van weg geweest. Twee slammers in de blender gegooid. De Morning Mashup.
1: De Slam. Morning Mashup.
0: Elke werkdag 10:20 gooi ik twee slammers in. Nou, wat ik zei, de muzikale blender. We zijn een beetje aan de vroege kant gemaakt. Dus sorry als je alweer een alarm had gezet. 10:20. Morgen zal ik iets later zijn. Hey, heb je nog vuurwerk in huis? Ja, het is misschien wat aan de vroege kant. De zomer is een beetje net een einde en we hebben het nu alweer over oud en nieuw. Maar als je nog pijlen, potten en ander vuurwerk hebt liggen, dan kan je dat binnenkort een boete opleveren. Sinds 1 augustus geldt er een verbod. Mag je niet meer een huis hebben. En dat gaat over F2 of hoger. Dat is een categorie. Dus als je verstand van vuurwerk hebt, dan snap je wel wat ik bedoel. Maar dat mag je niet meer in huis hebben. Wat gebeurt er nou? Er leidt deze week een inleverbus door het land. Van het Rijk. Een inleverbus. Daar kan je dan je vuurwerk inleveren. Ik dacht, we moeten het even over vuurwerk hebben vandaag in de Morning Mashup. Daarom, ja, daar kom je natuurlijk bij eentje uit. Katy Perry, Fireworks. Heb ik even een slamversie van gebouwd. Een meer danceversie. En dat werkt best wel lekker met Joel Corey eigenlijk. Head en Hart vandaag in de Morning Mashup. Joel Corey en Katy Perry.
1: De Slam.

0: Slam Morning Mashup.
1: Ja, vandaag dus over het vuurwerk, hè? Het verboden vuurwerk. Inleveren die handel. Het mag niet meer. Inleveren die handel. Nou, nu terug naar het nu. Ed Sheeran, Aziz Sam is hier.

0: Whatever Turns You On hoor je hier. Werk ze vandaag. Ik heb de lekkerste beat voor je werkdag meegenomen. En kijk eens even om je heen. Kijk eens even naar je favoriete collega. Misschien even naar je minder favoriete collega. Zometeen gaat iedereen meedoen met deze. We gaan even lekker met z'n allen even lekker hiphoppen. Yes! Dit vindt iedereen lekker, toch? 50 Cent hoor je zometeen, net als Who Get It, Move Into The Sun. Komt eraan.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Mama!
3: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
6: Coco.
7: De Lulu.
6: Gek.
5: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum.

0: jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
6: Ik ben Georgia Oost en ik ben onderzoeksjournalist bij NRC. Mijn specifieke rol op de redactie is open source intelligence. Het houdt in dat ik digitaal forensisch onderzoek doe. Het is belangrijk in de journalistiek omdat we op deze manier onze lezers naar plekken kunnen brengen waar wij wel kunnen komen en burgers over het algemeen niet. Denk aan conflictgebieden die zijn afgesloten of besloten groepen op Telegram of de krochten van het internet. We steken veel werk in onze verhalen bij de onderzoeksgroep. En dan is het nog mooier om te zien hoeveel impact die hebben. Wil je ze ook lezen? Ga naar nrc.nl/abonnement.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
8: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Goedemorgen, dit is Slam, weer update door Weer Online. Wisselvallig vandaag, wolkenvelden, een enkel buitje, vooral in het noorden. Het is 20 graden vandaag. Sluipverkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen, A4 richting Amsterdam. Tussen de Hoek en de Schiphol-tunnel, 10 minuutjes daar. De A12 richting Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland. Daar ook 10 minuten. A15 richting Gorkum, tussen Leerdam en Arkel. Een auto met pech kost je daar 20. De A15 richting Ridderkerk, tussen Rozenburg en industrieterrein Pothof. Dat is een mooi industrieterreintje, hoor. En de havens 4.5200, dat kost je 11 minuten daar. Laatste het overzicht, A37 richting Meppen, Duitsland. Tussen de Nederlandse grens en Duitsland, 5 minuten. Maak er een mooie reis van. Nieuwe muziek van Josh Baker zometeen. Lekkere throwback van 50 Cent in de startblokken. En dit is Hugel.

Nieuwe muziek ontdek je bij Slam. Het is de nieuwe van Josh Baker. My Place heet deze. Samen met Poppy Baskamp. En dat is dan de vrouw die je hoort zingen. Deze Poppy is lekker bezig hoor. Heeft de afgelopen periode al samengewerkt met Medusa, Anima, Tiesto, Oliver Heldens, Sonny Fodera en nu dus Josh Baker. Nou, dan ben je best wel een grote speler hoor, als je met al deze namen mag samenwerken. En ik heb leuk nieuws. Ze komt binnenkort met nog een nieuwe tune. Met een grote naam wederom. Armin van Buuren. Dat is toch lijp? Armin van Buuren gaat ze mee samenwerken. Of heeft ze inmiddels al gedaan? Want 11 september moet hij uitkomen. Dus nog even 9 nachtjes slapen als je daar niet op kan wachten. Dan een nieuwe van Armin van Buuren en Poppy Baskamp. Patrick hierbij met de beat voor je werkdag. Marshmallow.

dit is misschien wel het beste nieuwsbericht van deze dag. You're a rockabye, het slaapliedje van Clean Bandit. Wie gisteravond niet in slaap kwam, was een Belgische toerist. Deze Belg die hoorde tijdens een wandeling in de Franse bergen mysterieuze noodkreten. En wat deed hij toen? Hij belde de Franse politie, de gendarmerie heet dat toch dan? Nou, iedereen in Rapperoer, grote zoekacties in Frankrijk gisteravond, omdat deze Belg dus allemaal noodkreten hoorde uit de bergen. Wat bleek nou? Het ging om een extreem luide boer. Dit is geen grap. Het was een lokale boer die deze avond bezig was met het bijeenroepen van zijn koeien. Ja, ik weet niet hoe hij dat dan deed, maar dat was gewoon, hij was aan het schreeuwen, hij was aan het gillen. De koeien wilden misschien niet luisteren of zo. Wat een mooi verhaal dit, hè. Nou, Marshmello die wil ook graag cowboy worden, heb ik het idee. Begon ooit als een van de grootste EDM-namen in de wereld. Hij heeft nu gewerkt met Kane Brown, Jelly Roll, Thomas Red. En nu Kelsey Ballerina. En ja, ik hoor je denken, wie zijn al deze beste vrienden? Maar dat zijn allemaal mensen die behoorlijk grote namen zijn in de countrywereld. En hier is de volgende met deze Kelsey dus. Ex-Grand Slam en werkt waanzinnig lekker deze. Another Drink, hier is Marshmello.

Slam, goedemorgen. Disco Lines, hoor je. Je moet deze guy even volgen op Instagram. Ja, ik kan het moeilijk zo aan je uitleggen in woorden waarom die gozer zo grappig is, maar het is gewoon een hele grappige gozer, geloof mij. Maar Disco Lines, ik zou hem even volgen op Instagram. Ja, je mag mij natuurlijk ook altijd volgen. Ik ben ook een hele grappige gozer online. Patrick Wolda met CK. Oh, doe maar gezellig, hoor. Dit was de No Broke Boys. Ja, Patrick hier met de beats voor je werkdag, inderdaad. Zometeen een Grand Slam Classic. En hoe maak je nou kans op die volledige laserbehandeling om die ene tattoo op je lijf waar je spijt van hebt weg te laten halen? Je weet dat het hartstikke duur is. Wij regelen het de komende periode hier bij Slam voor je. Hoe je kans maakt.

Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking. Vliegtuig!

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 stuur.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
6: Yes!
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
6: Yes!
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverd, leuke dag gehad.
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
13: Nee.
12: Proteïneshakes.
14: Gadver.
12: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
12: Milner.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
15: Lekker bezig.
17: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: De energietransitie is onmogelijk.
19: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
20: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
22: nu
20: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
22: Nu halen, dus niet straks.
23: Fans van voordeel.
20: Aldi.
24: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen, denk aan de korting.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
22: nu
20: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
23: Fans van voordeel.
20: Aldi.
25: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
26: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. De advocaten van topcrimineel Bolle Jos zeggen dat hij niets te maken heeft met het geweld gisteren in Overasselt. Al snel werd de dodelijke schietpartij aan hem gelinkt omdat hij te maken zou hebben met drugs. Volgens de advocaten noemt hij zelf de beschuldigingen gevaarlijk. Bolle Jos is al lange tijd voortvluchtig. Rond deze tijd begint bij het provinciehuis in Leeuwarden een boerenprotest. Eerder vanmorgen trokken vanuit verschillende delen van Friesland tientallen trekkers in kolonnen naar de stad om daar te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren verwachten zo'n 400 trekkers. Er is contact geweest met een van de 3 vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Er was sinds de overstromingen vorige week niks meer van haar vernomen. Wel is Buitenlandse Zaken nog bezorgd over het lot van 2 andere Nederlanders in het gebied. Zij zijn nog altijd zoek. En Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje over de droneaanval op het vliegveld van Leipzig. Volgens Duits onderzoek zit Rusland erachter en buitenlandminister Berendsen noemt dat volstrekt onacceptabel. Hij gaat dat de ambassadeur zeggen. Ook Duitsland heeft de Russische ambassadeur ontboden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag bewolkt met vooral in het noorden enkele buien. Ook laat de zon zich af en toe zien. Het is rond de 19 graden aan zee en 22 graden in Limburg. Dit was het nieuws op Slam.
1: Alissa, dankjewel. Het is 11 uur geweest. Zometeen even lekker uit je stekker. Ik heb DJ Paul Elstak meegenomen. Tenminste, niet fysiek, maar het schijfje. Rainbow in the Sky zometeen. Dat is even lekker doorbeuken, toch? Sluim verkeer door Flitsmeister. Drie benoemenswaardige vertragingen. De A12 richting Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland. 8 minuten. De A15 richting Gorinchem tussen Leerdam en Arkel. 7. En de A15 richting Ridderkerk tussen Rozenburg en industrieterrein Pothof. En de Rozenburg Centrum, of het Rozenburg Centrum, wat jij wil. 5 minuten vertraging daar.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
20: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Patrick Wolda. Ja, die zegt een hele goede morgen. Ik heb Miley Cyrus meegenomen. The Weeknd, Silva Pampa. Maar eerst gaan wij even lekker.
13: Lekker uit je stekker.
1: Dacht ik.

Ah, dit zijn ze wel, hè. De beats tijdens het werk, waar het werk toch nog net wat lekkerder van gaat. Silva Bamba, Antonite hoor je. Pak er even een lekker bakje koffie bij. Zo richting de lunch, 12 uur, dan gaan we weer house in de pauze natuurlijk. Hè. Ah, ik heb ook een heerlijk bakje koffie, maar ik heb zojuist ook een stukje taart gekregen, joh. En dan moet ik je ook vertellen, bij Slam is elke dag wel iemand jarig. Dus we hebben heel vaak taart en snoepjes en lollies en weet ik veel wat allemaal. Maar appeltaart van de stagiair van de ochtendshow heb ik jou zojuist gekregen. Want die is maandag begonnen en die heeft zich al 2 keer verslapen. Sorry, ik vind dat heel grappig. Maar je mag je vaker verslapen hoor, Mika. Ik vind die appeltaart heerlijk. Kom maar, helemaal goed. Hey, even wat anders. Ken je dat? Dat je een nummer al 100 keer gehoord hebt en eigenlijk nooit echt goed naar de tekst hebt geluisterd. En dan als je wat ouder bent of later nog een keer goed luistert, denk je in één keer, verrek, gaat het daar over? Grootste voorbeeld zijn natuurlijk alle K3 liedjes. Ik heb hier een random tekst er even bij gepakt van een K3 liedje. Jij mag me verslinden, we doen het heel zachtjes, geen kreetjes en geen lachjes. Ja, dat zong je vroeger als kindje gewoon mee, hè? Deze bijvoorbeeld, Can't Feel My Face van The Weeknd. Ik ga hem even verpesten voor je. Dat klinkt als een heerlijke, vrolijke popplaat. Over een meisje waar hij gek op is. Maar elke keer dat hij she zingt, dus over zij, over haar heeft, gaat het over drugs. Dit hele liedje gaat over drugs. Dus sorry voor het verpesten. Maar hier is The Weeknd bij Slam.

Het is een nieuwe van D.O.D. Mix Marathon Track of the Week. Careful! Elke vrijdag hier bij Slam, 24 uur, de allerbeste DJ-sets van deze wereld. Dat is de Mix Marathon, die krijg je vrijdag vanaf 6 uur in de ochtend. Zometeen hier de Grand Slam Classic. Naar Miley Cyrus, The End of the World.

0: Je luistert Slam. Elke week kiezen we met het hele DJ-team een nieuwe track uit waarvan wij zeggen, ah, dit is gewoon de lekkerste nieuwe tune van dit moment. En dat noemen wij dan de Grand Slam.
1: Grand Slam. Classic.
0: Deze week is dat de nieuwe van Marshmello, die wederom de country kant heeft opgezocht. Maar ja, we doen dit al sinds jaar en dag, hè. Echt, begin zero's hebben we al een Grand Slam. Dat doen we al zo lang. We hebben natuurlijk een onwijs archiefkast hier met alle ex-Grand Slams. Om die een beetje in het zonnetje te zetten, heb ik hier voor je de Grand Slam Classic. Hey, vandaag gaan we terug naar 2010. Wat een prachtig jaar was dit. Zoveel goede tunes zijn er toen uitgebracht. En deze vind ik ook heel erg lekker. En dit is funny, dit is grappig. Zangeres Dev, ja, misschien ken je haar niet echt. D-E-V. Het staat een beetje in hetzelfde straatje als Charlie XCX. Icona Pop. Maar natuurlijk allemaal best wel groot in 2010. En deze meid had zelf ook wat liedjes. Ze werkte samen met The Far East Movement. Ging ze een nieuwe track maken. Toen zei ze, joh, ik heb nog wel een refreintje liggen van een oud liedje van mij.

Dit is dus een origineel liedje van zangeres Def. En ze heeft het hele refrein gewoon gerecycled en compleet nog een keer gebruikt. Voor inderdaad, Like a G6, The Far East Movement. Grand Slam. Classic.

Grand Slam in 2010, The Far East Movement. Like a G6 vandaag in de Grand Slam Classic. Goedemorgen, ik ben Patrick. Zometeen het verhaal van Emily, 23 jaar. Ging een half jaar naar Curaçao en wilde daar als herinnering een tattoo laten zetten. Dit deed ze terwijl ze behoorlijk lam was en ze moest er achteraf om huilen. Het hele verhaal hoor je zometeen en misschien laten we deze tattoo wel weglezen. En hoe jij je kans maakt hoor je ook.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Smin.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smin. Boost yourself.
11: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
12: Yes! Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Werkzoeken.nl. Voor recruitment marketing die wel werkt.
12: Yes!
13: Deze week is het de week tegen kanker.
14: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
15: Jij waarschijnlijk ook.
16: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
16: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
14: en de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Ik kan... Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar Ben.nl.
4: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
6: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
8: Het is een bewolkte woensdag, vooral in het noorden enkele buien. Ook laat de zon zich af en toe zien. Het is rond de 19 graden aan zee. En 22 graden in Limburg. Dus daar moet je zijn en is lekker weer, oké. Dat was je weer update van Weer Online. Frits Meister meldt één vertraging nog. De A12 richting Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland. Een kwartier daar.
9: Patrick Wolda.
8: Ja hoor, de beats die knallen door je speakers. Zometeen houden ze in de pauze. Tot die tijd, Willy William. En dit is Another Talk To You.

0: Willy William.
1: De Slam spijt tattoo.
0: We gaan het weer doen. We gaan iemand helpen. Ja, helpen is het eigenlijk wel, hè. Stel je hebt ooit een tattoo laten zetten waarvan je zegt van... Nee, waarom heb ik dat gedaan? Ga dan nu naar slam.nl. Vanochtend in de Slam ochtendshow. Het verhaal van Emily.
2: Dus ik had in mijn laatste weekend, had ik op de zaterdag, had ik een tattooafspraak gepland staan. In de ochtend, om 10:00 AM. En op vrijdag hebben we altijd happy hour daar. Dus vanaf 5:00 tot 21:00 AM kunnen heel veel drankjes bestellen. Dus ik had er ook wel echt heel goed gebruik van gemaakt. Mm. En toen was ik eigenlijk nog die volgende ochtend een beetje dronken. Dus toen was ik niet heel helder op dat moment. En toen is hij veel groter uitgepakt dan eigenlijk de bedoeling was.
0: Emily is 23 jaar, zat op Curaçao. Laatste avond wilde ze het woordje douche laten zetten. En die is iets groter uitgevallen, dus zij wilde graag vanaf slam.nl. Daar moet je zijn als je ook zo'n verhaal hebt. Misschien word je morgen vroeg gebeld in de Slam ochtendshow. En ben je genomineerd voor een volledige lezerbehandeling?
1: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Everjack.

0: Lekker uit je dak gaan met Prospa en Clooney. Door de Free Your Mind hier bij Slam. Hey Jeroen, jij kan niet uit je dak gaan.
1: Nee, dat zou ik maar niet doen, hè.
0: Hoezo?
1: Ja, dat is dak weg, dan lig ik op de grond.
0: Jij staat op het dak?
1: Ja.
0: Wat doe je op dak?
1: Onderhoud, service, airconditioning.
0: Ja, iedereen wil een airco natuurlijk.
1: Ja.
0: Hey, hoe is het met je, even een hele andere vraag, hoe is het met je liefdesleven?
1: Heel slecht.
0: Oh, hoe kan dat?
1: Nou, er is zo'n hoop gebeurd. Ik dacht, ik moet even een paar jaartjes lekker op mezelf.
0: Lekker, Jeroen. Nou, ik ga wel even een liefdesliedje draaien van Mario. Dus ik hoop niet dat je dan moet huilen. Dus is dat helemaal oké dan? Of?
1: Oh, dat komt wel goed hoor. Ik ben niet van suiker, dus...
0: Nee, dat... Let Me Love You is dan voor jou, oké?
1: Kijk eens.

morgen, Patrick. Ja, ja. Ik doe even iedereen de groetjes onderweg. We gaan zo lekker luisteren naar House in de pauze. Ik zeg, draai een mooie beuker. De groetjes. Vanuit het mooie zonnige Spanje. Slam.

0: Shinjuku. Op woensdag hebben ze vaak gehaktballen bij ons, toch? Broodjebal?
1: Broodje gehaktbal, ja. Oké. Okay.
0: En we gaan richting de lunch. En als het de lunchalarm klinkt, dan weet je dat je vast met je collega's in de rij kan gaan staan voor het... Oh! Get ready. Maak je alvast klaar voor de lunch. De countdown voor House in de Pauze staat op 8 minuten. Dan gaan we weer 2 uur lang in de mix. Eerst

0: Guetta zijn met Bibi Rexha hier bij Slam. I'm good blue. Het is 11:55. We gaan in de mix zometeen met House in de Pauze en Joke Boersma.
1: Ja, goedemorgen.
0: De stem is weer helemaal terug.
1: Ja, er is geen gember meer te vinden in de supermarkt in Nederland. Maar ik heb alles aan gedaan en ik heb hem weer teruggevonden, jongens.
0: Wat heerlijk. Ja, we zitten net een paar dagen in onze nieuwe programmering. En er zijn al twee soaps zijn er gaande achter de schermen. Ja. We hebben een stagiair van de ochtendshow die is al twee keer verslapen.
1: Ja, lekker is dat.
0: En Hielke Boersma, die zijn programma begint geen stem heeft.
1: Zit je al 6 jaar op deze zender en dan heb je eindelijk een nieuw programma. En dan begin je hem zonder stem. Maar het wordt alleen maar beter.
0: Er gebeurt zoveel hier. Wat heerlijk.
1: Ja.
0: Wat zit erin zometeen?
1: We hebben onder andere zometeen in de mix de Spice Girls en ook Dioro met Bailar om de zon nog een beetje terug te krijgen. Dat is wel lekker, hè?
0: Leuk, leuk. Ja. En mogen we ook weer eentje raden?
1: Ja, als je een stukje hebt.
0: Ja? Ja? Van de eerste?
1: Ja.
0: Oh, shit!
1: Oh. Ja, je herkent hem gelijk, hè?
0: Ja, kut!
1: Een iconische track.
0: Oh, heet het ook alweer.
1: Een anthem met een hoofdletter A. Maar, maar welke track is het?
0: Oké, als je het weet, laat het even weten via de Slam-app. De eerste in House in de Pauze. Zometeen veel plezier.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging, 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ken jij de nieuwe volledig elektrische...

0: oprit.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
2: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
3: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
4: I believe in justice.
3: Als het systeem corrupt is,
4: case after case unsolved,
3: moet je de regels overtreden.
5: I knock some fucking heads around and I crack the case.
3: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Nieuw bij Videoland, Basta.
8: Schitterend, Marco van Basten.
7: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden, maar noodgedwongen moest stoppen voordat hij dat kon bewijzen. Basta, stream je vanaf 4 september alleen bij Videoland.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week, AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk, voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
15: Nu halen, dus niet straks.
16: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
17: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
18: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
17: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
16: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
19: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
20: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Een verwarde man met een bel heeft voor paniek gezorgd in het centrum van het Utrechtse Bunschoten. Toen de politie op de melding afkwam, sloeg hij op de vlucht. Er is geschoten en een agent zou hem met een taser hebben uitgeschakeld. De man raakte gewond. Het is niet bekend waarom hij met een bel rondliep. Het centrum van Leeuwarden is volgestroomd met tientallen trekkers voor het boerenprotest tegen het stikstofbeleid. Ze staan in de buurt van het provinciehuis en zijn versierd met omgekeerde vlaggen en protestborden. Er zijn nog trekkers onderweg en de organisatie zegt er een paar honderd te verwachten. Topcrimineel Bolle Jos heeft helemaal niets te maken met het geweld gisteren in Overasselt. Dat moet hem van het hart, zeggen zijn advocaten. Zijn naam werd al snel gelinkt aan de dodelijke schietpartij, waarbij ook twee agenten gewond raakten. Bolle Jos zit al jaren ondergedoken en is een grote speler in de drugswereld. En de burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, heeft maatregelen genomen tegen Feyenoord-hooligans. 9 mogen niet meer in de buurt van de Kuip komen. Volgens het AD gaat het om bekende figuren uit de harde kern van Feyenoord. De aanleiding zou een mishandeling rond een wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog en bewolkt. Vanmiddag schijnt zo nu en dan de zon, maar ontstaan er ook enkele buien. Alleen in het zuidoosten lijkt het droog te blijven. En het is een graad of 21. Dit was het nieuws op Slam.
0: Alissa, dankjewel. Het is 1 minuut over 12. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister. 1 korte vertraging op de A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en de grens met Duitsland. 10 minuten.
1: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken. Zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
23: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
24: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
25: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: 12 uur geweest, dan gaan we met de lunch van Slam House in de pauze. En wat is toch die eerste track? Marco denkt het te weten.
1: Ja, wij denken Flight 69 van
2: Tiësto.
0: Yes, dat is correct. Ook Daphne, Frank en Jorn hebben het correct. Dan gaan we met Tiësto in House in de pauze.

zitten in blauwe bessen. Dit was Blueberry, Sam Jacobs. Welkom, dit is een nieuwe house in de pauze. Hielke hier bij je met alle genres in de mix. De zon gaat schijnen met Dioro en Bylar. Je hoort hem naar Fontarelli.

van uitersten. Verdwaald raken. Het kan heel beangstigend zijn, maar ook heel lekker. Verdwalen in de muziek. Dit was Last of Music. En hier verdwaal je in alle genres. Je hoort ze 2 uur lang in één mix. Ze gaan weer in de blender. House in de pauze. Alle genres in één mix. Met even terug naar de 80s met ABBA. Lay Your Love on Me. Hoor je zo meteen. Na een van de grootste clubtracks uit 2005. Superfly. Let's Get Down. Bij Slam.

0: was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
1: Nee!
2: Flikker op met die kietjerige shit.
0: Waar je voor thuis bleef.
3: Net al is er een beetje mijn half gezicht afgelebberd.
0: Wat soms eigenlijk echt niet kon, maar wat je toch wilde horen.
4: Wat zit je mij nou weer te fucken, jongen?
0: En nu...

0: missen. En elke maandag tot en met donderdagavond tussen 7 en 10. Check de hele nieuwe programmering op slam.nl.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
2: Loco.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
12: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10.

0: Dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld.
5: 50.000,
3: potverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
9: Hey, goedemiddag, het is 2 minuten over 1:30. Het Slam weerbericht van Weer Online. Vanmiddag is er veel bewolking met af en toe wat zon, maar ook kans op buien. Temperatuur vandaag tussen de 19 en 22 graden. Op de wegen is het rustig. 1 korte vertraging op de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland. Je vertraging daar is 13 minuten. Je favoriete feestcafé tussen 12 en 2 tijdens de lunch. Hou ze in de pauze met Sam Smith, zometeen Chris Cross Amsterdam. En nu Bob Marley. Could you be loved, bij Slam.

het is nog niet eens na zomer. Het is gewoon nog zomer, laten we dat niet vergeten. En de zomer hoor je gewoon nog lekker in huis in de pauze. De herfst denken we nog niet aan. Dit was Chris Cross Amsterdam en Hou Je Samba. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat op je woensdagmiddag onderweg naar de leuke kant van de werkweek. En wat is jouw uitzicht op dit moment? Als je niet voor je kijkt, maak daar even een foto van en stuur jouw uitzichtfoto even door via een berichtje in de Slam app. Ondertussen Clean Bandit in huis in.

op de achtergrond. Niels geniet van een lekkere lunch. Gevuld stokbroodje met vlees van de lokale slager. Hey, dat is lekker. Er wordt gesport bij Ricardo in Amstelveen. Peter die is weer lekker in de hijskraan op grote hoogte aan het luisteren. En Francis lekker met de hondjes, Vee en Bibi, op de bank. De hondjes gaan ook lekker op house in de pauze, zo te zien. Robert vanuit de vrachtwagen en Rickert onderweg in de bestelbus. Ja!

0: we zijn pas net begonnen. House in de pauze wordt steeds lekkerder op je woensdagmiddag met Yolanda Be Cool. We know speak Americano. Ray komt eraan en ook Kylie Minogue.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Is echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7, 7.
7: Oh, wat een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon 1 factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nu, bij Spar in de Buurt. Alle Milner kaasplakken. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.
2: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint. Boost yourself.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glas.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Via je smart speaker app.

0: De schietpartij gisteren in Overasselt is nog in volle gang. Tientallen ME'ers zoeken naar bewijsmateriaal in een dorp vlakbij. Ze lopen in linie over een grasveld en zoeken in bosjes. Ook vliegt er een drone over het veld. De politie zegt dat er nog meer zoekacties volgen. Intussen gaat een video rond waarin vier gemaskerde en gewapende mannen een inwoner van Overasselt bedreigen. Het gaat om de eigenaar van de boerderij waar gisteren de dodelijke schietpartij was, meldt Crimesite. In de video wordt de man beschuldigd van diefstal van cocaïne en krijgt hij te horen dat hij en zijn familie gaan sterven. Het centrum van Leeuwarden staat vol met trekkers vanwege het boerenprotest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze staan bij het provinciehuis. Er worden op een podium speeches gehouden en klinkt harde muziek. Er passen in het centrum geen trekkers meer bij en de rest wordt naar een andere plek in de stad gestuurd. En Matthijs van Nieuwkerk gaat een spelshow presenteren op SBS6. Het heet de Golden Elevators, meldt Talpa. In het programma moeten kandidaten telkens kiezen uit twee liften en het is volgend jaar op zaterdagavond te zien. Van Nieuwkerk presenteerde jarenlang De Wereld Draait Door, maar dat stopte na berichten over een angstcultuur. En dan nu het weer van Weer Online. Er is vrij veel bewolking en zo nu en dan schijnt de zon. Verspreid over het land ontstaan enkele buien. Het is rond de 20 graden, in het oosten iets warmer. Aan het einde van de middag stijgt de kans op lichte regen. Dit was het nieuws op Slam.
1: Alissa Hippe, dankjewel. Het is op de seconde af 1 uur. Nog een uur lang trouwens in de pauze komt eraan. En dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. Met 1 vertraging. Het is rustig vandaag. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland. Je vertraging daar is 23 minuten.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers. En natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

En daar gaat hij weer. Een lading met Slamit in de blender. Dit is je favoriete lunchmutty. House in de pauze. Alle genres in één dikke mix. Met Ray zometeen. Where's my husband? Anastasia komt eraan. En nu Yolanda Bicol. We no speak Americano.

House in de pauze. Jok hier bij hem. Je hebt soms af en toe van die mensen die dan een afspraak met je willen inplannen. En dan vragen. Hey, hoe zit jij in week 26? Hoe zit je in week 26? Dan kijk ik ze altijd glazig aan. Zijn er echt mensen die in weeknummers denken? Ik heb geen idee welke datum dat is. Noem gewoon een datum of een dag. Dit was BBE. 7 days and 1 week. Vind ik ook een vrij omslachtige manier om gewoon 2 weken te zeggen.

0: Poets door Mr. Belt en Weasel. Hun remix van Ain't Nobody van Chaka Khan. Hoor je zo meteen hier.
1: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerful Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwak begaafd zeepaardje?
4: Oepsie!
3: Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
5: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
6: I believe in justice.
5: Als het systeem corrupt is,
6: case after case unsolved,
5: moet je de regels overtreden.
7: I knock some fucking heads around and I crack the case.
5: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop.
3: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
8: Hey.
9: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
8: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
9: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
12: Coco.
8: De Lulu.
12: Gek.
11: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
10: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
13: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
14: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: optreden op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Hielke Boersma.
16: Hey, goedemiddag, het is 1 minuut over 1:30. Het Slijmweerbericht van Weer Online. Het is bewolkt vandaag, hier en daar ook wel zon, maar ook kans op buien. Temperatuur vandaag tussen de 19 en 22 graden. Op de wegen is het rustig. Flitsmeister meldt 1 vertraging. Die staat op de A12 richting Oberhausen, tussen Oudijk en de grens met Duitsland. 13 minuten daar. House in de pauze, alle genres en remix. Purple Disco Machine zometeen. En nu de Mr. Belt and Weasel remix van Chaka Khan. Ain't Nobody, hoor je nu bij Slam.

Anthem van Shrek. Dat je hoorde. Team Song, Smash Mouth en All Star. Dit is House in de Pauze. En als je lekker gaat op House in de Pauze, dan ga je ook zeker lekker op de Slam Mix Marathon. Overmorgen weer de grootste DJ's in de mix. En deze man elke vrijdagochtend tussen 9 en 10. Stop!

was echt een groot festival. Als je festival zijn eigen track heeft, zijn eigen teamsong. Dit was de teamsong uit 2001 van Dance Valley. Een van de langslopende dancefestivals ter wereld. System F en Dance Valley team hoorden hier in House in de Pauze. Laatste beats voor House in de Pauze op deze woensdagmiddag. Met Ella Black zometeen. I Need a Dollar. Die klinkt nog net wat lekkerder in House in de Pauze. Want je hoort zometeen de Oliver's Edit. En nu de Don Diablo remix van Keeping Your Head Up. Dit is Birdie. House in de Pauze op Slam.

0: vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter Big the Buddies. We doen met je mee, Plus.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Nieuw bij Videoland. Basta.
11: Schitterend sparkle van Basta.
10: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden. Maar noodgedwongen moest stoppen. Voordat hij dat kon bewijzen. Basta. Stream je vanaf 4 september. Alleen bij Videoland.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Ken jij de nieuwe volledige

0: ook direct een proefrit.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Nog 309.000.
4: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 stuurlijk.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Wie was je aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
8: Hit it!
10: Voor die 2...

0: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
1: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
0: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In de buurt van Overasselt is vannacht nog iemand opgepakt. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten uit op 35, zegt de politie. Ze zitten allemaal nog vast. In het dorp verderop is de politie nog bezig met een zoekactie. Tientallen agenten kammen een veld en bosjes uit om bewijsmateriaal te vinden. De Nederlandse bank heeft de afgelopen maand een deel van het Nederlandse goud uit Amerika en Canada gehaald. Dat goud ligt nu in Londen. De verplaatsing heeft te maken met de spanningen in de wereld. Een ander deel van de Nederlandse goudvoorraad ligt in Zeist. Bij het boerenprotest in Leeuwarden roepen actiegroepen op tot verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet. Demonstranten zijn vanuit heel Friesland op trekkers naar de stad gereden en het centrum staat er helemaal vol mee. Het protest is bij het provinciehuis en daar namen politici een petitie in ontvangst. Die is ondertekend door 600 boeren. En de benzineprijs heeft vandaag een nieuw record bereikt, maar deskundigen denken dat hij nog verder stijgt. Langs de snelweg betaal je nu voor een liter €0,95, afgerond €2,67. Het komt allemaal door de Iran-oorlog. Experts sluiten niet uit dat een liter benzine de €3 gaat aantikken. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt zo nu en dan, maar er is vooral veel bewolking en lokaal wat buien. Het is rond de 20 graden. Aan het einde van de middag steeds meer kans op lichte regen. Dit was het nieuws op Slam.
5: Alissa, dankjewel. Het is 2:02. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister met 2 vertragingen. De A1 richting Amsterdam tussen Eembrugge en restaurant De Witte Bergen. 13 minuten daar. En de A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Beest en Del daar 13 minuten.
6: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
8: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1+1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: Edu.
1: LibreFilmerken.nl.
2: Altijd een heerlijke zonnige tune, dat vuurwerkliedje net. Bijna mis is net zo zonnig. De Bauza en Magnetic. Na David Guetta en Usher. Dit is Without You bij Slam.

0: Slam met de beats op de woensdagmiddag. De Bauza, Jorde Magnetic.
1: Hilke Boersma.
0: Hopelijk ga je een beetje lekker. We zitten aan de goede kant van de werkweek. Het is 11 minuten over 2. John is erbij. Die stuurt: hey Hilke, de airco's worden weer gemonteerd vandaag. Druk werkdagje en natuurlijk Slam aan onderweg. Hey, lekker bezig. Ik heb zelf ook besloten om een airco te gaan installeren. Na die hete zomer, afgelopen zomer. Maar ik ga dat dan waarschijnlijk pas in januari doen. Weet je, als niemand nog bezig is met die hete zomer, dan denk ik altijd dat de prijzen wat lager liggen. Weet je wel? Dat is een beetje hetzelfde als dat je skis altijd in de zomer moet kopen. Een beetje vraag en aanbod. Werkt vandaag John. Het is 2 september. En vandaag in het nieuws, Matthijs van Nieuwkerk. Die keert terug op tv. Hij gaat een spelshow presenteren bij SBS6. The Golden Elevators is vanaf begin 2027 te zien. Vond toch opvallend. Matthijs van Nieuwkerk naar SBS6. Klinkt voor mij een beetje alsof Patty Brart Nieuwsuur gaat presenteren. Maar misschien is het wel een hele goede match. We gaan het begin 2027 zien op tv bij SBS6. Hey, nieuwe muziek ontdek je bij Slam. Ik heb nieuwe muziek voor je van Marshmallow. Je kent hem onder andere van deze track. Yeah, let's go put some miles on it. Hoor je de laatste tijd veel voorbij komen. Zijn nieuwe track is The Grand Slam Hollow van Marshmallow.

De meeste ex-lovers maken ruzie en deze twee exen maken muziek. Ja, ze waren ooit een match in de slaapkamer. Dat zijn ze niet meer, maar nog wel een match in de studio. Calvin Harris en Ellie Goulding, Miracle by Slam. Met de nieuwe Kygo zometeen. En dit is The Weeknd.

0: op Curaçao. Zat een hele gezellige vrijdagmiddagborrel en besloot daarna naar een tattoo shop te gaan. Hey, dat is een recept voor goede ideeën. Het hele verhaal hoor je zo meteen nog een keer hier op Slam. Muziek onderweg van Hugel, Jamaican, Bam Bam en ook de Black Eyed Peas.
1: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches sounding looking like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Mama.
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat!
6: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Vandaag is de laatste dag van het Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
5: Mama!
8: Kijk nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
11: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
10: www.123gold.de.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon 1 factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste dingen.

0: prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Goedemiddag, het is 4 minuten over 3:30. Het Slam Weerbericht van Weer Online. Vanmiddag is er veel bewolking met hier en daar ook wat buien. Maar ook de zon kan er af en toe nog even doorheen komen. Temperatuur vandaag tussen de 19 en 22 graden. Slamverkeer krijg je van Flitsmeister met 2 vertragingen. De A6 richting Lelystad. Tussen Almere Oostvaarders en Lelystad 22 minuten. Rij voorzichtig voorwerp op de weg daar. En de A58 richting Eindhoven. Tussen de Baars en brug over het Wilmina-kanaal. Je vertraging daar is 27 minuten. En het komt door een vrachtwagen met pech.
9: Hielke Boersma.
8: Nieuwe muziek, Coulter. Goeie track. Hey everybody, komt eraan. En dit is Hugel.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the Tide.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Colder. Hey everybody.

0: Hey, wat een goede track. Coulter en Hey Everybody bij Slam.
1: De Slam spijt-tattoo.
0: Hey, stel, je bent 23 jaar oud. Je woont een halfjaartje op Curaçao. Je hebt een heerlijke vrijdagmiddagborrel achter de rug. En je besluit om naar de tattoo shop te gaan. Recept voor een slechte beslissing bleek ook vanochtend. Emily was te horen vanochtend in de Slam ochtendshow.
2: Dus ik had in mijn laatste weekend, had ik op de zaterdag, had ik een tattooafspraak gepland staan. In de ochtend, om 10 uur 's ochtends. En op vrijdag hebben we altijd happy hour daar. Dus vanaf 5 uur tot 9 uur 's avonds kunnen heel veel drankjes bestellen. Dus ik had er ook wel echt heel goed gebruik van gemaakt. En toen was ik eigenlijk nog die volgende ochtend een beetje dronken. Dus toen was ik niet heel helder op dat moment. En toen is hij veel groter uitgepakt dan eigenlijk de bedoeling was.
0: Ja, Emily besloot het woord douchie op haar arm te zetten. Nou, daar was ze achteraf niet zo blij mee. Dat was de spijt-tattoo van Emily. Heb jij ook een spijt-tattoo? Geef je op via slam.nl. Je maakt kans op een laserverwijdering. Check ook de Slam Ochtendshow. Morgen weer vanaf 7 uur bij Slam. Sorry.

Bibi Rexha en David Guetta, Sad Girls bij Slam. En zometeen nemen we er even een duik in de meest dansbare lijst ooit gemaakt. Slam. Terug in de tijd en we gaan terug naar het jaar waarin je voor het eerst dit geluidje hoorde. Ken je dit geluidje nog? Zometeen een track uit het jaar. Je kan zometeen even meeraden en ook deze tracks kan

0: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja? Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld!
4: 18.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
9: Nu halen, dus niet straks.
10: Fans van Voodoo.
8: Aldi.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: een fles Glorix voor maar €0,99. En krokie chips per zak maar €1,39.
10: Fans van Voodoo.
8: Aldi.
12: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: Simyo.nl en boek direct een proefrit.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar Simyo.nl.
2: Simyo.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De Europese Unie moet zelf een techreus worden. Dat heeft premier Jette gezegd bij een bezoek aan ASML in Eindhoven. En hij was daar met de Franse president Macron. Frankrijk en Nederland werken al technologisch samen om de concurrentie met Rusland en Azië aan te kunnen. En ook voor de veiligheid is een sterke EU belangrijk, zei hij. De ME heeft in de buurt van Overasselt gezocht naar bewijs van de dodelijke schietpartij gisteren nacht. Volgens regionale media is er onder meer gezocht naar wapens en sporen. Bij de zoekactie is ook een drone ingezet. Het zou nu allemaal weer voorbij zijn en het is niet duidelijk of er ook iets gevonden is. De IND mag een computerprogramma blijven gebruiken om te bepalen of asielzoekers hier welkom zijn. Vier Turken die werden afgewezen stapten naar de rechter, omdat ze dachten dat het programma met AI werkte en ze dat niet verteld was. Maar volgens de IND is het programma alleen een soort zoekmachine en zit er geen AI in. De demonstratie van boeren bij het provinciehuis van Leeuwarden is voorbij. Ze waren met z'n honderden daar naartoe gegaan om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Bij het provinciehuis waren bestuurders van boerenactiegroepen. Het kabinet wil dat er over een paar jaar een kwart minder stikstof de lucht in gaat. En dan nu het weer van Weer Online. Wolkenvelden, soms zon en enkele buien. Morgen ook buien, maar in de middag vaker droog. 20 tot 23 graden wordt het dan. En dit was het nieuws op Slam.
6: En dan die Slam verkeersupdate van Flitsmeister met vertragingen op de A10 richting de Nieuwmeer. Tussen Amstel en Schinkelbrug 40 minuten. De A15 richting Gorkum tussen Ridderkerk-Zuid en Noordtunnel. Daar 34 minuten. En de A50 richting Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. Daar 18 minuten.
7: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
8: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Met de meeste beats richting het eind van je werkdag. Met veel aangevraagd in de Slam-app. Onder andere door Sander en Lisa.

0: Fenomeen Age en Ring My Bell bij Slam. We nemen even een duik in de meest dansbare lijst ooit gemaakt.
1: Dance 1000 Throwback.
0: Terug naar het jaar waarin je voor het eerst dit geluidje hoorde. Ken je dit geluidje nog? Het was het geluidje van de Nintendo DS. Kwam uit in het jaar. Ook een groepje studenten op de Universiteit van Harvard kwam met het idee: laten we een online profielensite maken. Het was onder andere Mark Zuckerberg en het heette toen nog de Facebook. Tegenwoordig Facebook en ook voornamelijk de plek waar je ouders en je oma nog informatie op uitwisselen. Shrek 2 draaide in de bioscopen. En Griekenland was aan het stunten. Zij wonnen het EK in dat jaar. Over welk jaar heb ik het? Je kan even meeraden via de Slam app. In welk jaar gebeurde dit allemaal? Als je het goed hebt, dan krijg je eeuwige roem hier bij Slam. Dus stuur dat jaartal even door via een berichtje in de Slam app. En zometeen even terug naar het jaar met de Dance 1000 Throwback hier bij Slam. Ook nieuwe muziek onderweg. D.O.D. en de Slam X Marathon Track of the Week. En dit is Fifth Harmony. I

0: Zometeen die nieuwe Lost Frequencies. Live It All komt eraan zometeen hier. Dance 1000 Throwback. En eerst nog even terug in de tijd met de Dance 1000 Throwback track. Het was het jaar waarin Gmail werd opgericht. Griekenland won het EK. Het was ook het jaar waarin Facebook werd opgericht en de Nintendo DS die kwam dus uit. En voor welk jaar gaat dit, Donnie?
1: 2004,
0: je weet het nog goed.
1: Ja, ik weet nog Griekenland toen gewonnen had. 1-0 van Portugal.
0: Ja, waanzinnig hè? Dat kun je je nu niet meer voorstellen.
1: Nee, helemaal niet.
0: Had jij zelf ook de Nintendo DS?
1: Ja, die had ik ook vroeger. En okay. Ook Facebook.
0: En dat jaar al Facebook?
1: Dat jaar eruit kwam, had ik al Facebook.
0: Ja, oké, maar 2004 was het volgens mij alleen nog voor Harvard-studenten. Of heb jij aan Harvard gestudeerd, Donnie?
1: Dan is het 2005 geweest. Ja, maar in het begin had ik Facebook.
0: Ja, dat zou zeker kunnen, ja. En ik weet nog, de Nintendo DS was ook de eerste Nintendo met zo'n touchscreen. En er zat er zo'n pennetje bij, weet je wel?
1: Ja, die was het dan niet kwijt.
0: Ik vind dat zo mooi. Vroeger, toen de touchscreen nog nieuw was, kreeg je overal een pennetje bij. Ook bij je iPad had je een pennetje en zo. Nou, daar hebben we heel snel afscheid van genomen, zo'n pennetje. Zelfs bij de McDonald's heb je tegenwoordig een touchscreen.
1: Ja, klopt, ja. Daar hebben ze wel een pen nodig.
0: Is dat zo? Ja, ja, die dingen werken niet daar.
1: Nee, gewoon al die bacteriën. Iedereen met de
0: vingers. Oh zo, ja. Ja, inderdaad. Ja. Iedereen met zijn vieze, vette vingers aan die touchscreens. 2004, ja. Er kwam ook een hoop goede muziek uit het jaar. Wat vind je van Narcotic Trust en I Like It?
1: Oeh, ja, die vind ik wel leuk. Dat is een klassieker.
0: Ja, dat is zeker een klassieker. Hij stond in Slam Dance 1000 op 720. We gaan hem even draaien, Donnie.
1: Dat is goed. Slam Dance 1000 Throwback.

0: Nieuwe Lost Frequencies, Live It All hier bij Slam. Hey, overmorgen om 6:00 start je weekend alweer. Dat is alweer best wel dichtbij, toch? Met de Slam Mix Marathon. En welke legends ga je allemaal horen overmorgen? Dat vertel ik je zometeen. Ik heb de line-up voor je zometeen van de Slam Mix Marathon. Ook Jonas Blue hoor je zometeen. En James Hype.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2+3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders grijp je mis.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
11: I believe in justice.
10: Als het systeem corrupt is.
11: Case after case unsolved.
10: Moet je de regels overtreden.
12: And knock some fucking heads around and I crack the case.
10: Met Mark Wahlberg. By Any Means. 3 september in de bioscoop.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
13: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
15: Nee!
14: Proteïneshakes.
16: Gadver.
14: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
17: Lekker bezig.
14: Milner.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
17: Lekker bezig.
19: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde. We hebben liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: maak je snel vrienden. 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Goedemiddag, het is 3:03. Het zijn weerbericht van Weer Online. Aan het eind van de middag zijn er wat wolkenvelden. Hier en daar ook wat zon, maar ook kansen op wat buien. Temperaturen vandaag tussen de 19 en 22 graden. Slim verkeer krijg je van Flitsmeister met op dit moment vertragingen op de A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Lingenbrug en Waardenburg, 20 minuten. De A4 richting Den Haag tussen Rijshout en Roelofarendsveen, daar 19. En de A10 richting de Nieuwe Meer tussen Amsterdam Rivierenbuurt en Amsterdam Oud-Zuid. Je vertraging daar is 22 minuten.
2: Hilke Boersma.
1: Nieuwe Robin Schulz moet je even horen. Take It Slow Bullet komt eraan. En dit is Jonas Blue bij Slam, Edge of Desire.

die perfect past onder het kopieerapparaat van Robin Schulz, Watermat en Bullet. Je hoorde de 2026 remix. Take it slow. Nieuwe muziek van Robin Schulz hier bij Slam. Het is woensdagmiddag. Dat betekent dat het overmorgen om 6 uur 's ochtends alweer tijd is om weekend te vieren. Je begint je weekend om 6 uur 's ochtends met de grootste DJ's op vrijdag in de mix. Een festival op je radio. Een festival dat 24 uur lang duurt. En ik heb er voor je de line-up voor de aankomende vrijdag. We beginnen om 6 uur 's ochtends met het beste van afgelopen week. Je kan morgen stemmen op de poll op Instagram. Daarna hebben we onder andere Clapton, Sam Veld, The Legend, Olaf Bazzocchi. We hebben Ilke Klein, Mr. Belt & Weasel, Don Bresky en ook Bior. De volledige line-up check je ook op slam.nl. En ook onder andere in zijn eigen residentie. Elke vrijdagavond hoor je hem met een hoop tech house. James Hype. Zijn grootste hit hoor je nu bij Slam. Hier is Ferrari. Can I

Legends, Axwell, Sebastian Ingrosso en Steve Angello, die nog lang niet toe zijn aan de herfst. Zijn nog lekker de zomer aan het verlengen op Ibiza. Ook aankomende zondag weer te vinden in de Ushuaia op Ibiza. Dit was Wait So Long, Swedish House Mafia hier bij Slam. Zometeen een nieuwe Slam Middagshow. Thomas is bij je met een nieuwe zin in je werk. Wat zeg jij wel 100 keer per dag zonder erbij te zeggen wat voor werk je doet? Geef het nog even door voor jou een berichtje in de Slam-app. En de meeste beats tijdens het einde van je werkdag.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Nog 309.000.
5: Oké, elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja? Echt serieus?
11: 7, 7, 7, 7.
10: Wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: De energietransitie is onmogelijk.
15: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Nieuw bij Videoland, Basta.
17: Schitterend, Marco van Basten.
16: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden, maar noodgedwongen moest stoppen voordat hij dat kon bewijzen. Basta, stream je vanaf 4 september alleen bij Videoland.
18: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: direct een proefrit.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Cosmetiek Totaal verwijdert niet alleen tattoos. Klaar met steeds weer scheren of waxen? Kies voor laserontharing door onze HBO-huidtherapeuten. Ook voor de gevoelige en donkere huid. Boek je gratis intake op cosmetiek-totaal.nl.
4: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
5: FOMAR! Voordeel markt! FOMAR!
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+.
11: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De zwaar bewapende groep die gisteren nacht door Over Asselt liep... had zich eerder verzameld in een loods in Brussel. En daar kregen ze volgens het parool een laatste briefing. Het zouden vooral Belgen en Fransen zijn die via social media waren geworven. Sommigen zouden onder protest zijn ingestapt toen ze hoorden wat ze gingen doen. De advocaten van Richard K. hebben het Hof in Leeuwarden gevraagd... om de zaak over de dubbele moord in Wijtenveen uit te stellen. Ze hebben vanochtend nog een getuige gesproken... en willen dat verhaal nog even goed verwerken in hun pleidooi. Het gaat om een zaak waarin opnieuw levenslang is geëist, zeggen de advocaten. Zo'n 40 Nederlandse mariniers gaan volgende week oefenen in Groenland. En dat is voor het eerst. De oefeningen zijn boven de Poolcirkel... waar de Amerikanen ooit een militaire basis hadden. Met de oefening laat de NAVO zien dat de Denen Groenland stevig in handen hebben... President Trump zei eerder het te willen hebben. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet achter het stuur zitten. Een paar maanden geleden was hij betrokken bij een ongeluk... waarbij zijn auto over de kop sloeg. En de politie had de indruk dat hij onder invloed was... maar Woods weigerde zich te laten testen. Hij heeft nu een deal met justitie gesloten... en krijgt dus een rijverbod voor 5 jaar. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken buien naar het noordoosten weg. Vannacht vooral in het noorden regen bij 15 tot 19 graden. Morgen trekken er ook buien over het land. In de middag is het vaker droog bij 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.
12: Dankjewel, het is een 4 uur situatie op de weg. Het is al ouderwets lekker druk. Meer dan 150 kilometer. Dit zijn de 3 langste. We beginnen met de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en het Ringvaart-Aquaduct. Daar 32 minuten. A15 Ridderkerk-Gorkum voor de Noord-Tunnel. Te hoog voertuig. Even de slagbomen naar beneden. 36 minuten extra. En de A325, dat is Nijmegen richting Arnhem-Velperbroek. Bij de Andrijs-Slaalsbrug. Vanaf Elde is dat 37 minuten. Dus een Russische brug tussen...
3: Niet alleen voor spijttattoos kun je bij Cosmetiek Totaal terecht. Last van acne of pigmentvlekken? Ontdek wat jouw huid nodig heeft met onze premium skin-analyse. Nu gratis, ter waarde van €65. Boek op cosmetiek-totaal.nl.
13: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
14: Sportlife. Sportlife. Sportlife.
15: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen... voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting... op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
17: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt... kan het beste nu even goed opletten.
0: Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Welkom, ik ben benieuwd. Wat is jouw zin in je werk? Oftewel, wat zeg jij? 100 keer per dag op je werk? Kunnen we misschien wel jouw beroep gaan raden? Dat zo meteen. Taylor Swift, eerst YouGel.

0: Maar waar gaan we het niet over hebben vandaag? Dit is bijzonder. Een restaurant in Argentinië die maakt schnitzels in de vorm van een speler die ermee kapt daar in het elftal. Lionel Messi. Ja.
1: Ja.
0: Een schnitzel.
1: Ja, heel goed dat we het hier niet over gaan hebben.
0: Het ziet er zo schranzig uit.

0: het ook niet hebben over het eitje wat ze altijd tussen de tieten stopte in de Tweede Kamer in zo'n snack tussendoor.
1: Gekookte
0: eieren tussen. Gadverdamme. Gaan we het niet over hebben, maar gaan we het wel over hebben vandaag? Nee, er komen advertenties in de gratis versie van ChatGPT. Dat wordt binnen nu een paar dagen uitgerold van Nederland en België. Dat gaat rare dingen opleveren waarschijnlijk. Doomsday preppen, de wereld staat in de fik, steeds meer ook. Welke dingen vergeten we met z'n allen? Waar hebben we nog niet aan gedacht? Het antwoord straks. En er gaat natuurlijk een hele lijpe dreigvideo rond van de Over Asselt Boys. En daar vielen ons wat dingen in op die we zo meteen even met je door willen nemen. Groovejet komt eraan, 2026 versie. Eerst Jason Derulo. What did she say?

0: Tyler Niffo, Jason Derulo en What You Say. Ja, we hebben gisteren veel aandacht voor gehad ook. Eigenlijk is dit muziekje te vrolijk. Vind je niet, eigenlijk? Wacht, dat kan helemaal niet. We hebben even wat anders. Dit kunnen we niet erover nemen. Ja.
1: Thomas van
0: Al iets serieuzer eigenlijk. Over Asselt. Je hebt het gezien. Mensen die door de straat heen liepen met geweren en zo. Uiteindelijk een beveiliger doodgeschoten. Verschrikkelijk nieuws. Nu is er van deze Over Asselt boys dus een video online gezet met het dreigement naar Jos G. Was het volgens mij, die guy die dat nog 1200 kilo coke zou hebben. Die moet afgeven aan een of andere Belgische maat van hem. En sorry, je moet zeggen, anders dan gaan er hele nare dingen gebeuren. Daar is dus een video bij gepost en daar vielen ons wat dingen op.
2: Ja, het moet heel intimiderend overkomen. Want het zijn vier gasten met maskers en geweren vast.
0: Ja.
2: Maar ik ben niet echt geïntimideerd, om eerlijk te zijn. Maar misschien komt het ook door het volgende, want het klinkt zo.
3: You will gonna kill everyone. All you love. Ones and family. Their love. Ones their family. Family, friends and others. Related family and everyone.
0: Het klinkt als een scammer uit Nigeria eigenlijk.
2: Nou, dat als eerste. Maar op de video zie je ook dat deze tekst vertaalt naar... maar we beloven je, we zullen iedereen vermoorden. Al je geliefden, al je vrienden en iedereen die voor je werkt. We laten het hier niet bij, we beloven je, we gaan iedereen opbrengen. Ja. Motherfucker.
0: Nog een klein stukje ervan hier.
3: Who helped you? And who worked you? Who worked for you? We don't rest. We promised you that. We will kill you. Oh,
0: het is het allerslechtste Engels dat ik heb gehoord.
2: Ja, en het staat op een briefje geschreven. Want ze konden dus deze tekst niet onthouden. Dus iemand zei, jongens, na 5 takes, kom, we zetten het even voor die gast op een briefje. Want het lukt hem niet, dan kan hij het even voorlezen.
0: Ja, het is ook, je krijgt blijkbaar bij Coke Deals geen LOE-cursus Engels ook trouwens.
3: Motherfucker.
0: Motherfucker ook, ja. God, het ziet er heel treurig uit allemaal. Dit is je One Minute of Fame eigenlijk ook. Ja. Hè? Dit filmpje, dit is dan met je aflevering.
2: Ai.
0: Slecht op de mat gelegd. Nou goed, hopen dat wordt het wat rustiger daarin over Asselt. Jennifer Lopez, zo meteen eerst. Spiller, dit is Groove Yet Slim.

0: Jennifer Lopez samen met Guetta en Save Me Tonight bij Slam. Here we go.
1: Zin in je werk.
0: Ja, nieuwe editie van Beroepenraden. Iedere dag rond dit tijdstip. Gaan we eens even kijken of het gaat lukken. Ik ben heel benieuwd. En vandaag in de hoofdrol Tristan, 30 uit Amstelveen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Een leuke dag op werk gehad?
2: Ja, altijd leuk.
0: Altijd leuk. Okay. Ja. Hey, wat is de zin in je werk? Oftewel, wat zeg je echt ontiegelijk vaak? Zonder te verklappen welk werk je doet.
2: Yes, dat is pas op, ze gaan slaan.
0: Pas op, ze gaan slaan.
3: Nadenken.
2: Is lastig, hè?
0: Werk je met kleine kinderen? Dat die dan gaan slaan? Zo, dat ze dan pas
2: nee,
0: op?
2: Nee, helemaal nee,
0: van,
2: kinderen,
0: van die agressieve kinderen ergens uit een achterwijk of zo? Die dan zo
2: gelukkig
0: op...
2: niet.
0: Nee, gelukkig niet. Oké. Okay. Nou, ik heb het dus niet geraden. Oftewel, zit je nu te luisteren naar Slam? Die kans is groot. Raad mee in de Slam WhatsApp. Wat doet Tristan 30 Amstelveen pas op ze gaan slaan? Nog even een hint, Tristan, om het iets makkelijker te maken.
2: Ja, dat is goed. De hint is als volgt. Als mensen te goed worden in deze sport, verlies ik mijn baan.
0: Als mensen te goed worden in deze sport, verlies jij je baan, Tristan. Oké, okay. En pas op, ze gaan slaan. Ik ben heel benieuwd. Raad mee in de Slam WhatsApp.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
4: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
5: Een stralende huid voor jouw beauty budget, Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
1: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje? Oepsie! Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
13: 18 plus, speel bewust.
14: Ja. Echt serieus?
15: 7, 7, 7, 7.
14: Wat een geld.
15: 50.000, potverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. sinds 1947.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
3: Een spijttattoo, ongewenste haargroei of last van acne of pigmentvlekken? Bij Cosmetiek Totaal helpen onze HBO-huidtherapeuten je graag verder. Ontdek wat we voor jouw huid kunnen doen met een gratis premium skin-analyse. Kijk op cosmetiek-totaal.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Er is er iets over 4:30 weer online weerbericht voor je. Langzaamaan trekt de regen weg richting het noordoosten. Morgen dan opnieuw regen helaas. In de middag is het wat droger met 20 tot 23 graden. En langzaamaan wordt het iets warmer in deze week trouwens. Maar dat later. Dan even kijken naar de wegen. Drie langste vertragingen. Het is redelijk druk voor een woensdag. 230 kilometer. Dit zijn de drie langste dus vanaf 25 minuten. We beginnen met de A1 Apeldoorn richting Duitsland. Voor Hengelo vanuit Gent. Een ongeluk gebeurt daar. 40 minuten, Jan. Dan A4 Amsterdam-Den Haag. Voor Dringvaart Aquaduct. 36. En de A12 Utrecht-Oberhausen. Voor Zevenaar vanaf Arnhem-Noord. Daar 25 minuten. Maak de 2 over 4:30. Laatste headlines van het ANP worden hier gebracht door Robert Janknook.
7: Goedemiddag. De dubbele moordzaak in het Drentse Wijteveen is uitgesteld en is op verzoek van de advocaten van Richard K. Die willen het verhaal van een vanochtend gesproken getuige nog verwerken. Begin volgende maand gaat de zaak bij het Hof verder. Bij Overasselt wordt nog steeds gezocht naar bewijs na de schietpartij gisteren nacht waarbij een dode viel. Ook is een drone ingezet. Het is niet bekend of er al iets is gevonden. En op het vliegveld van Eindhoven...

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Adela, Ain't in LA.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Juice Day and Sam Harper. Just a little.

Toch altijd mooi als je in de muziek gaat zitten, dat je achternaam dan ook gewoon met een muziekinstrument te maken heeft. Sam Harper staat met Just a Little bij Slam. Zometeen de uitkomst van Tristan. 30 uit Amstelveen, wat doet hij? De zin in zijn werk is pas op ze gaan slaan. Het antwoord naar deze.

0: Slammiddagshow, Lady Gaga en Bad Romance.
1: Zin in je werk.
0: Woensdag editie van de Zin in je werk. We gaan naar Tristan 30, Amstelveen. Hallo.
2: Goedemiddag.
0: Ja, nog steeds. Ik zat af te vragen trouwens in de afgelopen, wat is het, 15 minuten, 12 minuten. Heb jij nog doorgewerkt of hebben je collega's het overgenomen?
2: Nee, ik ben aan het relaxen gewoon.
0: Oh, dat kan met jouw werk. Oké. Okay.
2: Ja,
0: hey, nog
2: ja.
0: Even de zin in je werk. Iets wat je ontiegelijk vaak zegt op de werkvloer. Of ergens anders waar je werkt.
2: Ja, dat is pas op, ze gaan slaan.
0: Pas op, ze gaan slaan. En de hint is?
2: Die was, zei ik nou ook weer.
0: Als mensen te goed worden in...
2: Oh ja, mensen te goed worden in sport, dan verlies ik mijn baan.
0: Nou, we gaan eens even kijken naar wat allemaal binnengekomen is. Davy, die denkt misschien wel dat jij kickbokstrainer bent. He, ze gaan slaan, maar als iemand te goed wordt, dan ben je eigenlijk niet meer nodig als trainer zijn.
2: Hè? Nee, dat is het niet.
0: Dennis zegt coach in vechtsport, ongeveer hetzelfde dus.
2: Nee.
0: Jennifer die zegt ballenraper bij tennis. Als mensen te goed worden, gewoon kunnen blijven overslaan, dan eigenlijk niet meer nodig.
2: Nee, ook niet.
0: Komt
2: in de buurt.
0: Ik weet nog niet of je er een modaal salaris mee zou kunnen trekken trouwens. Komt wel in de buurt, nee. Oké. Okay. Kiko die denkt golfbalcoach. Ga je dan...
2: Nee.
0: Ga je dan mede uitkiezen wat de beste golfbal is als coach? Ik voel bij jou vandaag deze bal. Oké, dan naar Leo. Die zegt het volgende. Dus pas op, ze gaan slaan. Is jouw zin in je werk?
3: Golfballenraper of duiker?
0: Golfballenraper of duiker?
2: Dat is goed.
0: Ja! Dat heb ik geraden.
2: Knap hoor.
0: Ah, wat goed. Ja, nog even de zin in je werk was dus pas op ze gaan slaan. Dus als ze gaan slaan, ja, dan moet je oppassen, want dan kan jij geen golfballen meer rapen.
2: Ja, dat kan om je oren.
0: Ja, precies. Ja, dat is gewoon eigenlijk soort van half oorlogsspel waar je in zit. En de hint is dus, als mensen te goed worden, dan ben jij niet meer nodig, want dan kan iedereen gewoon van hol naar hol naar hol.
2: Ja, dan vinden we niks.
0: Wat raar klinkt trouwens van hol, maar goed. Ja, precies, dan vind je niks, ja. Je duikt voor golfballen.
2: Ja, we doen in Nederland en het buitenland duiken wij die ballen op en die recyclen wij. En verkopen we eigenlijk in Europa.
0: Hey, wat goed. Maar ziet het er ook een beetje uit als een halve Amsterdam aflevering of film dan? Dat jij in je duikpak zo in zo'n uit zo'n blubber vijver omhoog komt zetten?
2: Ja, het ziet er wel een beetje gek uit. Mensen schrikken wel eens hier en daar.
0: Jij bent zo'n heel emmertje voor het golfbal omhoog komt. Tristan 30 Amstelveen, de zin in je werk was dus pas op ze gaan slaan en jij bent...
2: Ik ben wat?
4: Sorry. Ja,
0: dus dat is jouw...
2: Golfbalduiker.
0: Ja, golfbalduiker. Ja. Ja, je bent ook een persoon en je bent niet een wat. Helemaal goed. Tristan,
2: ja,
0: later.
2: Later. Tot ziens. Dankjewel. Hè.
1: Wat zeg jij wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? Stuur het in met de Slam App.
0: Ah, vinden we leuk als je dat instuurt. Zometeen ChatGPT Goes advertenties. Dat gaat natuurlijk rare situaties opleveren, dat zometeen. Ook Paso komt eraan, Dirty Cash. Eerst Alesso, Warm Republic, dit is In Your Eyes.

0: Ongetwijfeld ergens tijdens het nummer ergens onze Nigeriaanse prins van de Overasselt Boys te horen met deze motherfucker.
1: Motherfucker.
0: Start ik behoorlijk door die plaat heen half. Nou ja, goed. Nevermind, niemand gehoord. Sluitmiddagshow, ChatGPT gaat adverteren in je chats als je de gratis versie gebruikt. Ja, skeretatters doen dat. Ik ook trouwens. Gewoon lekker gratis. Ik betaal genoeg aan AI-troep. Zit ik te praten over mijn ingegroeide teennagel, krijg je meteen een product erbij. Maar dat gaat dystopisch worden straks. Want dan ga je er ook de pleun dingen krijgen als bijvoorbeeld je relatie niet lekker gaat. Van, hé, wat moet ik doen? En dan krijg je bijvoorbeeld korting op Bumble erbij.
2: Ja, hoe erg is dat? Ja, of bijvoorbeeld dat ik dan zeg, mijn wc is verstopt. Wat moet ik doen? En dat je dan laxeermiddelen als optie krijgt.
0: En minder wc-papier gebruiken. Ja. We gaan van 4 laags naar 2 laags, mijn advies. En dan krijg je automatisch thuisbezorgd. Misschien dat je je vriend snurkt bijvoorbeeld of zo. Dat je dan een cursus toegezonden krijgt. Leren omgaan met teleurstellingen in je leven. Oh. Ja, je hebt je voor getekend.
2: Ja. Ja. Meneer, mevrouw, mijn baby haalt. Hoe ga ik daarmee om voor betere slaaprust? Nou, hoe heet het? Oordopjes of zo voor beter slapen.
0: Dat is wel een kut excuus.
2: Oh, je baby laten liggen. Oh, doorslapen.
0: Negeren. Probeer het doorheen te slaan. Ja, of dit is misschien, dit doe ik ook wel eens een keer, maar een foto van de koelkast maken. En dan zeggen van, hey, wat voor lekkere dingen kan ik hiermee maken? En dat je dan vervolgens advies krijgt. McDonald's, 400 meter.
2: Hier kan je
0: echt niks mee. Die verloren bananen in je koelkast.
2: Nice.
0: Ja, zo meteen gaan we het hebben over, want de wereld staat wel een beetje in de fik. Goud wordt weggehaald uit Amerika, wordt teruggehaald naar Londen, Nederlands goud. Overal merk je dat het een beetje krampachtig begint te worden. Dus, wat moet je nou echt doen om te preppen voor Doomsday? Doomsday preppen. Ja. Behalve een beetje water in huis halen. Het antwoord zo meteen. Slam coming up. En deze 3 op je radio. Another en ook Nelly Furtado. Oh, nu al zin in. Vind ik de beste plaat van de Zero's. En ook Chesto. Je zit goed bij Slam. Slam.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
9: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met de

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
9: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Cosmetiek Totaal verwijdert niet alleen tattoos. Klaar met steeds weer scheren of waksen? Kies voor laserontharing door onze HBO-huidtherapeuten. Ook voor de gevoelige en donkere huid. Boek je gratis intake op cosmetiek-totaal.nl.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
13: Nu halen, dus niet straks.
14: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krookie chips per zak maar 1,39.
14: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
16: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
18: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
20: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Weilanden bij Overasselt wordt nog steeds gezocht naar bewijs van de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Tientallen agenten kammen het gebied uit en ook een maïsveld wordt doorzocht. Er vliegt ook een drone. Mogelijk wordt er gezocht naar wapens. Het is niet duidelijk of er al iets is gevonden. De advocaten van Richard K. mogen hun pleidooi later doen in de dubbele moordzaak in het Drentse Wijteveen. In hoger beroep is opnieuw levenslang geëist en de advocaten hebben op het laatste moment nog een getuige gesproken. En dat verhaal willen ze nog verwerken en daar hebben ze tijd voor nodig. En die krijgen ze. Vanaf het vliegveld in Eindhoven zijn 6 toestellen van Ryanair vertrokken zonder bagage. Door een storing konden ze niet door de controle en Ryanair wilde het risico niet nemen om de koffers toch mee aan boord te nemen. Wanneer de reizigers hun spullen weer terugkrijgen is onduidelijk. Voor koning Willem-Alexander was de overleden Noorse koning Harald een grote vriend van wie hij veel heeft geleerd. Een van de lessen is dat je je werk serieus moet nemen, maar niet jezelf, zei de koning tijdens een bezoek aan Eindhoven. Over een week is de uitvaart van Harald en Willem-Alexander is daar ook bij. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken buien naar het noordoosten weg. Vannacht in het noorden van het land regen, maximaal 19 graden. Morgen opnieuw buien, maar 's middags is het dan vaker droog en dan maximaal 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel voor een woensdag. Echt wel druk trouwens. Dit zijn de drie langste vertragingen, bijna 300 kilometer op de wegen. Vanaf 35 minuten, de drie langste dus. A4 Amsterdam-Den Haag voor Drinkvaart Aquaduct, daar 36. A12 Utrecht-Oberhausen voor Zevenaar, 36 minuten. En A35 Enschede-Almelo tussen Enschede-West en Delden. Daar is een ongeluk gebeurd. Het gaat allemaal nog duren. In ieder geval tot de weg weer helemaal vrij is. Tot in ieder geval 5:30. 39 minuten vertraging daar.
13: Jongens, eten!
22: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: 18 plus, speel bewust.
26: Ja? Echt serieus?
27: 7, 7, 7, 7, 7.
26: Oh, wat een geld!
28: 50.000, godverdikke me.
29: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
30: Niet alleen voor spijttattoos kun je bij Cosmetiek Totaal terecht. Last van acne of pigmentvlekken? Ontdek wat jouw huid nodig heeft met onze premium skin analyse. Nu gratis, ter waarde van €65. Boek op cosmetiek-totaal.nl.
29: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
31: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
32: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
31: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Thomas van Empelen.
0: Ja, applaus voor jezelf. De werkdag is geweest. Oh, hey. Richting huis met de beste beats. En zometeen gaan we het hebben over doomsday preppen. Nu another. Is talk to you.

0: Oh, zo goed dit nummer. Nelly Furtado, als je mij vraagt, ik denk wel de beste track uit de Zero's. Voor jou, Plum? Nee. Oké, nou eerlijk.
1: De Slammiddagshow met Thomas.
0: Kijk, ik zeg altijd in het leven dat ik heel veel dingen moet doen. En dan doe ik ze eigenlijk nooit. Dat plak ik op mijn ADHD. Ik kwam er gisteren achter dat jij dus iets doet.
2: Als ADHD'er.
0: Ja, waarbij ik dacht, holy fuck, nice, wat goed bezig. Want dat is misschien ook wel nodig namelijk.
2: Ik heb heel wat liters water thuis. Ik heb een radio, ik heb waterzuiveringstabletten. Ik heb heel veel ingeplikt eten wat nog tot na de weet ik veel wat voor tijd nog goed is.
0: Ja.
2: Ik ben een doemprepper.
0: Je bent een echte doemprepper. Ja. Maar gewoon, je bent niet autistisch, volgens mij.
2: Nee.
0: Je staat met je beide benen op de grond. Je hebt gewoon een baan. Het klopt allemaal. Ja. Dus ook al die het is natuurlijk ook, het zijn gewoon normale mensen.
2: Maar je gaat het helemaal goed bij mij.
0: Ja, dus, maar wat heeft jou toen besluit om dit te gaan doen? Allemaal die blikken en zo in huis te halen. Toch die brief van de overheid? Of,
2: Een beetje. Ja. Maar ik dacht, ik wil niet die ene sukkel zijn dat als het dan dus wel gebeurt, dat ik niet een paar euro heb uitgegeven aan gewoon de basics in huis hebben. En dat je dan bij de buren moet aankloppen. Hey, ik heb best wel dorst. Maar kunnen jullie wel water drinken? Nee, ik dacht, het is gewoon handig als ik zelf wat in huis heb en dat ik gewoon zelfvoorzienend ben. En wat is die moeite nou? Een paar extra boodschapjes, toch?
0: Ja, eens. Ja, we kikkererwten super lekker. Ja. Ook over 2 jaar weer, weet je wel. Ja. We beginnen erover namelijk. We kunnen het allemaal links of rechts om. En zo'n middagshow is natuurlijk ook om een leuk gevoel achter te laten en lekker naar huis toe. Maar laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, Rusland heeft gewoon bommen gestuurd richting Duitse vliegtuigen. Trump doet gekke dingen. We zeggen dat we niet in oorlog zijn, maar eigenlijk is dat gewoon wel het geval. De Nederlandse bank heeft nu ook een deel van de goudvoorraad uit Noord-Amerika gehaald naar Engeland. Om gewoon dichterbij te hebben. Want goud is gewoon het laatste wat overblijft als alles in de fik staat.
2: Ja.
0: Dus, wat vergeten wij misschien nog wel? Jij als doomsday-prepper en ik als normale grappie van 33. Wat hebben we nodig om te overleven? Zometeen praten we met een doomsday-prepper die er helemaal in zit. En gaat ons alles vertellen. Dat zometeen, hier bij Slam.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Colter. Hey everybody.

0: voor 17:30. Tiësto, Evermax en de Modo hier bij Slam.
1: De Slam Middagshow met Thomas.
0: Het zijn roerige tijden, ook al vergeten we het af en toe. Onder andere Rusland, die dus met drones vliegtuigen in Duitsland bombardeert. Trump die gekke dingen doet. En de wereld staat een klein beetje in de fik. Dus is preppen, we hebben af en toe gedacht, die mensen, wat zijn ze aan het doen? Wordt wel relevanter dan ooit. We hebben net gehoord, de pleun dat jij ook prept.
2: Ik ben echt goed voorbereid.
0: Ja, ik zit bij jou, denk ik. Daarom even drie dingen die we waarschijnlijk met z'n allen vergeten als het gaat om preppen. We hebben Luc van de Prepshop hangen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, wat is nou echt iets, even om mee te beginnen, iets wat we met z'n allen vergeten, wat we gaan vergeten als de shit uitbreekt?
3: Nou, die vraag die wordt ons wel vaker gesteld. En we kunnen echt met zekerheid zeggen dat dat een waterfilter is.
2: Yes!
3: Kijk, met een waterfilter kun je zelfs water uit de sloot nog drinkbaar maken. Het ding kost een paar tientjes. En in onze ogen is dat veel beter dan een paar flessen water bewaren thuis. Die je dan weer over 3 jaar moet vervangen. Dus het antwoord is een waterfilter.
0: Hey, en dan stroom is een ding. Want de stroom gaat uitvallen als de Russen komen op een gegeven moment. Dat zie je in Oekraïne al. Wat is nou echt een belangrijke tip hierin?
3: Het minimale wat je kan doen is iets van een klein accu'tje, een powerbank en misschien een zonnepaneeltje waarmee je dat ding nog kan opladen als er geen stroom is. Zodat je in ieder geval je telefoons en wat zaklampen nog kan opladen.
0: En misschien ook niet helemaal te koop meelopen, denk ik?
3: Ja, hou het gewoon lekker voor jezelf. Ja. En maak misschien afspraken met gelijkgestemden.
0: Dat is bij jou niet gelukt, hè, Pleun? Je hebt het net op de radio verteld.
2: Niemand weet waar ik woon.
3: Die weten je nu te vinden.
0: Nee, dat scheelt. Hey, de laatste tip. Wat is nou, stel voor, shit hits the fan? Dat wordt een even in het meest grimmige aspect. Een kernbom op Rotterdam. Knooppunt van Europa. Wat zou jij doen als prepper dan?
3: Wat ik in ieder geval niet zou doen, is blind in de auto stappen en de andere kant op rijden. Want er zullen waarschijnlijk heel veel mensen zijn die dat doen. Dus dan sta je misschien een dag lang in de file. En dan heb je je doel van vluchten ook niet echt bereikt. Kijk er kritisch naar. Hoeveel afstand zit er tussen? Staat de wind jouw kant op? Kun je niet vluchten omdat de wegen vol staan? Tape al je ramen af. Zet je ventilatie uit. Zorg dat er geen lucht van buiten naar binnen komt. Ja. En hoop op het beste.
0: Hoop op het beste, dat vind ik wel.
2: Dat is wel.
0: Dat is inderdaad, ja. Ik denk dat ik opeens naar God ga bidden, ook uit het niets, denk ik, als er zoiets gebeurt. Luc van de Prepshop, dankjewel. Thanks voor deze info. Hier kunnen we wat mee.
3: Graag gedaan.
2: Thomas, ik heb een idee.
0: Wat dan?
2: Ik heb zo'n waterfilterding. Ja. Als jij nou morgen een flesje grachtwater van Amsterdam meeneemt.
0: Gadverdamme.
2: Neem ik die waterzuiveringstabletten en zo allemaal mee.
0: Dus dan gaan we Amsterdams vies grachtenwater drinken.
2: Ja, maar dat is dan niet meer vies.

0: De Afro House hit van deze zomer. The Second Voice. Hier bij Slam. Dan gaan we dus grachtenwater drinken uit de grachten van Amsterdam morgen.
1: Ja.
0: Gefilterd. Als een echte doomsday prepper met een waterfilter en zo.
1: Ja, ja, ik ben heel benieuwd. Vooral voor iemand met smetvrees zoals ik. Ja.
0: Oké, maar ga je dan wel allemaal feitjes vertellen over dingen die ik heb gezien liggen in het water terwijl we dat drinken?
1: Goed, dan doe ik in de tussentijd met mijn vingers in mijn oren.
0: Nee. Ik ga je dan gewoon aan horen terwijl we dat water drinken. Uit die waterfilter van jou. Oké, leuk. Johan, die reageert er nog over drinken van grachtenwater.
2: Jullie gaan Amsterdams grachtenwater drinken. Nou, het was leuk, jullie.
0: Ja, dus dat in de vangrail, denk ik. Maar goed. Zometeen hebben wij...
1: Ja, een verhaal over een tatoeage van mij. En dat was bedoeld als partytrick. Maar de trick kwam niet helemaal van de grond. Dat is alles wat ik erover kan zeggen.
0: Een mislukte tattoo dus ook.
1: Een mislukte tattoo, ja.
0: Dat zo meteen. Ja.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
9: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
10: Een spijttattoo, ongewenste haargroei of last van acne of pigmentvlekken? Bij Cosmetiek Totaal helpen onze hbo-huidtherapeuten je graag verder. Ontdek wat we voor jouw huid kunnen doen met een gratis premium skin-analyse. Kijk op cosmetiek-totaal.nl.
9: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
11: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
14: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
15: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
16: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
17: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
0: Het is iets over 5:30 weer online weerbericht voor je. Vanavond trekt er nog wat regen over, vooral richting het noordoosten, gelukkig ook weg. Morgen dan opnieuw regen. In de middag wordt het gelukkig wat droger. 20 tot 23 graden is die temperatuur. Dan even kijken naar de vier langste. Ik doe gewoon vier even een keer. Leuk. A4 ook. Amsterdam Den Haag voor de Ringvaart Aquaduct. Daar 40. A12 Utrecht Oberhausen voor 7 naar 41. Dan de A16 Breda Rotterdam voor het Brechtseplein. Stand is een keer niet. Dit keer een ongeluk trouwens. 25 minuten. En de A20 richting Gouda vanaf Hoek van Holland voor Prins Alexander. Ongeluk gebeurt. 33 minuten extra. Maakt het 5:30. Laatste deadlines van het ANP. Robert Jan Knook is hier.
18: Goedemiddag. Op een carpoolplaats in Wijchen, niet ver van Overasselt, is een tas met wapens gevonden, meldt de Telegraaf. Of die iets met de schietpartij van gisteren nacht te maken heeft, is de politie aan het uitzoeken. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is verder opgelopen naar 1225. En duizenden mensen worden nog vermist. Daar zat ook een Nederlandse vrouw bij, met haar is intussen contact. Zweden en Denemarken sturen politie naar Noorwegen om te helpen bij de uitvaart van koning Harald. Het wordt een van de grootste operaties in de Noorse geschiedenis. Er komen veel VIP's naar Oslo. Tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Oké, leuk. Ja.
19: Thomas van Empelen.
0: Yes, zometeen een slecht en een hopelijk ook goed verhaal over een tattoo van jou, Plum.
1: Yes.
0: Ben benieuwd. Zit in de weken van de spijt-tattoo.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Robin Schulz en Watermat. Take it slow. Lucas en Steve, All I Know.
2: Yo, what's up? Wij zijn Lucas en Steve.
0: Je hoort ons nu op Slam.

0: Ja, oprecht, ze zijn al even bezig, Lucas en Steve. Maar ik vind het een van de betere van de afgelopen jaren. All I Know hier bij Slam. En dat zeg ik niet omdat er een soort van smarte geld betaald wordt in de vorm van een slagroomtaart.
1: Ja, ieder
0: jaar sturen ze een slagroomtaart op. Blijf dat doen alsjeblieft, Lucas en Steve. Hey dan, we zitten in de weken van de spijt-tattoo. Jij hebt een tattoo met een goed verhaal, maar je hebt niet per se spijt van die tattoo.
1: Nee, ik heb geen spijt van die tattoo.
0: Vertel, wat is er gebeurd?
1: Oké, het verhaal achter deze tattoo. Het is 2 jaar geleden, ik ben op Bali. Stel je een beeldje even in, je bent in Bali. Het is daar druk, lekker warm, wierook. Ja. Op iedere hoek van de straat, daar kan je ongeveer wel een tatoeage laten zetten. En ik toen... Nog nul tatoeages. Ik heb nog nooit een tatoeage laten zetten, maar ik was...
0: Een moment, hè, dan?
1: Ja, het was een moment. En ik dacht, hoe is dat nou om een tatoeage te laten zetten? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Maar de voorwaarde was wel, het moet iets grappigs zijn en iets tijdelijks. Want ik wil niet voor altijd aan de tatoeage vastzitten. Dus ik kreeg de tip, zet het tattoo onder je voet. Want dan is het na 2 jaar ongeveer is die tatoeage weg.
0: Oh, dat gevoel, ja.
1: Maar ja, dat deed wel pijn.
0: Ja.
1: Nou, ik wilde een grappige tatoeage waar ik mee kon flexen tijdens het festivalseizoen. Wat dan 2 maanden nadat ik terug was van Bali zou het festivalseizoen beginnen van de zomer.
0: Ja.
1: Dus ik koos voor een lachende kameel met een lachwolkje zo, haha, uit zijn mond op mijn grote teen. Want mijn partytrick zou dan worden... Wil je mijn camel toe zien? Snap je? Superleuk.
0: Jezus.
1: Wat wil nou het geval? Ik ben terug in Nederland. Eerste festival is een paar dagen verwijderd.
0: Ja.
1: Wat is er nog over van die tatoeage? Alleen het lachwolkje wat uit de mond van de kameel komt. Heel die kameel weg.
0: Ah, wat kut. Maar ja, goed. Ja.
1: Het ging veel sneller dat vervagen dan ik had bedacht. Ja, daar baalde ik wel van. Dus heel mijn flex was weg.
0: Ah, wel leuk. Maar wat doe jij om op Lowlands? Dan ga je toch geen voor bandjes? Toch niet om allemaal je camel toe te laten
1: zien? Ja, maar dat is toch grappig?
0: Als je, ja, heel leuk.
1: Goeie ijsbreker, toch?
0: Ja. Heb je op die manier je ex-partner ontmoet ook?
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Nee.
2: De Slam spijt-tattoo.
0: Camel toe. Ja, dat is wel. Wat goed. Hey, mocht je wel een tattoo hebben waar je spijt van hebt. Bijvoorbeeld heb je een heel groot aarsgewei laten tatoeëren. Omdat je dacht dat dat hip is. Mannen vinden dat soms nog steeds aantrekkelijk trouwens wel. Maar is hij helemaal vervaagd, lekt hij. Of misschien heb je wel een paarse krokodil laten tatoeëren. Op het moment dat je dacht, je was wat hallucineren aan de LSD. Je dacht, het is een goed idee bijvoorbeeld of zo. Dat soort dingen. Of je ex... geboortedatum van je ex, dat op je
1: portret.
0: Been.
1: Portret.
0: Portret met een peuk in zijn bek. En je denkt, ja god, dit wil ik allemaal niet meer. Goed nieuws, Slam gaat misschien wel jouw tattoo laten weglezen. Opgeven, heel simpel. Slam.nl, daar moet je zijn voor jouw spijt-tattoo. Fotootje erbij. En succes en een goed verhaal erbij helpt wel bij de selectie trouwens. In de Slam richting huis met de beste beats. Shakira zometeen back heel. Eerst Avicii.

0: eigenlijk een heel vreemd nummer met al die namen erin. Zo, Shakira, Burna Boy, maar wel lekker Die Die bij Slum. Hey, dan misschien heb je het gezien en ook gemerkt aan de pomp. Benzineprijzen door het dak. Wereld is onrustig, hebben we dit uur al genoeg over gehad. Benzineprijzen door het dakkie dus. Bijna €2,70 de adviesprijs. Zit er vaak wel iets onder bij een goed pompie. Zal ik denken, wat kan je nou doen om te besparen op je benzine?
1: Ja, ik heb geen auto. Ik zou zeggen, lekker thuis blijven, videootje aanslingeren.
0: Ja, je kan ook zeggen natuurlijk rustiger remmen en zo. En bijvoorbeeld minder hard rijden. Stel voor je zo'n auto hebt, kan je minder hard rijden. En dat bespaart benzine.
1: Ja.
0: Dus ik denk, wat is nou het minimum wat je mag rijden op de snelweg? Dit weten niet heel veel mensen. Maar wat is nou, je gaat op de snelweg, stel voor je rijdt 80. Nou, dan gaan mensen natuurlijk wel toeteren van, gas, wat ben je aan het doen?
1: Ja, ja, ja.
0: Wat denk jij dat de minimum snelheid is op de
1: 60,
0: snelweg?
1: 60, denk ik.
0: 60?
1: Ja, minimum. 40? Nee.
0: Nee, 60 is goed. Wat grappig. Ja. Nee, iemand die geen auto heeft, hè? Netjes, ja. Nee, namelijk een voertuig moet minimaal 60 km per uur kunnen rijden. Of technisch in staat zijn om dat te kunnen rijden op de snelweg. En anders mag je de weg niet op.
1: Maar je bent al wel weer langer onderweg. Of maakt dat dan niet uit?
0: Nee, maar 80 is ongeveer de sweet spot. 70, 80 qua luchtweerstand om dan zuinig te rijden. Weet je dat ook weer? Nu, op je radio, Becky, Hill, Getta. Dit is Remember in de Slam Middagshow.

0: Guetta op de zender, Becky Hill en Remember by Slam. Zometeen nieuwe editie van Kill Your Darlings. We gaan op zoek naar de beste plaat van Calvin Harris.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Cosmetiek Totaal verwijdert niet alleen tattoos. Klaar met steeds weer scheren of waksen? Kies voor laserontharing door onze HBO-huidtherapeuten. Ook voor de gevoelige en donkere huid. Boek je gratis intake op cosmetiek-totaal.nl.
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1.69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
13: Deze week in de bonus. Alle AHA bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
15: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
17: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
18: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
19: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
21: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
20: Gun je
0: jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
22: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
23: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op een carpoolplaats in Wijchen is een tas met meerdere wapens gevonden, meldt de Telegraaf. En zou iets te maken kunnen hebben met de schietpartij van gisteren nacht in Overasselt, want Wijchen ligt daar vlakbij. Vanmiddag heeft de politie met tientallen agenten een weiland en een maïsveld bij Overasselt doorzocht. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is boven de 1200 uitgekomen. De meeste slachtoffers vielen in Nepal. Er worden nog duizenden mensen vermist en daar zitten ook twee Nederlandse toeristen bij. Met een derde vermiste Nederlander is inmiddels contact geweest, zegt de minister. Zij woont daar. Over een week is de uitvaart van de Noorse koning Harald en dat wordt voor de politie een van de grootste operaties in hun geschiedenis. Ze krijgen hulp van de politie uit Zweden en Denemarken. Er komen veel belangrijke mensen naar Oslo. Ook ons koningshuis gaat erheen. Ze hebben al jaren een goede band met de Nooren. De beledigende appjes die oud-minister Grapperhaus tijdens de coronaperiode over zijn collega's stuurde waren alleen maar om af te reageren. Het was een uitlaatklep, zei hij bij de enquêtecommissie Corona. Zo noemde hij minister Slob van Onderwijs een soepjurk en een jankert en kon burgemeester Bruls de ziekte krijgen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond bewolkt met enkele buien. Morgen trekken ook eerst buien over het land. 'S Middags vaker droog. Het wordt dan 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.
24: Ah, we hadden allemaal tijdens de coronapandemie het idee dat die Grapperhaus niet per se de gezelligste was. Maar dat blijkt ook achter de schermen dus te kloppen. Collega's jankert. Dus je kan de ziekte krijgen roepen. Zou ik niet meer wegkomen hier op de werkvloer volgens mij, toch?
25: Denk ik ook niet.
24: Nee. Hey, dan even kijken naar de wegen. Verkeerde of Flitsmeister. Het begint al wat rustiger te worden gelukkig. Je krijgt de top 3 van me. Er staat nog geen 100 kilometer. Eerst op de A4 Amsterdam-Den Haag voor het Rinvaart Aquaduct. 30. A15 de Gorkum-Ridderkerk voor de Noordtunnel. Ongeluk gebeurt 50 minuten. En de N356. Dat is richting Holwerd vanaf Drachten. Bij Noord-Bergum. Ongeluk gebeurt daar een uur extra. My god, sterkte.
26: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
27: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
26: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
28: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
29: Niet alleen voor spijttattoos kun je bij Cosmetiek Totaal terecht. Last van acne of pigmentvlekken? Ontdek wat jouw huid nodig heeft met onze premium skin-analyse. Nu gratis, ter waarde van €65. Boek op cosmetiek-totaal.nl.
30: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
24: Oh, misschien wel een van de lastigste die we ooit gaan krijgen 100%. In Kill Your Darlings. Calvin Harris, de beste track van hem. In de hemelsnaam, wat is dat? We gaan er...

0: begon als glazenhaler in een club, wilde eigenlijk heel graag draaien, dus bleef daar gewoon lekker werken. En iedere keer als dan de DJ even naar de wc toe moest of even wat anders had of wilde roken, dan ging D.O.D. even achter de platenspeler staan. En zo is het uiteindelijk doorgebroken.
1: Mooi, hè? Kill your darlings.
0: Dat zie je maar.
1: Kill your darlings.
0: Kutbaantjes werken ook. Kill your darlings, het favoriete item. Op dit moment ook in Overasselt trouwens. Die schoten erin. Ja. Hey, we gaan op zoek naar de beste track van Calvin Harris.
2: Ja, dit wordt moeilijk.
0: Een man die al heel lang meegaat. Heeft ooit op Lowlands gestaan. Ook een heel gaar bandje ergens in 2007, 2008. Het is zo lastig. Deze man heeft alleen maar hits gemaakt. Deze man heeft meer hits dan Bed Partners. En dat zegt vooral iets over het aantal hits wat hij heeft. Ja. Het is ongekend ingewikkeld. Ben je er klaar voor, Pleun? Jij mag kiezen.
2: Ja, maar hoe werkt het spel?
0: Ah, even uitleggen. Ja. Voor de mensen die niet al twee uitzendingen erbij zijn. we hebben 5 tracks van Calvin Harris uitgekozen. Ik tenminste, ik ga ze aan jou laten horen, Pleun. 1 artiest, 5 tracks, maar welke is de beste? En uiteindelijk moet je iedere keer eentje laten gaan.
2: Ja.
0: Dat is het lastige. De allereerste waar jij uit mag kiezen, dat is... dit is de baseline. Under Control. Dit is keuze 1. Die staat tegenover How Deep Is Your Love.
2: Nee, overduidelijk eigenlijk wel. Ja, ik ga voor die Under Control. Die
0: Under Control, ja, oké. Top. Nou, dan gaan we naar de volgende toe. Under Control staat op nummer 1 nog steeds dus. A Sweet Nothing misschien. Oh. Met Florence Wells, goede zangeres.
2: Oei, oei, oei. Oh, dit vind ik heel moeilijk.
0: Ja.
2: Oh.
0: Dat is het hele idee natuurlijk ook. Ja.
2: Ik wou zeggen, mag ik die allemaal nog heel even 1 keer horen, maar...
0: Sweet Nothing of Under Control. Deze. Ja, we zijn er nog niet, hè, trouwens.
2: Oké, Under Control. Nee, ik ga toch voor deze.
0: Ja, oké.
2: Ja.
0: Dan hebben we deze Under Control. Ja, of ga je toch voor de allereerste hit die Calvin Harris ooit heeft gescoord. We gaan naar het jaar 2007.
2: Oké.
0: Acceptable in the 80s.

0: die daarna kwam, zijn tweede hitje, die ging wereldwijd dan wel lekker. I'm Not Alone.
1: Och, jongens.
0: Ja. Niet gezegd dat het makkelijk zou worden.
2: Ik moet gewoon, ik heb nu stress. Even kijken.
0: Ja. Ah, ja, wat heel Nederland 10.000 mensen nu gaan horen, ligt in jouw handen. De beste track van Calvin Harris.
2: Acceptable in the 80s. Ah, ik heb het gezegd.
0: Ja, ga je die echt kiezen, ja?
2: Ja.
0: En waarom die dan ook?
2: Ja, omdat ik die... Ja, ik heb het idee dat ik hem ook wel even niet gehoord heb. En ik vind gewoon lekker funky.
0: Is het ook. I'm Not Alone, wat een wereldplaat, hè, zeg maar. Ja, doorbraaksingle begon inderdaad met een album wat ook dezelfde titel had. The Sectable in the 80s. Stonden zoveel leuke tracks op. Ja, god.
2: Nou, hij is lekker, deze. Ja, ik ben blij met mijn keuze.
0: Ja, ben je blij met je keuze?
2: Ik ben blij met mijn keuze.
0: Het is toch een beetje als je bij de kapper bent geweest en dan wegloopt en denk je, ja, ik ben toch wel blij met mijn keuze.
2: Ja.
0: Ik heb toch die maaltijd gekozen.
2: Staat me goed.
0: Lekker. Kill Your Darlings, vandaag gekozen door Pleun. De beste track van Calvin Harris. Het is deze geworden, Acceptable in the 80s bij Slam.

0: denk, als je aan de AI zou vragen wat heeft een goede zomerhit nodig, dan krijg je ongeveer deze track. Prachtig. En vooral, een beetje cheesy, maar wel lekker. Crisscross Amsterdam en My Oh My.
1: De Slam Middagshow met Thomas.
0: Dan, ik zag iets en ik probeer bij te blijven. Ik bedoel, ik vind mezelf af en toe al een boomer. En tegenwoordig ben je al een boomer. Ik word 34 deze maand.
2: Boomer.
0: Ja. Maar ik zie af en toe dingen voorbij komen waar ik nog afvraag, is dit waar? Ik heb meerdere bronnen gecheckt en dit is blijkbaar een ding wat op TikTok ook rondgaat en zo. De app die ik niet op mijn telefoon heb staan. Ik denk ik al op Insta scroll ik al 2 uur op een dag, denk ik. Vind ik genoeg. Maar dit is het ding onder Gen Z. De jongste, enigszins jongste generatie. Komt-ie. Namelijk, als je gaat daten, dan ga je dus niet van tevoren douchen.
2: Wat?
0: Ja. Namelijk, het is natuurlijk allemaal het is een beetje bijna Android Date-achtig. Maar natuurlijk, alles is hormonen. Dus alles, je moet elkaar goed kunnen ruiken.
2: Maar daarvoor heb je toch parfum?
0: Nee, ja, nee, dat is niet. Want, het werkt genetisch ook echt zo. Dat dus een partner moet je lekker vinden ruiken. Waarom? Dat je dan geen gehandicapt kind krijgt. Omdat je dan genetisch gezien. Nou, dat is echt. Daarom zijn pheromonen zo belangrijk. Dat je dus genetisch weet dat je dus genoeg van elkaar verschilt. Daarom is geur zo belangrijk. Als je dus iemand niet lekker vindt ruiken, betekent dat je waarschijnlijk een ongezond kind met diegene kan krijgen.
2: Oké. Misschien niet in alle gevallen, maar
0: dit is genetisch waarom dit zo bestaat. Gen Z doet dit nu in de extreme. Die gaat dus niet douchen. Die gaat dus musky met zweetoksels naar een date toe.
2: Sorry, dat gaat toch te ver. Dat is toch ranzig?
0: Fucking ranzig.
2: Nee, ik ben niet bij.
0: Ik ben niet bij. Ga je dit niet doen?
2: Nee, je gaat toch even lekker douchen, mooi maken, even tutten, een beetje parfummetje op. Joe.
0: Wat? Pew?
2: Joe.
0: Je gaat daten. Jij hebt vanavond een date, toch?
2: Ja, dat klopt.
0: Ga je nog douchen van tevoren?
2: Ik heb vanochtend gedoucht, maar ik doe wel even een deootje en een extra parfummetje op, zeker.
0: Oké. Hij luistert misschien ook wel, dus ik snap het.

0: plaat eigenlijk.
1: Ik wil het net zeggen, dit is net kerst.
2: En is dat net kerst toevallig?
0: Mocht je luisteren, hebben we een very nice song. Thank you so much for sending our MP3, your MP3 this way. As it was here by Slam.
2: 133 dagen tot kerst trouwens. Of 113 dagen.
0: 113?
2: Ja.
0: Heb je dyscalculie dat je getal omdraait?
2: Nee, dyslexie.
0: Gooi het gewoon op de hoop. Nice zin in ook trouwens. Om dat lekker te skippen en ergens in Bali te zitten.
2: Ik wil zeggen, ik haat kerst.
0: Ja, het liefst zit ik ergens anders. Maar dat vindt de familie altijd weer erg ingewikkeld. Zometeen mogen we doen namelijk showbiz nieuws op de zender. Maar het mag alleen een minuut duren, dat is het enige. Dus,
2: dat is de regel van, van de baas.
0: Ja, precies. Dus daar houden we ons aan. Proberen we. Jij bent streng op me, dus dat komt helemaal goed. Zometeen showbiz nieuws in een minuutje. En onder andere Age, Ring My Bell. Kom eraan.
3: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
4: Mix Marathon.
3: Met deze vrijdag onder andere Fedde LeGrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf...

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: maar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Mama, mama, mama.
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat.
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
5: I believe in justice.
4: Als het systeem corrupt is,
5: case after case unsolved,
4: moet je de regels overtreden.
6: I knock some fucking heads around and I crack the case.
4: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop.
2: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
9: Nog 309.000.
10: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 stuurder.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
14: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: 18 plus, speel bewust.
18: Ja? Echt serieus?
19: 7, 7, 7, 7, 7.
18: Oh, wat een geld!
20: 18.000, godverdikke me.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Ken jij de nieuwe volledige elektrische

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Het is iets over 6:30 weer online weerbericht voor je. De regen trekt langzaam het land uit, mocht die nog zijn geweest bij je. Morgen, dan begint het regenachtig. Helaas, in de middag wordt het droger. Temperatuurtje met af en toe wat zon, 20 tot 23 graden. Dan even kijken naar de wegen. Weinig over trouwens meer hoor. Twee vertragingen. A4 Amsterdam-Den Haag voor het ringvaartaqueduct, 14 minuten. En A15 Gorinchem-Ridderkerk voor Papie Papendrecht, daar 21. Maakt het nog steeds 6:35. Het laatste headlines van het ANP worden hier gebracht door onze grote vriend Robert-Jan Knook.
3: Goedenavond. De burgemeester van Heumen vraagt inwoners van Overasselt zoveel

0: Meerderheid in de Tweede Kamer wil dat een deel van de begroting openbaar wordt gemaakt, heeft het kabinet daar geen zin in. Omdat een deel van de begroting al was gelekt, had de Kamer gevraagd de stukken te publiceren. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Er zijn nu al 1225 lichamen geteld. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Tot zover de hoofdpunten van het ANP.
1: Thanks. Thomas van Empelen. Zometeen ongefilterd een minuut lang showbiz nieuws op de zender. Eerst onder andere deze. Dit is lekker. H, ring my bell.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the Tide.
0: Nieuw.
1: Meer music. Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.

0: Depeche Mode en Enjoy the Silence. Maar dan in de versie van Armin van Buuren en de Silver Panda. Here in my arms. Dit is hem, de Slam Middagshow.
1: Dit is de Slam Middagshow met Thomas.
0: Als de zenderstem het zegt, dan is het toch net wat officiëler allemaal. We hebben toestemming gekregen van de zenderleiding om het over showbiz nieuws te hebben. Alleen één ding, we moeten wel binnen een minuut. Anders dan worden ze boos. En het voordeel is wel, we mogen het ongefilterd over alles hebben.
2: 1 minuut lang.
0: 1 minuut lang.
2: Let's go,
0: here we go. We beginnen met nieuws van Madonna. Volgers hebben dat toch wel redelijk geschokt gereageerd op foto's. Namelijk Madonna heeft opnieuw een flinke facelift gehad. Ze ziet ongeveer uit als 17, 18, 19.
2: Ja, maar ze is 68, maar dus goede arts.
0: Zeker, ze staat strakker dan een gemiddelde Lowlands bezoeker. Dan naar iemand die ook een facelift heeft gehad, volgens mij Matthijs van Nieuwkerk. Laten we eerlijk zijn, carrière-wise.
2: Goede arts, denk ik dan.
0: Ja, Matthijs van Nieuwkerk, zijn carrière zat redelijk in de lift naar beneden. Toch gaat hij nu de lift omhoog pakken. Een nieuw tv-programma vandaag gepresenteerd, de Golden Elevators gaat hij doen. Heel simpel, groepen moeten kiezen tussen twee liften, A of B. En die bepalen uiteindelijk of ze dus bij de grote prijs komen, denk ik dan of zo.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja,
0: klinkt als een verschrikkelijk John de Mol concept, maar toch. Dan over de familie Talpa gesproken. Gooise Vrouw in seizoen 8.
2: Ja, precies hetzelfde als seizoen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Familie, liefde, onverwachte wendingen en heel veel uitdagingen en drama. En
0: waarschijnlijk met een flinke kloofilter voor Linda de Mol weer, denk ik. En Chantal Jansen vindt het heerlijk om bestaande mensen na te spelen. Ja, who cares? Gordon, die hoopt mensen te inspireren met een nieuw boek.
2: Oh, stop. Stop de tijd.
0: Ik heb wel gehoord dat Gordon zich heeft aangemeld om al die coke uit Overasselt te halen trouwens. Dat is wel lekker. Dat scheelt ook met af.

0: Oh, wat zeg je nou, Jarno?
1: Het is woensdag responsdag.
0: Ah, je wordt veel appjes ontvangen in de app. Ja, dat snap ik. Dat is ook goed voor je gemoedstoestand ook, denk ik.
1: Ja,
0: dat kan je wel gebruiken.
1: Dat leg ik zo meteen wel even uit. Het is niet mijn dag. Ik ben niet in mijn hum.
0: Nee.
1: Maar,
2: veel plezier met de avondshow! Ja,
0: ja, only positive vibes.
1: Ja, alleen blokkades, hè? Komt goed.
0: Hè? Blokkades, veel.
1: Een paar blokkades in het leven, maar ik vertel er zo meteen meer over.
0: Wat een tease. Ja, maar ik kan er niet vragen over een date die je zou hebben. Of over Frans Bauer.
1: Het is echt... Nou, dat van Frans kan ik wel vertellen.
0: Ja, vertel even.
1: Wij wilden Frans hebben voor in de avondshow.
0: Ja.
1: Dus ik stuurde hem vanmiddag een appje. En geen vinkje. Of één vinkje. Ik dacht, nou ja, dat kan gebeuren. Ja. Dus ik kijk vanavond weer. Zie ik ineens dat de profielfoto weg is. En dat ik alleen nog de foto zie die ik ooit zelf aan zijn contact heb toegevoegd. Dan ben je gewoon keihard geblokkeerd.
0: Ja, maar dat jij dat weet, dat jij dan geblokkeerd bent.
1: Ja, dat,
0: hoe
1: is,
0: weet je
1: dat is weer een ander verhaal. Maar
2: dit is niet de eerste keer.
1: Dus ik ben geblokkeerd door Frans Bauer. En ik weet niet zo goed waarom, want ik heb die man alleen maar lieve dingen gestuurd. Sterker nog.
0: Nee, ga je hem nu bellen?
1: Nee, dat doe je niet.
0: Nee, dat doe je niet.
1: Ga je hem nu bellen?
2: Nee, je wilt toch even weten of je geblokkeerd hebt?
0: Oh, wat erg.
2: Ja, even vragen.
0: Oh, wat gênant.
2: Ik weet niet of je opneemt, maar
0: ik hoop het. Ik hoop het zo.
1: Hallo, met Frans Bauer.
3: Ah, Bauer. Ik heb even de telefoon.
2: En daarom heeft hij jou geblokt.
4: Goedendag. Dit is de voicemail van 06.
0: Oké, nou laat maar. Nou,
1: jammer. Ja, maar dat
0: kan er niet achter.
1: Jij hebt wel een ander nummer, toch? Of niet?
0: Ja, ik heb er twee. Maar ik denk dat die ene echt nog uit de oude autotelefoontijd komt.
1: Nou, ik weet nog, in de periode van de middagshow is hij te gast geweest. Hebben we elkaar nog nagedaan. Was een hele leuke tijd.
0: Hij deed op 07, toch? Dat nummer van jou, of niet?
1: Nee, op 4-4.
0: Oh, wacht.
1: Oh, kijk.
0: Even proberen. Ja, het is er toch lekker. Even 2 seconden, hoor. Wat vind je voor jezelf?
1: Oh, wat erg. Oh.
2: Stel als een
0: maar dit is zo vreselijk gênant.
1: Ja, dit is heel gênant, ja.
0: Ja. Ja, maar heb je hem niet nog iets aangedaan of zo?
1: Nee, ik heb hem gewoon gevraagd dat hij nog een keertje langs wilde komen. Meer niet ook.
2: Ach, ik geloof er niks van.
1: Ja, echt, waarom zou ik Frans Bauer iets willen doen? Dat is de grootste vriend van Nederland. Ik hoop zo dat hij die opneemt.
2: Nee, ik hoop wel dat hij opneemt.
0: Hey, ondertussen rechterbaan, linkerbaan, jongens. Waar kunnen we op stemmen?
1: Ja, je kan stemmen op de rechterbaan. Jekyll and Hyde en Freefall.
2: Lekker hoor. Wil je deze horen?
0: Slim. Of
1: de linkerbaan, DJ Porny.
5: DJ Porny, niet zo horny, come on, get the
1: ball. Of het nou linkerbaan of rechterbaan wordt.
0: Jumpen wordt het sowieso.
1: Ja,
0: lekker
1: zeker,
0: man.
1: Harder dan 130 gaan we zo meteen naar 7 uur bij Slam.
0: Rechterbaan, linkerbaan, laat het weten in de WhatsApp van Slam. Veel plezier zo meteen met de Slam avondshow.
1: Dankjewel, vind ik eigenlijk heel gezellig dat jij dat nu zegt.
0: Is hij er toch bij? Lekker
1: houden.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
12: Nu halen, dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
15: Simyo.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krokie chips per zak maar 1,39.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm.
8: of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Nieuw bij Videoland. Basta.
15: Schitterend, Marco van Basten.
12: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden. Maar noodgedwongen moest stoppen voordat hij dat kon bewijzen. Basta. Stream je vanaf 4 september alleen bij Videoland.
16: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
17: Coco.
18: De Lulu.
17: Gek.
16: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
19: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
20: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1+1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De gemeente Heumen heeft moeite met het beantwoorden van alle vragen die binnenkomen na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht, melden regionale media. De burgemeester heeft wel contact gehad met direct omwonenden en hij wil voor iedereen nog een bijeenkomst organiseren, maar weet nog niet wanneer. Hij vraagt dan ook om rust en kalmte. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat een deel van de begroting openbaar wordt gemaakt, maar het kabinet vertikt dat. Omdat een deel van de begroting al was gelekt, had de Kamer gevraagd om de stukken te publiceren. Dat doen we niet, zegt minister Heijnen. Zoals altijd krijgt de Kamer die pas op de vrijdag voor Prinsjesdag. Oekraïne krijgt extra luchtverdediging van EU-landen, hebben de landen afgesproken op een top in Ierland. Het is nog niet duidelijk welke landen steun gaan leveren. Dat maken ze later zelf nog bekend. Oekraïne heeft in ieder geval grote behoefte aan Patriot-raketten. Die hebben veel landen op voorraad. Een nieuw transferrecord in de Premier League. De Engelse clubs hebben gezamenlijk zo'n 4 miljard euro uitgegeven. En dat is meer dan het record van vorig jaar. Koploper is Manchester City. Onder meer door de 145 miljoen voor de Argentijn Fernandes. Een kwart van het totaalbedrag komt van Manchester City. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met enkele buien. Ook morgen eerst buien. In de middag vaker droog. Bij 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.
8: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: Slam. Jarno en Jeppe.
13: 7 uur geweest, dat betekent wij gaan harder dan 130. Mike, jij bent onderweg naar waar?
14: Verjaardag en nu nog even wat huiswerk.
13: Oh, dus jij gaat vanavond lekker zuipen?
14: Lichtjes.
15: Maar nu nog even harder dan 130, hè? Gassen!
14: Ja, precies.
13: Zo is het. Gaan we voor de linker of voor de rechterbaan?
14: Ja, rechterbaan.
13: Rechterbaan, we gaan lekker jumpen. Kan je dat een beetje?
14: Nee.
13: Oh, nou. Turn it up, let's go! Let's go.

0: met Jonas Blue en Edge of Desire.
1: Welkom. Nummer 1, lichaamsbeweging. Niet gaan stilzitten. Nummer 2, lach AUB om alle grappen van Jarno en Jeppe. Voordat ze het zelf doen. En nummer 3, zet de radio vooral.

0: Hoe gaat het met jou?
1: Nou, ik zit er vandaag niet lekker in. Zal ik maar gelijk met de deur in huis vallen? Ik heb een conclusie getrokken. Het gaat niet goed met de maatschappij.
0: Nee, het gaat niet goed met de maatschappij.
1: Nee, wat is het tegenwoordig toch met mensen die een bericht stuurt? Je krijgt blauwe vinkjes. En dan krijg je gewoon niks meer terug.
0: Ja, nou, ik herken dit volledig.
1: Ik vind hier helemaal niks van.
0: Fucking irritant.
1: Ja, want als je mij... Gewoon echt nul reactie ook. Hè? Als je mij een appje stuurt, heb je binnen een half uur heb je antwoord.
0: Ja, bij mij ook.
1: Of ik moet echt druk zijn. Kijk, en natuurlijk, het kan zijn dat je blauwe vinkjes geeft. Dat je denkt van, ik reageer later.
0: Ja.
1: Maar het gebeurt te vaak. In mijn beleving. Ik heb het. We merken het nu ook een beetje met gasten regelen bijvoorbeeld. We zijn nog een beetje. Bijvoorbeeld Kraantje Papi hebben we geappt. Blauwe vinkjes, niks meer over gehoord.
0: Ja.
1: Martijn Manschot, blauwe vinkjes, niks meer over gehoord. Ook vrienden van mij.
0: We hadden het er net nog even over. Fransie Bauer.
1: Fransie Bauer is ook niet meer.
0: Geblokkeerd door Frans Bauer ben je.
1: En waarom weet niemand. Maar wat is dat toch tegenwoordig dat mensen dan een berichtje lezen en dan gewoon niet eens meer de sympathie hebben om te reageren. Ik vind dat zo bijzonder.
0: Ik heb gewoon zoiets van, als je er geen zin in hebt, dan heb je toch gewoon, ik heb er geen zin in.
1: Ja, of inderdaad, van het komt nu even niet lekker uit of zo, maar gewoon die dodelijke, pijnlijke stilte, dat je niks meer van jezelf laat horen.
0: Ja, dat is niet fijn.
1: Ik vind dat toch pijnlijk. Daar heb ik weer zo eentje in dit geval.
0: Oh.
1: Ik probeer al sinds Lowlands met iemand een date te plannen.
0: Ja.
1: Nou, dat is een chaotische meid. Dat weet ik zeker.
0: Okay.
1: Ze zegt ook steeds van, ik ben echt, want we zouden al op Lowlands een keertje zo'n date doen, is al niet gebeurd. Nou, sinds de Lowlands contact gehouden, maar steeds laat reageren. En dan zegt ze zelf van, sorry hoor.
0: Maar wel leuk contact.
1: Wel leuk contact. Ja. Ze zegt ook van, ik ben gewoon een beetje chaot. Ik ben heel slecht in reageren. Nou, op een gegeven moment zei ze, ik ga dus over een paar weken reizen. Eigenlijk ieder weekend ben ik al in het buitenland en heb ik gepland met vrienden en familie. Toen kwam ze op een gegeven moment zelf met de tip van, moeten we anders niet door de week wat plannen? Maar je hebt show tot 10 uur, dus wanneer heb je tijd voor mij? Vroeg ze aan mij. Ik dacht, oké, dat is goed.
0: Precies.
1: Dat is goed. En ze zei, ik hou al van impulsiviteit, dus kom maar met een datum. Dus ik, maandagavond, zeg ik tegen haar, komt-ie, hè?
0: Ja.
1: Zullen we anders woensdagavond doen?
0: Oké.
1: Niks meer gehoord.
0: Nee.
1: Gisteren heb ik om 6 uur geappt. Wat doe je morgenavond? Nou.
0: Nog steeds krekels.
1: Hier niks gehoord. Nou, op een gegeven moment stuurde ik...
0: Wacht, het is nu nog steeds stil.
1: Ja, want dit is het laatste wat ik gestuurd heb vandaag. Om 8 uur 's ochtends, een beetje speels zoals ik ben, stuurde ik het volgende audio-appje.
2: Goedemorgen, Jess. Hey, ik moet wel weten zo wat ik aan moet trekken, hè, naar onze eerste date vanavond. Dus laat je me even weten hoe laat je kan.
0: Oh nee. En het is nog steeds stil.
1: Doodse stilte.
0: Wanneer was dit?
1: Dit was vanochtend. En het laatste wat ze zelf heeft gereageerd, dat was maandag om 11:50.
0: Wacht even, jij zegt vanavond. Je zou vanavond een date hebben.
1: Nou, dat had ik voorgesteld. Maar er is nooit meer een reactie op gekomen. Terwijl zij zei van, laten we lekker impulsief zijn. Laat maar een keer na je werk doen.
0: Echt.
1: Ja, dit is pijnlijk, hè?
0: Ik heb een idee. We gaan haar straks bellen.
1: Ah, nee.
0: Zullen we er bellen?
1: We gaan haar niet
0: in de uitzending.
1: Nou, op zich, ik ben wel benieuwd wat nu de status is.
0: Ik dus ook. Nou, je komt er op één manier achter. Ik ben altijd zo van, de beller is sneller. Dus dat gaan wij gewoon doen.
1: Gaan we haar bellen? Ik moet de eerste date met haar nog hebben.
0: Ja, ik weet het. Misschien is ze nu al klaar met je.

0: jij niet het woord doen, hè? Want dat is eng. Als jij zegt van, hoi, mijn maat die wil op date met jou.
1: Nee, dat is echt fucking creepy. Je gaat het zelf doen.
0: Ja. Moet ik haar bellen? Wat moet ik dan zeggen? Van, ja, hallo.
1: Luister, ik heb je 3 keer proberen te bereiken deze week. Waar de fuck ben je?

0: Slamavondshow. Met de avonturen van Jarno en Jeppe en de Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Waar wij, in ieder geval ik, toch wel een trend aan het oppakken ben. Dat mensen tegenwoordig gewoon blauwe vinkjes geven aan een bericht van je. En daar laten ze het dan bij.
1: Ja, nee, dat is niet leuk.
0: Gewoon de arrogantie van de maatschappij tegenwoordig. Nu heb ik al 2 dagen blauwe vinkjes, maar geen reactie van een meid die zegt met mij op date te willen. Ik probeer al sinds Lowlands, dat is inmiddels 2 weekenden geleden, een date te plannen. Doodse stilte, audio-appje gestuurd, wil je vanavond wat drinken? Nou,
2: ik heb het even gelezen, ze klonk enthousiast.
0: Ja, toch? Ze klonk hartstikke enthousiast. Ja. Maar ja, goed, het moet wel van 2 kanten komen. Er moet dan wel een deal gemaakt worden, ja. Want binnenkort is ze op vakantie. Er komt ook nog een audio-appje binnen van Dave.
3: Joh, leuk niet te zeiken. Vroeger had het allemaal niks. Als je niks hoorde, hoorde je niks. Huppakee, gewoon normaal met elkaar omgaan.
0: Ja.
3: Fuck off, man.
0: Ja, precies. Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, Dave heeft wel een klein beetje gelijk.
0: Wel gelijk.
1: Ja, wij zijn een soort Alberto Stegemans. Wij gaan haar nu confronteren.
0: Ja, ik vind dit wel erg dat we
1: dit gaan doen. Ik ga haar niet confronteren, dat ga jij doen.
0: Ja.
1: Ik ga niet ertussen springen.
0: Maar we moeten van jou bellen.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, nou ja, luister, als je hulp nodig hebt, dan geef je maar een seintje en dan spring ik erbij.
0: Ja, oké. Nou, dan gaan we bellen. Een beetje verhaal halen van, gaan we nog een update vanavond, ja of nee? Oh, ik hoop zo dat ze niet opneemt. Oh. Nee, maar... Neem gewoon niet op.
1: Ik heb buikpijn.
4: Hey, dit is de voice van Jessica. Ik ben er even niet.
0: Oh.
4: Ben je iets van een bericht in de buik zo snel mogelijk terug?
1: Ja. Dat is maar 1 antwoord op.
0: Wat dan?
1: Ja. Je bent geghost, vriend. Je bent geghost.
0: Oh, ja, het zou zomaar kunnen.
1: En weet je wat ik dan zeg? Karma!
0: Hoezo karma?
1: Nou, luister, jij hebt mij afgelopen weekend een verhaal verteld. Dat was volgens mij 2 dagen voor de show.
0: Ja.
1: Kan je dat nog herinneren? Dat,
0: ik vertel jou heel veel verhalen. Waar ga je naartoe?
1: Ja, dit ging over dat jij een date had afgezegd.
0: Oh, klootzak. Dat je...
1: En dat heb jij op zo'n smerige, nare manier gedaan. Dat ik dacht, dit kan je gewoon... Er is echt geen schofterige manier dan wat jij hebt gedaan.
0: Ja, dat is wel waar, ja. Ja,
1: je mag het zelf even vertellen. Want ik vind het echt...
0: Ja,
1: ik was ook echt boos op je.
0: Ja,
1: ik zei,
0: dat
1: karma
0: weet ik.
1: Gaat je pakken, vriend.
0: Ja. Oh shit, dat was ik helemaal vergeten. Ja, ik had inderdaad een date gepland staan met een meid. Maar dat was allemaal ook heel impulsief. En eigenlijk had ik al gezegd, nee, ik kan die dag niet. Ik kom niet lekker uit. Ik zit ook niet lekker bij hem. Ah, maar dan even. Kom ik wel naar Den Bosch toe vanuit Amsterdam.
1: Ja.
0: Ik zeg, nou, oké, vooruit, leuk. Dus ik had nog een restaurantje gereserveerd.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment stuurde zij weer heel veel berichten en heel veel foto's. En ik weet nog...
1: Ze wilde graag.
0: Ja, ze wilde heel graag. Ze moest nog een overstap doen op Amsterdam. En die trein had vertraging. En op een gegeven moment, het borrelde bij mij zo op dat ik dacht, ik wil dit niet. Dus ja, dit is heel slecht. Maar ik heb op dat moment gezegd dat ik ziek was. Of ziek werd. Dus ik heb haar, terwijl ze al onderweg was, afgezegd voor de date.
1: Oh, en kijk, weet je, dat je op een gegeven moment denkt, ik voel het niet. Allah, kan gebeuren.
0: Ja.
1: Maar ook nog erover liegen en zeggen dat je ziek bent. Oh, Jarno.
0: Oh, ze heeft me ook ontvolgd.
1: Dat meen je niet.
0: Ja.
1: Als hij een overal ontvolgt?
0: Overal.
1: Ook geblokkeerd overal?
0: Nee, niet geblokkeerd, wel ontvolgd.
1: Oh my god.
0: Ja, terecht.
1: Ja, wel terecht.

0: Mindtricks, David Guetta en Golden in de Slam Avondshow. Die is terug na 3 jaar in de vorm van de avonturen van Jarno en Jeppe. Ja, ga ik toch heel kort er even over beginnen. We hebben dit allemaal wel eens een keer meegemaakt. Mensen die gewoon dan ineens uit het niks blauwe vinkjes geven en niks meer laten weten. Ook onze stagiair Ruben, die komt net met een verhaal. Gewoon, gewoon super lief voor elkaar, op ziekenbezoek geweest. Ja. En ineens, poef, weg.
1: En het is schofterig.
0: Schofterig is het. Nou, inderdaad. Dus als je blauwe vinkjes geeft, reageer gewoon. Ook al als je gewoon niet meer wil praten, zeg dat dan. Daarover gesproken, wij blijven ook doorgaan. Wij hebben de telefoonklapper gekregen van onze oude avondshows hier op Slam. Wij gaan checken of het nummer van de BN'ers nog kloppen in dat boekje. En of ze nog de telefoon opnemen. En deze week testen wij het nummer van Hans Klok. We bellen iedere dag even op. En gisteren werd hij al een beetje chagrijnig.
2: Daar was hij blij mee.
0: Hans Klok?
3: Hallo. Jazeker, Hans Klok. Hallo, met wie spreek
0: ik? Met de vrienden van Slam, Hans.
3: Jongens, gaat Hans Kazan bellen of zo? Vond die lastig, ja? Hey, doei.
0: Nou, ik denk niet meer dat hij gaat opnemen.
2: Ja, ik geloof het bijna niet.
0: We gaan zo meteen proberen. En ook Yugel komt eraan. Moving to the Sun binnen een paar minuten.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen.

0: Kampioen. Kampioen in keukens. Kampioen.
1: 8:04. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een bewolkte dag met buien in Brabant en Limburg. Daar valt gelukkig nauwelijks regen. Vannacht daalt de temperatuur naar 19 graden. Morgen eerst kans op buien en maximaal 23 graden. Ja. Dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die meldt gelukkig geen vertragingen meer.
2: Jarno en Jeppe.
1: Zometeen kijken of dat Hans Klok de telefoon opneemt. Ook Rihanna Panda Replay krijg je naar YouGel.

0: Dit is het antwoordapparaat, de voicemail van Hans Klok. Je kunt mij altijd bereiken via mijn eigen management of via Cirque du Soleil. Ga gewoon eventjes kijken op de startpagina van de website. En dan ben ik te bereiken. Of spreek een voicemail in, behalve als je een van die teringlijst bent van Slam.
1: Nee, hij neemt de telefoon niet op.

0: Get Up. En Marie op Slam. Het is 7:15. Je hoort de Baby Don't Hurt Me.
1: De Slam spijt tattoo.
0: Nou, de pijn is al geleden. Ja, als je hiervoor gaat aanmelden. Het is weer de week van de spijt-tatoeage. Dat betekent, heb jij een prachtig plakplaatje op je lichaam? Waarbij ik nu toch trots kan zeggen sinds deze week dat ik dat ook heb. Dankzij jou, Jeppe. Ja, zeker. En heb je er wel spijt van, niet zoals wij, dan kan je hem opgeven via slam.nl. Daar kan je een motivatie en een foto doorsturen. En voor je het weet, laten we misschien wel jouw tatoeage weglezen. En dat wordt bepaald in de Slam Ochtendshow en door jou als luisteraar. Want we gaan er een paar uitzoeken. Die gaan wij op de website slam.nl zetten. En dan kan jij dus weer kiezen wie verdient die spijt-tatoeage, die weglezerbehandeling van Cosmetiek Totaal. Dat mag je allemaal bepalen en aanmelden via slam.nl.
2: Er zitten een aantal draken tussen, hè?
0: Ja, het is niet normaal. Het is echt niet normaal. Wat is er binnengekomen via de website?
2: Nou, ik zie er hier eentje binnenkomen van Maarten Prins. Hij had een relatie met iemand die zelf kon tatoeëren. En de kwaliteit is niet echt geweldig. En de relatie is al na 3 maanden uitgegaan. Ja. Nogal een onbezonnen actie waar hij er spijt van heeft.
0: Ja, die heeft Kimberly op zijn arm.
2: Ja, maar dat ziet er toch niet uit?
0: Ja, zo heette mijn ex ook.
2: Kimberly.
0: Ja, ja, klopt, ja.
2: Zie je. En, leuke meid.
0: Ja,
2: leuke
0: dat
2: meid.
0: Wel. Na 3 jaar, ik heb het nog steeds niet gedaan, maar na 3 maanden, jezus, dan ben je wel heel verliefd geweest. En Ashley die zegt, in een impulsieve actie met mijn ex deze tattoo laten zetten, inmiddels al 11 jaar uit. En hij staat nog steeds op mijn pols. Maar het ziet er een beetje uit als een soort litteken. Je kan ook niet meer zien dat er een naam ooit stond.
2: Nee. Ik kan ook niet lezen wat er staat. Het lijkt wel zo'n versleten stempel, weet je wel. Als je dan 3 dagen niet gedoucht hebt, als je vanuit de club komt. Ja. Zo'n stempeltje, weet je wel, wat je bij de deur kreeg.
0: Ja, dat wil je natuurlijk ook.
2: Ziet er niet uit.

0: Calvin Harris klassieker met Ellie Goulding en Outside.
1: Echt, wij hebben volgens mij iedere dag een Calvin Harris plaat, weet je.
0: Ja, maar heerlijk, daar heb ik ook om gevraagd.
1: Ja, dat weet ik.
0: Heb ik er subtiel in te rammen bij de muziekredactie. Dankjewel. Jordi, dankjewel.
2: Absoluut.
0: Zometeen is het weer kans om jou blij te maken met de Slam.
3: Mystery Box.
0: En dat doen we door die magische spiegel. Die we zo meteen weer hier hebben. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. We gaan woorden spiegelen. Achterstevoren moet jij ze zo goed mogelijk nazeggen. Hadden we bijvoorbeeld de slamluisteraar Tim afgelopen maandag. Die zei dan bijvoorbeeld na...
4: We gaan dan niet.
0: Nou, dan denk je, hè, wat is
1: zegt
0: dat?
1: Die nou?
0: Ja, dan gaan we dan spiegelen. En dan komt er dus uit...
4: Winkelwagen.
0: Winkelwagen. Kijk, en zo win je de Slam Mystery Box. Dus wil je nou meespelen met de nieuwe editie van Spiegeltje, Spiegeltje aan de wand? App dan, hè, of spreek het even in, je naam.
1: Achterstevoren, het is eigenlijk heel simpel.
0: Nou,
1: dus
0: kom maar
1: door. Heet jij... Jesper, dan is het achtersom rap jij.
0: En zo is het.
1: Zo is het.
0: Kom maar door, je naam achterstevoren via de app van Slam. Zerwa Larsen komt eraan.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
8: FOMAR! Voordeelmarkt! FOMAR! Voordeelmarkt!
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek...
13: en de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
19: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies... weet je zeker dat het goed wordt geregeld... en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie... en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd... Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga dan.

0: van de Theater Tiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op meerdere plekken in Brabant wordt de bodem gesaneerd omdat er te veel lood in zit. En dat kan slecht zijn voor jonge kinderen, vooral voor de ontwikkeling van hun hersenen. Het gaat onder meer om een moestuincomplex in Heusden. De provincie zegt er hard aan te werken om te zorgen dat kinderen veilig buiten kunnen spelen. Zeeuwen reageren positief dat ze vuurwerk kunnen inleveren nu het niet meer mag worden afgestoken, meldt de regionale omroep. Door het hele land kan dat worden ingeleverd de komende weken. Gisteren en vandaag stond het inleverpunt in Terneuzen en Middelburg. Daar werd ruim 100 kilo vuurwerk ingeleverd. Veel mensen weten namelijk niet wat ze ermee moeten. Het protest van boeren bij het provinciehuis in Leeuwarden is rustig verlopen. 2 boeren kregen een boete omdat ze het kenteken van hun tractor hadden afgeplakt. Daar waren ze eerder al voor gewaarschuwd, maar ze deden er niks aan. Anderen wel. In totaal waren ongeveer 250 tractoren naar Leeuwarden gereden. Een schoolreisje naar Praag van een VWO-klas uit Groningen is afgebroken omdat leerlingen tegen de afspraken in alcohol hadden gedronken. Volgens regionale media waren ze 's nachts ook op pad gegaan terwijl dat niet mocht. Ongeveer de helft van de 150 leerlingen deed dat. En daarom is nu besloten dat morgen iedereen naar huis moet. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met enkele buien. Morgen ook eerst buien. 'S Middags vaker droog. Het wordt maximaal 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.
6: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
7: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
6: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Jarno en Jeppe.
2: Kans maken op dikke prijzen die in de Slam Mystery Box verstopt zitten. App dan nu je naam achterstevoren via de app van Slam. Nieuwe spiegeltje.

0: de wand. Aan jou de taak om het woord achterstevoren zo goed mogelijk na te zeggen. Ik zeg het gespiegelde woord van de stagiair na de bliep. Dan gaan wij raden wat je hebt gezegd. Wij spiegelen het weer terug. En weten wij wat je hebt gezegd, dan ga je er vandoor met de Slam Mystery Box. En wij gaan spelen vandaag met...
1: Baf naar Aars!
0: Wie?
1: Ja, echt. Ik vind dit toch een fantastische naam. Baf naar Aars! Ja! Dat klinkt als een tippetje van Hans Teeuwe! Ja! Baf naar Aars. Dit moet je even uitleggen. Waar komt in godsnaam de naam Baf naar Aars vandaan?
2: Nou ja, mijn voornaam is Daphne en mijn achternaam is Schra. Schra is een Friese achternaam. En vroeger werkte ik in de supermarkt. En toen vonden ze dus heel grappig om mijn achternaam om te draaien.
1: Ja.
2: En mijn voornaam ergens op te rijmen. En toen was het, wil Basta Aars naar de emballageband komen alsjeblieft.
1: En werd dat dan ook op deze manier ingesproken? Wel Daphne Aars, ik meld me bij Kassa 2! Grap onder je! Ja!
2: Ja, zo klonk het ongeveer wel. Ja, ik liep in ieder geval met een rood hoofd rond, ja, denk
1: idee,
2: ik. Er.
1: Dat idee had ik al een beetje.
0: Oh, hey, Daphne, ja. Daphne Schra is het dan, toch?
1: Ja.
2: Ja, klopt.
0: Ja, precies. Ja, we zijn toch aan het spiegelen. Is het spel een beetje duidelijk voor jou, of niet?
2: Ja, ik moet het woord herhalen. En jullie moeten raden wat ik heb gezegd.
0: Nou, hartstikke goed. Ik ga het weer terug voor je spiegelen. Het eerste woord laat ik je horen. En na de biep mag jij het nazeggen. Here we go. Nog één keertje horen.
2: Ja, nog een keer horen.
3: Nerniet.
2: Nerniet.
1: Nou, ik ben benieuwd hoor.
0: Interessant hoor.
1: Ik hoorde er volgens mij nog een theetje achter die er niet in hoorde. Maar we gaan het meemaken.
0: Nou, we gaan het meemaken. Kijken wat jij gezegd hebt.
2: Dieren.
0: Vind ik lastig dit.
1: Het is de eerste keer dat ik het moeilijk heb.
2: Dieren?
0: Skiën, denk ik.
1: Skien. Wat denk jij, Daphne?
2: Nou, ik heb eigenlijk geen idee. Ik hoorde er niet.
0: Even kijken. Nou, nog één keer.
1: Skiën.
0: Ja, ik denk skiën.
1: Skiën.
0: Nou, laten we luisteren naar het antwoord wat onze stagiair heeft ingesproken.
3: Kinderen.
1: Oh, nee,
0: die kunnen we niet goed rekenen. Oi.
2: Nee.
0: Nou, we gaan nog een herkansing doen.
1: Dacht nog iets beter je best doen.
0: Juist.
1: Je moet het echt met de klemtoon en alles erop en eraan moet je het zo goed mogelijk nazeggen. We hebben nog een kans.
0: Daar gaan we.
2: Okay.
0: Goed opletten.
3: Ja. Ne maan op.
0: Nog één keer.
3: Ne maan op.
0: Nou, daar gaan we.
2: Ne maan op.
0: Ja, nou ja, ik vind het wel goed.
1: Ja, deze klonk beter. Ja, deze klonk beter.
0: Absoluut. Nou, dan ben ik benieuwd wat eruit komt.
1: Ja, ik ook. Even kijken hoor.
0: Goed luisteren.
2: Konijnen.
1: Konijnen.
0: Hij is moeilijk vandaag hoor.
1: Hij is moeilijk hè.
0: Homanen?
1: Oh, fuck.
0: Zo.
1: Dit is gewoon de eerste keer dat we het moeilijk hebben.
0: Dat is echt zwaar.
1: Oh, nee. Dan gaat ons concept kapot.
0: Zo, wat moet ik hier...
1: Nog één keer, sorry. Pas er nog één.
2: Homanen.
0: Ik heb geen idee. Tomaten? Mogen wij een hint, Ruben?
4: Met tomaten zat je redelijk in de buurt, want het is iets wat je kan eten.
0: Oh.
1: Nog één keer.
2: Homanen.
0: Ik heb geen idee werkelijk.
1: Shit.
0: Ja, we moeten toch iets zeggen. Wat denk jij zelf, Daphne?
2: Homanen. Ik heb werkelijk ook geen idee. Bananen?
1: Bananen?
0: Ja. Nou, dan laten we eens luisteren. Als je dit goed hebt, krijg je het prijspakket.
3: Bananen.
1: Ja! Wat een lifesaver!
2: Homanen.
0: Ja, hartstikke goed. Dat betekent, jij gaat er vandoor met de Slam Mystery Box.
2: En er kan dus, dankjewel.
0: Er kan van alles in zitten. Er kunnen concertkaarten in zitten. House in de pauze, kousen, een nektasje. Alles kan erin zitten. Je hebt hem echt, nou, met vlag en wimpel heb je er verdiend, hoor.
2: Nou, superleuk. Hartstikke bedankt.
0: Veel plezier ermee.
2: Dankjewel. Yo!

0: Avonturen van Jarno en Jeppe met Alesso en Nate Smith en I Like It. 10 minuten voor 9:30 met zometeen de populairste van deze week. De nieuwe Marshmallow die komt eraan als Grand Slam.
1: Oh, lekker man.
0: Wat wou ik zeggen?
1: Ik wil het even hebben over de Hanslers. Ken jij de Hanslers?
0: Ja, maar dat was dus zo'n serie van vorig jaar.
1: Ja, en die hebben nu dus weer een nieuw seizoen. De eerste 2 afleveringen staan online. En die zoon, die heeft dus nu een nieuwe vriendin. Veerle.
0: Oh, ja, sterkte.
1: Ja, dat wil ik dus. Daar wil ik het dus inderdaad even over hebben. Monique, de nieuwe schoonmoeder van Veerle.
0: Die is toch verschrikkelijk? Ben ik nog van de vorige keer.
1: Ja, ik heb een klein fragmentje. Het is echt vreselijk.
2: Mike!
3: Ik ben nu al wild.
2: Kom eens helpen nou.
3: Ik zie het niet meer zitten.
2: Maar ik moet oppassen voor zijn balletjes.
3: Nee, ik zie ze niet uit. Sorry dat ik het zeg. Nee hoor, dat wil ik zo niet hoor. Nee, wij nemen deze.
4: Ja, die mat voorin is helemaal kut voor die hond.
3: Ja, maar ik neem deze.
4: Oh, het probleem is dat die...
3: Ik neem deze, Mike! Oh jongens, help me!
4: Mam, hou op alsjeblieft, joh. Nou,
1: en zo gaat het maar door. Het is echt te vreselijk voor woorden.
0: Maar doet dit jou denken aan een oude schoonmoeder of zo?
1: Oh nee, maar het doet... Als jij zo'n schoonmoeder hebt, dan maakt het toch niet uit hoe leuk de meid is waar je mee aan het daten bent. Dan ga je toch gillend naar huis? Of ben ik nou gek?
0: Ja, nou, ik ging heel graag naar de schoonouders... of ja, de ouders van mijn laatste vriendin.
1: Ja.
0: Want die lagen beide op het kerkhof.

0: Wayne Wonder. En No Letting Go. Ik heb een update zo meteen over de grootste Nederlandse artiest van dit moment.
1: Ja, dat kan er maar één zijn.
0: Ja, dat is Rutger van Barneveld. Ja. Want hij heeft ons een beetje in de steek gelaten. Want afgelopen maandag zou die komen. En net een uurtje van tevoren zei hij, nee, stemproblemen.
1: Ja, stem kwijt.
0: Helaas, het ging niet door. Want wij kunnen toch wel zeggen dat wij Rutger voor het grote Lowlands publiek en internationaal hebben laten doorbreken.
1: Oh, dames en heren. Ja. Kroonprins Jarno.
0: Aangenaam. En leuk dat Harlekijn Jeppe er ook bij is.
1: Ja, leuk. De Joker.
0: Ik heb een update zometeen over onze Rutger en ook muziek van Drake. Komt eraan.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
9: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
13: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
12: Verschillende soorten nepnieuws. Gewoon heel veel troep. En daartussen dingen die me echt raken.
14: Ik hou het niet meer bij.
15: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent. Ik kom...

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Het is 4 minuten over 8:30. Tijd voor je sleepweerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is vanavond nog bewolkt met enkele buitjes ook nog. In het zuidwesten valt af en toe wat regen. Terwijl het oosten van Brabant en Limburg het lekker droog is. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen eerst buien en dan kans op 23 graden.
6: Jarno en Jeppe.
5: Met zometeen muziek van Bakermat. I Love Life komt eraan. Ook Drake en One Dance krijg je na Another. And Talk to You.

0: Armani en I Love Life. Met zometeen muziek van Tiësto en Charlie XCX. Hard en Hit komt eraan.
1: De avonturen van Jarno en Jeppe. Slam.
0: Waar wij toch wel goed nieuws hebben over inmiddels wel onze grote vriend. De A-artiest van dit moment als het gaat om Nederlandstalige muziek. Ja, het moet wel, want wij hebben ervoor gezorgd dat dit gelukt is op Lowlands. We hadden de grote act Major Lazer. Dan moet je dus voorstellen als festival die boek je voor tonnen werkelijk. En dan staat dit op de USB-stick van de DJ. Ja, ik dacht toch aan Diplo even laten horen wat er nu gaande is in Nederland. Toen zei hij, nou, ik vind dit dik, ik ga dit spelen. En zo geschieden. Toen dacht ik, de favor moet gereturned worden. Dus Major Lazer heeft nu wat van Rutger van Barneveld gedaan. Nu moet onze grote vriend Rutger van Barneveld iets doen van Major Lazer. Nou, we hadden maandag de afspraak staan. Een uur of twee van tevoren, stemproblemen. Dat kan gebeuren, dus wij in beraad. Want Rutger, die verdient nu het grote geld. Die gaat alleen maar op vakantie, op vakantie, op vakantie. Maar...
2: het is ons gelukt, Jarno.
0: Nou ja, eigenlijk... komende maandag...
2: ja.
0: Alsnog Rutger van Barneveld zingt Major Lazer.
2: Wow!
0: Ja. En we hebben nog meer nieuws, hè?
3: Ja, we hebben nog meer nieuws. Hij heeft namelijk een fantastische jingle voor ons gemaakt.
0: Kijk eens, die zit in de mail en... wat staat er nou? Roos van Jarno en Jeppe?

0: Coolio in de Slam Avondshow in Gangsta's Paradise. Leuk feitje is, dit is de beat geleend van Stevie Wonder. Het origineel is daarvan. En Coolio heeft dat netjes aan Stevie Wonder gevraagd. Van, mag ik jouw beat lenen voor een gangster rap?
1: Ja.
0: Toen heeft Stevie Wonder gezegd van ja, dat mag. Maar je gaat niet over mijn beats heen schelden. Oh. Dus dat was de enige deal. En ga het maar nachecken. Er zitten niet echt grote scheldwoorden in Gangsta's Paradise van Coolio.
2: Wow, fantastisch.
0: Ja,
2: dit zijn de weetjes die, die je wilt hebben.
0: Ja.
2: Dus ga hem opschrijven.
0: Doe maar.
2: Goeie.
0: Misschien kan je hem dan ooit een keer aan me terugvertellen als ik het niet meer weet. Zometeen, ja, dit is in het kader van dure dingen. Ik heb nu iets bizars ontdekt. En nou, ik twijfel nog of dat ik het ga kopen. Maar zelfs je tandenborstel kan je tegenwoordig afluisteren.
2: Oh.
0: Hoe dat zit hoor je zometeen. En ook muziek van de Bauza, Magnetic, komt eraan.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Vanaf

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers.

0: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
1: I believe in justice.
0: Als het systeem corrupt is.
1: Case after case unsolved.
0: Moet je de regels overtreden.
2: I knock some fucking heads around and I crack the case.
0: Met Mark Wahlberg. By Any Means. 3 september in de bioscoop.
3: Schat?
4: Hm?
3: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
4: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
3: Mafkees.
5: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen. De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
5: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 stuurlen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Is binnen 3 minuten geregeld.
14: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
19: 18 plus, speel bewust.
20: Ja? Echt serieus?
21: 7, 7, 7, 7.
22: Oh, wat een geld!
23: 50.000, godverdikke me.
24: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
25: Een stralende huid voor jouw beautybudget, Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
26: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
27: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Drentse Hogeveen is begin vanavond een man overleden, waarschijnlijk na een steekpartij. Getuigen zeggen tegen de regionale omroep dat ze 2 mannen ruziend over straat zagen lopen en dat 1 van hen plotseling in elkaar zakte. Er is iemand opgepakt en de politie doet nog onderzoek op de plek waar het gebeurd is. Inwoners van Overasselt zijn boos dat de woning waar gisteren nacht een dodelijke schietpartij was nog altijd niet is gesloten. Volgens regionale media wordt het huis bewaakt door de politie. De burgemeester zegt morgen te beslissen over sluiting of niet. En ook wil hij binnenkort een bewonersbijeenkomst organiseren. De informatieborden over het tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen worden veranderd. Bij de ombudsman waren veel klachten binnengekomen. Automobilisten slapten niet wat er op het bord stond en wat er van ze wordt verwacht. De nieuwe borden krijgen andere kleuren en de teksten erop worden korter. Een student heeft in Rotterdam een boete van €160 gekregen omdat hij naakt door de wijk Kralingen liep. Volgens Rijnmond deed hij dat na een verloren weddenschap na een potje FIFA. Handhavers vonden dat geen goed idee, spraken hem aan en gaven een boete. En ook zijn vrienden werden even toegesproken. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst buien, 's middags droog bij 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje?
2: Oepsie!
1: Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
4: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
1: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.

0: Jij weet, ik hou van speciale gadgets en dingen die veel te duur zijn. Zeker. Ik heb nou wat gezien en daar viel mijn bek van open. En dat is ook wel handig in dit geval. Dyson die heeft van de stofzuiger, het heeft gisteren een tandenborstel gepresenteerd. Met, hou je vast, een camera erin, een waterjet voor 480 euro's.
1: Ja, dat is toch geen geld, hè? Geen geld!
0: En het mooie is, hij is ook nog mateloos populair. Want ik zat te kijken en een bepaalde kleur was na 20 minuten op de website van Dyson al uitverkocht. Gaan we nu echt te ver met technologie of hebben we dit echt nodig? Dat kunnen we maar aan één man vragen. De tech-expert aan de lijn, laat je horen voor Martin Verschoor.
2: Je hebt het nodig, Jarno. Je wil het in je leven.
1: Ja. Ik zie het gebit van jou.
0: Laat jouw tanden eens zien, Martin. Ja, kijk, die heeft wel mee gepoetst, hoor.
1: Dat ik wil het zeggen.
0: Stralend.
1: Ja, heb je hem al te pakken?
2: Nou ja, dit is leuk. Want dit gaan we de komende dagen allemaal zien. Kennen jullie IFA? Zijn jullie bekend met IFA?
0: Zeg mij persoonlijk niks.
2: Mij ook niet. Nee, dat is dus een hele grote techbeurs. Vindt plaats in Berlijn. Ja. En die is stiekem dus vanmiddag al begonnen. Want al deze bedrijven geven dus persconferenties. En Dyson is daar, maar ook Samsung, noem een merk. En die is daar aanwezig. Als iets een stekker heeft, kan je het daar vinden. Oh ja. En die gaan elkaar dus allemaal overtoepen. Dus het begon vanmiddag met deze camera jet van Dyson. Maar dit wordt alleen maar lijper deze week, jongens. Dit gaat helemaal voor God los. En, goed nieuws, ik pak morgen het vliegtuig en ik ga voor jullie verslag doen.
0: Oh, super, super. Ja, want hoe komt eigenlijk een stofzuigerfabrikant bij het maken van een tandenborstel?
2: Ja, ze moeten blijven vernieuwen natuurlijk. En ze willen ook in het nieuws komen. Dus ze komen af en toe met dit soort extreme dingen. Een aantal jaren geleden kwamen zij ook al met een koptelefoon. Die kon je gewoon op je hoofd zetten en muziek luisteren. Ja. Maar deze had ook een luchtfilter ingebouwd.
0: Ah.
2: Dus dan liep je dus met een soort van gigantische mondkap voor je mond. En een koptelefoon op. Je zag er dan uit als Transformer. Nou, ik heb deze een dag mogen dragen. Die heb ik ook expres door een drukke winkelstraat gedragen. En het gekke is, niemand kijkt meer van op dan. Nee, dus als je straks aankomt zetten met je camera jet van 480 euro en je gaat daar op Lowlands je tanden poetsen. Nobody cares.
0: Wauw.
1: In hoeverre speelt AI dan een rol dan met deze tandenborstel?
2: Wat die werkt ook mee. Want je kan natuurlijk geen product meer uitbrengen zonder AI aan boord. Dus deze tandenborstel heeft niet alleen een borstel. Onder die borstel zit een camera. Die maakt 28 beelden per seconde. En dan ziet hij dus een spleetje tussen jouw tanden. En als hij dat ziet, dan denkt de AI, oké, dat kan wel een beetje mondwater gebruiken. En dan in 1/10 van een seconde spuit hij daar dus een straal mondwater in om daar de plakken weg te gaan werken. Ja, het is prachtig.
1: Maar jij zegt een camera in je mond. Moeten we ons zorgen maken om privacy daar?
2: Nou, natuurlijk kan je deze ook verbinden met de app, zodat je live kan meekijken met wat er in je mond gebeurt. Dan is het vrij makkelijk om dat natuurlijk te gaan livestreamen.
1: Ja. Ja. Nou, we gaan er zelf zitten met live op Twitch. Ja. Misschien kunnen we dat dan meteen doorzetten.
2: He? Ja, toch? Misschien. Ja. Ja. Ja.
0: Wauw.
2: Wel leuk. Ja, wel leuk, Jarno, voor jou. Naast die tatoeage ook een livestream van.
0: Ja, maar daarover gesproken. Kijk, dan haak ik wel aan. Krijgen we hier ook echt wittere tanden van?
2: Nou ja, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Ja. Dus ik ga morgen even daarheen vragen. Doe mij zo'n ding, dan ga ik het even testen.
0: Ik ben heel benieuwd. En dit is dus, zeg jij, het begin van meer. Het gaat gekker worden deze week al.
2: Ja, zeker. Want de trapklimmende robotstofzuigers zitten eraan te komen,
1: de
2: jongens.
1: De trapklimmende robotstofzuiger.
0: Ja,
1: ik heb hem niet nodig. Ik woon in een chalet, dus.
2: Maar toch leuk
1: om te hebben, ja.
0: Dat wel. Oké, hij is nu te krijgen, 479 euro. Stuur morgen even een foto before en after. En dan gaan we even kijken of dat het echt waard is.
2: Ja. Helemaal goed, gaan we doen.
0: Ik mis eigenlijk een beetje nog die tandenborstels van vroeger. Dat je gewoon een liedje had van de Black Eyed Peas. Ja, en als het liedje af was, dan was het ook gewoon klaar met
1: tandenborstels. Dan wist je dat je klaar was, ja.
0: Ja, dat was super, maar goed.
1: Mooie tijden.
0: Dat kan er nog bij in V2. Martin Verschoor, dankjewel en veel plezier op de IFA morgen.
2: Yo, thanks. Doei.

0: Think That I Made You Love Me hoorde je in de Slam Avondshow. Jongens, ik heb zometeen een tip op Instagram. En ik weet zeker dat jij dit ook niet wist dat dit kon.
1: Ja, ik ben heel nieuwsgierig wat je mij wil komen. Want ik probeerde het vanmiddag uit je te krijgen en je liet niks los.
0: Ik was echt verbaasd dat ik dit nog niet wist. En dit moet jij ook weten. Wat het is hoor je zo meteen. Ook de populairste dance track hoor je zo meteen. De Mixmarathon Track of the Week van D.O.D. komt eraan.

0: Jarno en Jeppe met de Swedish House Mafia. And don't you worry, child. Welkom bij een nieuwe editie van de Slam Avondshow, aflevering 3. En jongens, ik heb gisteren een tip gekregen voor op Instagram en ik wist niet dat dit kon.
1: Oh.
0: Ik was met iemand aan het praten.
1: Iemand.
0: Aan het DM'en, ja.
1: Ja. Sorry.
0: Ja, wil je weten van wie? Van wie ik deze tip heb gekregen?
1: Nou?
0: Manon van de Bondgenoten.
1: Manon?
0: Ja, die heeft een bepaalde cyclus gewonnen. Ik weet even niet meer welke uit mijn hoofd. En die bracht mij gisteren op een tip.
1: Ja.
0: Nou, ik wist niet dat dit kon. Maar ken jij, als je aan het DM'en bent, de functie dat je een appje kan bewerken? Dat kan wel eens handig zijn, weet je wel, dat je denkt van, oh shit, ik heb toch niet het goede gestuurd.
1: Ja,
0: ik kan
1: hem
0: even snel aanpassen. Dan staat er dus boven, in het blauw staat er, bewerkt.
1: Ja, dat wil je niet.
0: Nee, dat wil je niet. Dus op een gegeven moment had ik dus had ik wat gestuurd. Ja. En had zij in het begin gelezen wat ik oorspronkelijk daar neer had gezet. Toen dacht ik, wat een engnek. Je hebt meteen gezien in je meldingen wat ik heb gestuurd. En later ga je er pas op reageren.
1: Ja, dus ik nog niet gereageerd.
0: Nee.
1: Ja.
0: Wat blijkt dus, je kan dus, als je op dat blauwe dingetje bewerkt klikt, kan je dus zien wat iemand daarvoor heeft gezegd. Wist jij dit?
1: Nee, dat wist ik ook niet.
0: Dat is toch bizar? Ik heb
2: dan ben ik wel een klein beetje bang wat ik ooit bewerkt heb.
0: Nou, dat bedoel ik dus. Nee. Dus als je iets stuurt en je drukt dan op dat blauwe bewerkt wat erboven staat, krijg je dus het originele bericht te zien wat je eigenlijk dus hebt willen bewerken.
2: Wat ongemakkelijk is dat. Want ik doe ook wel eens gewoon, als ik dan gewoon een punt of een komma verkeerd heb gezet, dat ik dat dan nog eventjes bewerk. Dat vind ik ook altijd zo stom.
0: Ja.
2: Maar dan ziet iemand dus dat ik die punt en die komma heb bewerkt.
0: Dat kan je dus zien.
2: Voel ik me ook zo'n Piet Lut.
0: Ja, nou inderdaad. Dus mannen van Nederland, kopje erbij, want de vrouwen hebben ons door.
2: Oh man.

0: macht een track of the week. D.O.D. en Careful hoorde je in de avonturen van Jarno en Jeppe.
1: Hey, nog even terugkomend, hè, op die fantastische Instagram-tip van net.
0: Ja.
1: Dus dat je in DM dat je daar een berichtje kan bewerken. En dat je dan, als je op bewerkt klikt, dat je dan gewoon de oude berichtjes terug kan lezen.
0: Contactpersoon kan gewoon zien wat jij als eerste gestuurd
1: hebt. Ja. Maar dan ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig. Wat heb jij bewerkt?
0: Ja, maar dit is ook weer zo slecht. Ik was dus een move aan het maken.
1: Ja.
0: Want ik was met haar aan het praten en ze zei van... ik heb lekker veel vrije tijd. Dus op een gegeven moment maakte ik, hè. Ik kopte hem in, hè. Als Ruud van Nistelrooy hemzelf. Ja. Oh, dus je hebt wel tijd voor een drankje. Maar ik vond de smiley die ik achteraan...
1: Welke smiley was... Wat was de eerste smiley?
0: Ja, dat was zo'n... zo'n smileytje met één oog dicht, zo'n knipoog en zijn tong uit zijn bek zo.
1: Oh, ja.
0: Ja, maar dat vind ik een beetje zo'n geilneef dingetje.
1: Ja.
0: Dus ik dacht van... dus ik doe die met alleen een knipoog, weet je?
1: En toen deze kreeg ik gewoon. Gewoon zo'n strakke knipoog.
0: Ja, gewoon zo'n strakke. Dat vind ik net wat smoother. Wat vloeiender.
1: Ja, dat vind ik een beetje zo'n veertigers smiley.
0: Oh ja? Wel mooi dat zo dicht of ver van elkaar ligt. Ja. En op een gegeven moment stuurde zij dus terug... toch snel de smiley veranderd en sturen ze inderdaad die geldneven smiley terug. Vond ik wel een hele goede actie van.
1: Ja. Oud. Ja, het is gewoon kut. Maar waarom hebben ze die functie erin gedaan?
0: Nou ja, inderdaad. Je bewerkt dat omdat je het vorige wil weghalen. Ja, dit heeft mij ooit een date gekost natuurlijk.
1: Dan heeft het toch ook gewoon geen zin om dingen te gaan bewerken als we dat gewoon kunnen lezen?
0: Nee. Maar ja, goed, nu weten de vrouwen van Nederland dit ook. Nu gaan ze dus steeds checken wat heeft de man of de andere partner, wij kunnen het ook checken, gezegd. Ja. Dus eigenlijk is het een tip die je niet wil weten, maar ik wil ook een soort waarschuwing afgeven.
1: Dus de oplossing is gewoon beter nadenken voordat je op die verstuurknop drukt.
0: Ja, gewoon niet meer drinken. Oh.

0: was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
1: Nee!
2: Flikker op met die kietjerige shit.
0: Waar je voor thuis bleef.
3: Net al is er een beetje mijn half gezicht afgelebberd.
0: Wat soms eigenlijk echt niet kon, maar wat je toch wilde horen.
3: Wat zit je mij nou weer te fucken, jongen?
0: En nu is het terug.

0: maandag tot en met donderdagavond tussen 7 en 10. Check de hele nieuwe programmering op slam.nl.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement.

0: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
2: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
11: Lulu.
12: Gek.
10: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
13: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
14: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
13: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
15: 3 minuten over 9:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het wordt een regenachtige nacht. Het wordt minimaal 15 graden. Morgen trekken buien over het land. Dan wordt het maximaal 23 graden.
16: Jarno en Jeppe.
15: Met zometeen een lekkere slam throwback van The Root en Sandstorm. Ook de nieuwste Milo Laat Het Lukken komt eraan. Naar YouGo.

0: Sandstorm hoor je op Slam. We moeten even wat checken.
1: Hij is pas net begonnen hier bij Slam.
0: Roger Ruben. Onze stagiair.

0: Ja, salierstage, werkstage.
1: Voor die kleine stagevergoeding ook, hè, die je erbij krijgt. Daar gaat het niet gefixt mee worden. Ruben, wat is er gebeurd?
2: Ja, ik bouw hier zo enorm van. Net tijdens het de reclame, volgens mij.
0: Ja.
2: Ik dacht, ik pak even wat water. En ik kom weer terug, zet mijn glas neer. En ik wil op die stoel gaan zitten. Nou, het is een hoge stoel. Ik zit op die stoel. En ik laat me op die stoel zakken.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment hoor ik links naast mij, in mijn broekzak, hoor ik ineens een ongelofelijke scheur. Ik zit gewoon echt een... Ja. Ik denk wel ruim 8 centimeter zit.

0: fysieke onderzoek. Oh, je bent uit je broek gescheurd.
1: Ja. Je bent uit je broek gescheurd.
2: Ja, ik moet er nog een uur met de trein terug zo.
3: Maar geloof me, op dit tijdstip zitten er mensen met minder kleren en minder nette kleren in de trein.
1: Ja,
3: dat kan ik je zeker
1: vertellen. Misschien moet je even naar de paté in je bioscoopbroek.
3: Nieuwe muziek in de avondshow van Milo, laat het lukken. Alleen jij. Bye bye.

0: En I Got You in de avonturen van Jarno en Jeppe. We zijn nu inmiddels op dag 3.
1: Ja.
0: Voelt het nog een beetje vertrouwd? Voelt het nog een beetje lekker?
1: Ik ga steeds lekkerder in die stoel zitten, weet je dat?
0: Heerlijk, heerlijk.
1: Echt, fantastische stoel hier ook in de studio.
0: Waar ik nog eigenlijk benieuwd naar was. Want ik heb jou gisteren, je hebt mij op dag 1 verrast met een tatoeage.
1: Dat klopt.
0: Dag 2 heb ik jou verrast met allemaal boodschappen van je exen. Heb je daar nog een goed gesprek aan overgehouden eigenlijk?
1: Nou, toevallig één van die exen, die moest daar heel erg om lachen. Die reageerde meteen met een DM op Instagram.
0: Ja.
1: Met van die lachpoppetjes. Ik zeg, nou, bedankt, hè. Oh, ik zat echt met een rode kop daar in die studio. Wat een vreselijk gevoel. Toen moest zij nog harder lachen natuurlijk. Want ik heb haar toevallig vorige week weer sinds lange tijd gezien. Oh. En dus zij wist dat waarschijnlijk toen al, toen ik haar daar zag. Tijdens de feestweek, denk ik.
0: Ja, ja zeker. Ja, ja, absoluut. Ja.
1: Toen had jij dat al geregeld.
0: Dit heeft mij echt weken gekost. Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. Ik heb zelfs internationale exen van jou te pakken weten te krijgen.
1: Internationale exen.
0: Ja.
1: Nee, dus ik wil jou terugpakken hiermee. Want ik vind echt...
0: Nee, het staat
1: zo'n...
0: nu kiet.
1: Ongelooflijk. Ja, maar we zouden een leuke verrassing voor elkaar regelen.
0: Ja, zet mij voor het blok voor een tatoeage.
1: En heb jij allemaal exen zitten benaderen die ik al 100 jaar niet gesproken heb.
0: Ik ben een bruggenbouwer, want je hebt nu weer contactbouwer.
1: Ja. Maar er zaten er ook een paar tussen die willen mij niet meer spreken. En die heb jij gewoon zitten stalken, jij.
0: Ja, dat wel, ja.
1: Ja,
0: ik heb wel een
1: niet leuk.
0: Ik heb wel een paar moeten reminderen van, komt het nog? Want anders hoeft het niet meer. Nou ja, het is wel gedaan. Je kan het checken binnenkort op onze socials, denk ik.
1: Ja, vast wel. Nou, de meesten hebben er vermakelijk om gelachen.
0: Nou, dat goed wel. Zo. Kijk, zie je? Zoals ik al zei, ik ben een brug.

0: En nog een keer. Nee.
1: Alle radioregels worden verbroken hier.
0: Oh my soul, oh wat heerlijk. Waarom duurt deze maar 2 minuten 48, man?
1: Ja, het is echt wel een lekkere plaat. Maar hij valt zo buiten de rest eigenlijk wat we draaien. Vind je niet?
0: Nee,
1: ik vind hem heerlijk, hoor.
0: Deze is een goede combinatie tussen de laatste hits die wij hebben. Popdance en ook een beetje een lekkere soul door je
1: halve soul.
0: Bruno Mars hoorde je dus in de avonturen van Jarno en Jeppe. Maakt ook gelijk een einde aan aflevering 3. Morgen zijn wij weer terug met onder andere Hans Klok in de uitzending.
1: Hans Klok in de uitzending. Voor de allerlaatste keer gaan we kijken of hij weer opneemt. En we gaan dus bellen met Maarten van Rossum. En die gaat de allereerste week VI recenseren.
0: Nou, dat is toch niet normaal. Morgen
1: is
0: allemaal
1: ongekend, hè?
0: Een nieuwe editie van de avonturen van Jarno en Jeppe. En morgenochtend lekker intunen bij Anul en Marijn.

0: vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
6: Sportlife. Sportlife.
7: Sportlife. Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
16: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
15: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
16: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Inwoners van Overasselt kunnen terecht bij slachtofferhulp als ze daar behoefte aan hebben, zegt de burgemeester. En die wil op korte termijn ook een bewonersbijeenkomst organiseren na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Dat kon nog niet, die bewonersbijeenkomst, omdat het politieonderzoek nog volop bezig is. Ook werd nog iemand opgepakt vandaag. De Belastingdienst heeft al een paar maanden een nieuw rekeningnummer, maar dat is kennelijk nog niet bij iedereen bekend. Er komen nog steeds bedragen binnen op het oude nummer. 1 op de 10 gaat nog niet goed. Daarom komt er binnenkort een campagne op radio en internet met het nieuwe rekeningnummer. De verdachte van de dodelijke schietpartij bij een dansfeest in Zwitserland heeft psychologische problemen, zegt justitie. Hij heeft nog niet gesproken sinds hij werd opgepakt. In zijn auto werden meerdere wapens gevonden. Bij de schietpartij afgelopen weekend kwam een Italiaanse vrouw om het leven en 5 anderen raakten gewond. President Trump is blij dat prins Harry en zijn vrouw Meghan Amerika hebben verlaten en zijn terugverhuisd naar Groot-Brittannië. Hij gaf toe geen groot fan van ze te zijn. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de Verenigde Staten. En eind vorige maand maakten ze bekend weer terug te gaan. Het weer nog van Weer Online. Vannacht regent het in het noorden. In het zuiden blijft het overwegend droog. En morgen trekken buien over het land. Er worden 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Clooney en Prosper. Good girl. Like that.
2: Hey boy. Have you missed me?
1: Nieuw. Warmer music. Armin van Buuren en Sasha. Everlasting.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje?
8: Oepsie!
7: Dan is er goed nieuws! Geef jezelf nu op en laat je spijtattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijtattoo.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
18: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Adela, Ain't in LA.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Josh Baker en Bobby Bascom. Mike Blaze.

0: actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een tweede verdachte aangehouden na de vermoedelijke steekpartij in Hogeveen eerder vanavond. Daarbij kwam iemand om het leven. De politie houdt nog een slag om de arm of het ook echt een steekpartij was of iets anders. Ook al leek het er wel op dat de slachtoffer steekwonden had. Bij de Amerikaanse aanval gisteren op Iran zijn onder meer defensiedoelen vernietigd langs de straat van Hormuz, zegt president Trump. Die waarschuwde ook meteen voor nieuwe aanvallen. Iran en de VS hadden eerder een staakt het vuren afgesproken, maar dat hield geen stand. Vredesonderhandelingen liggen zo goed als stil. De gemeente Amsterdam heeft bijna 20 fonteinen in de stad uitgezet vanwege de poepbacterie, meldt AT5. Je kunt ziek worden van het vieze water. Er wordt nu gekeken wat eraan gedaan kan worden. Het is niet duidelijk wanneer de fonteinen weer aan kunnen. Amsterdam heeft er bijna 90. En voetbalclubs halen op het laatste moment nog snel de laatste voetballers binnen. Over een uurtje sluit de transfermarkt. Zo haalt Feyenoord aanvaller Rijs Nelson binnen. Hij speelde de afgelopen jaren voor Arsenal. En PSV verhuurt middenvelder Isaac Babadi tot het eind van het seizoen aan Sparta. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht regen in het noorden, het koelt af tot een graad of 17. In het zuiden blijft het overwegend droog. Morgen trekken buien over het land en het wordt 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.
3: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
4: I believe in justice.
3: Als het systeem corrupt is,
4: case after case unsolved,
3: moet je de regels overtreden.
5: I knock some fucking heads around and I crack the case.
3: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop.
6: Ken jij de nieuwe volledig elektrische modellen van...

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Armin van Buuren en Sasha, Everlasting.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Robin Schulz en Watermat, Take It Slow.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het onderzoek van de ME in en om Over Asselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn vandaag nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen, zoals Wiegen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond, wordt de komende tijd nog wel bewaakt. De deadline van de dreigvideo, gericht aan Jan G. uit Over Asselt, is verstreken. Aan het eind van de ochtend dook er een video op waarin een groep gewapende mannen eiste dat hij binnen 12 uur een grote lading drugs terug moest geven. Anders zouden ze iedereen in zijn omgeving vermoorden. De echtheid van de video wordt nog onderzocht. Een andere deadline die is verstreken is die van de transfermarkt. Voetbalclubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. De KNVB maakt morgen de totale lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. En de aanhouding van Badr Hari gisteren had te maken met een ruzie met zijn ex-vrouw, zegt hij in het AD. De ruzie ging over de opvoeding van hun kinderen. Hari zegt dat hij absoluut geen fysiek geweld heeft gebruikt. Hij wordt verdacht van bedreiging, belediging en stalking. Onterecht, zegt zijn advocaat. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Toeslagenouders hadden de afgelopen jaren recht op gratis rechtsbijstand, maar die is de afgelopen tijd stiekem ingeperkt, is Trouw achtergekomen. Het ministerie van Financiën heeft de voorwaarden aangepast en daardoor worden niet meer alle juridische kosten vergoed. De beelden die rondgaan van een arrestatie in het Gelderse plaatsje Balgooi, vlakbij Overasselt, zijn nep, zegt de politie. Ze roepen mensen op om de video niet te delen. De ME ronden vanavond een onderzoek in en om Overasselt af. Daarbij zijn nog meerdere wapens boven water gekomen. Wethouder Tom de Nooier van Oldebroek geeft zijn portefeuille met de opvang van Oekraïense vluchtelingen terug, meldt Omroep Gelderland. Er ontstond vorige week ophef omdat hij een foto plaatste met de Kalashnikov in de pro-Russische regio Transnistrië. Daar had hij al eerder zijn excuses voor aangeboden. En de rechter heeft opnieuw een wet van president Trump geblokkeerd die zogenaamd geboortetoerisme tegen moet gaan. In de grondwet staat dat iedereen die in Amerika wordt geboren een Amerikaans paspoort krijgt, maar Trump wil daar een einde aan maken. Een vergelijkbare wet werd eerder dit jaar ook al afgewezen door het Hoge Rechtshof. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Fisher en Florence Armin. What a life. Lucas en Steve, All I Know.
2: Yo, what's up? Wij zijn Lucas en Steve.
0: Je hoort ons nu op Slam.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren meldt de Gelderlander. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. Ook de EOD kwam eraan te pas. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij even later thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij moet zich later bij de politie melden. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt heeft binnen een dag al meer dan 10.000 euro opgehaald. De man beveiligde het huis van drugscrimineel Jan G. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Hij had geen uitvaartverzekering. In Londen kun je vanaf nu een zelfrijdende taxi nemen. Een Britse start-up werkt ervoor samen met Uber. In Amerika en China zijn zelfrijdende taxis al langer onderdeel van het straatbeeld. Omdat de Britse taxis nog in de testfase zitten, zit er voorlopig nog wel een mens achter het stuur om in te grijpen als dat nodig is. En in Rotterdam is een man het water ingereden. En dat deed hij expres, meldt Rijnmond. Waarschijnlijk reed hij niet in zijn eigen auto. De bestuurder is daarom aangehouden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Omdat hij niet meewerkte, moest hij met een brancard de kade opgetild worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.